0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 9 uur is het feest. Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
1: En daarom als cadeau 11 dagen lang de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: De top 1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. En ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. De Appalachian Trail is ruim 3500 kilometer lang. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht en kwam vandaag aan op de eindbestemming. Tijdens zijn wandeling viel hij 71 keer. De Amerikaan heeft al eerder het record verbroken op de route. Hij was toen 82 jaar. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 9 uur is het feest. Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
1: En daarom als cadeau
3: 11 dagen lang
1: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: De top 1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei, oei, oei. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch in een raar.
6: Wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks. We'll be right back.

0: je thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk gezellig.

0: no need of friendship. Friendship causes pain. It's laughter and it's loving.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bandelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac na een bokswedstrijd. Hij zat toen in de auto met zijn platenbaas. 6 dagen later overleed hij. Hij was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpetersuur belandde. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Dan nog het weer. Opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen. Vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: weekend. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Waar

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. Artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en California Love. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek in Polen worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Ueda kwam 3 jaar geleden bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd hij eredivisie topscorer bij de club uit Rotterdam. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 9 uur is het feest. Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
1: En daarom als cadeau
3: 11 dagen lang
1: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: De top 1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige echte.
2: Hartstikke idee. Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Het Oekraïnse luchtafweersysteem zou ook Russische projectielen hebben neergehaald. In Kiev werden binnen een kwartier tientallen explosies gehoord. Ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac en 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt rond de 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo, kijk, goedemorgen. Het is 6:02. We gaan eens beginnen bij het Omroep Brabant Verkeer. Erwin de Hart, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Er is helaas al wat aan de hand. Want was een achtervolging vannacht. Of eigenlijk een uur geleden, anderhalf uur geleden.
3: Ben je weer te laat vertrokken, Erwin? Sorry.
4: Nou ja, het is nog maar ook. Ja. Op de A50... Ik ben wel hier, gelukkig. Ja. Maar de A50, ons richting Eindhoven, is dicht. Er raakt een politieauto blijkbaar in de werm. Tussen Uden-Zuid en Veghel-Noord is hij dicht voor onderzoek. En dan ook de N639, Baarn-Nassau-Breda, is in beide richtingen dicht tussen Baarn-Nassau en de A58. Dat komt door een vrachtwagenongeluk.
3: Dankjewel, tot straks maar weer, Erwin. Ja. Ja, we gaan vandaag natuurlijk een dagje feest vieren. Want, dames en heren, we hebben er lang naar uitgekeken, zeker ook hier met alle collega's. Maar Omroep Brabant bestaat 50 jaar! Yes! En dat gaan we.

0: meegemaakt van het digitaliseren tot dat je ging uitzenden voor heel Brabant. Hè? Dat niet alleen maar een deel was van de provincie. Nou, en alles wat daartussen zit. En daar zijn we ongelooflijk trots op met z'n allen. Dus 50 jaar Omroep Brabant gaan we uitgebreid vieren. En ik hoop dat jullie gezellig met ons meedoen. En natuurlijk allemaal, want hè, Brabander of niet, iedereen van harte gefeliciteerd met ons. Zeg ik dan ook weer.
1: Vanaf 9 uur is het feest. Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
2: En daarom als cadeau
3: 11 dagen lang
2: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. Dit is Omroep Brabant. Met nu...
1: Kei, goedemorgen.
4: Jordi Graat.
5: Bij deze wens ik Heil Brabant een hele goede morgen.

0: Everybody's free. Het is 12 minuten over 6.
1: Kei goeiemorgen
0: van harte welkom. Het is vandaag dinsdag 31 augustus. Ja, wederom een beetje een wisselende dag qua temperatuur. Het is even niet anders. Het begint met een mix van wolkenvelden en zonnige perioden. Lokaal kan een buitje voorkomen. En het wordt ongeveer 21 graden vandaag. Ja, het is vandaag duurzame dinsdag. Het is het begin van de meteorologische herfst. Dus dat is ook in één keer weer allemaal begonnen. En natuurlijk, wat ik al zei, Omroep-Brabant bestaat vandaag 50 jaar. Dan nog wat mensen die we mogen feliciteren. Ruud Gullit, 64 jaar. Jetske van den Elzen, 54. En Carola Smit van BZN wordt 63. Nick, goedemorgen. Wat is er in het nieuws vandaag?
2: Ja, goedemorgen. In het nieuwe stormseizoen krijgt een eventuele storm mogelijk de naam Jade, vernoemd naar Jade Korps. Dat heeft het KNMI bekendgemaakt op de dag dat het nieuwe stormseizoen van start gaat. De naam Jade werd door het publiek massaal aangedragen nadat het meisje dit jaar overleed na haar strijd tegen kanker. Een verwarde man heeft de hulpdienst in Breda gisteravond flink bezig gehouden. Hij was in het water gesprongen vlakbij zijn huis. Politie en een duikteam van de brandweer probeerden hem uit het water te halen, maar dat lukte niet. Uiteindelijk kwam hij zelf uit het water. De man ging daarna via het balkon zijn woning weer in. De agenten hebben daarna binnen met hem gesproken. En een 91-jarige Amerikaan heeft zijn eigen record teruggepakt op de lange wandelroute de Appalachian Trail. Dat pad is zo'n 3500 kilometer lang en Gray Beard Sanders, zoals die man wordt genoemd, die legde dat pad af als oudste man ooit. Ging dit keer trouwens niet zonder slag of stoot, want door een val belandde hij ook nog even in het ziekenhuis.
0: Goh, man.
2: 3500 kilometer en dan op je 91
0: echt. Lopen. Bizar. Respect. Ja, vind ik echt. Nou ja, goed. En dan hoop ik maar dat het daarna weer eventjes klaar is. Want als hij daarna 4000 kilometer wil lopen, dan is hij niet voor zijn 95ste terug.

0: is het prachtige liedje van Dermot Kennedy. En dat allemaal hier in een keigoeie morgen.
1: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
0: Ja, we hebben wat te vieren vandaag. Omroep Brabant bestaat 50 jaar. 1 september 1976 begon het allemaal. En nu 50 jaar verder zijn we er uiteraard nog steeds voor jou. En dat doen we met heel veel plezier. En het leuke is, wie jarig is, trakteert. En wij zijn op dit moment natuurlijk niet alleen hier in de studio, maar ook bij Eindhoven Airport. En misschien heb je hem al gemist in de studio. Wij in ieder geval wel. Wij missen hem echt. Want ja, dat is onze steun en toeverlaat. Maar hij is met een goede reden hier niet aanwezig. Hij is namelijk op Eindhoven Airport, onze Mark. Want hij gaat daar beginnen, samen met Nienke, om worstenbroodjes uit te delen. En we gaan eens even kijken of wij contact kunnen maken. Hallo?
2: Ja, Jordi, hartelijk 50 jaar Omroep Brabant.
0: Ja, jij ook, hè?
2: Nienke en ik staan bij Eindhoven Airport om zo meteen worstenbroodjes uit te gaan delen. Of eigenlijk nu al. En volgens mij zijn mensen er wel blij mee.
3: Ja, ik denk dat het helemaal goed komt. Het wordt een hele mooie dag. Het is droog, dat is ook lekker.
2: Dat is wel echt lekker.
3: En die geur van worstenbroodjes die komt ons hier straks tegemoet.
2: Ja, en we gaan dus ook nog naar TU Trein Eindhoven. Wij gaan ook nog naar de Fontes in Tilburg. Nou, daarna nemen allerlei andere groepen het over in Bergen op Zoom, in Roosendaal, in Os, in Den Bosch, in Uden. Ja, we zijn door heel Brabant de hele dag te vinden. Check even gewoon op onze socials waar we precies wanneer zijn. En dan komen wij met worstenbroodjes naar je toe. Kom die ook gewoon gezellig halen. Dan hebben we het even over de gezelligheid van het leven.
3: Ja, en
2: dan
3: komt het helemaal goed. Wat is jouw mooiste Omroep Brabant moment?
2: Oeh, wat is mijn...
3: Misschien wel het mooiste verhaal.
2: Ik weet mijne wel. Wat is jouw?
3: Ik had zaterdag wel een hele leuke dag bij het Solex Race Festival.
2: Dat is wel heel recent.
3: Ja.
2: Toen ik Jordi leerde kennen.
3: Ach. Oh.
2: Nou, tot straks, hè, Jordi.
0: Doei. Ja, tot straks. God. Mocht je nou denken, oh, ik vind het leuk. Ik vind het leuk om Omroep Brabant te feliciteren. En ik heb zin in een worstenbroodje. Kom dan nu zo snel mogelijk naar Eindhoven Airport. Want daar staan Mark en Nienke klaar om jullie een worstenbroodje te geven. En even lekker te kletsen.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: En wij doen dat met een bakje koffie of een bakje thee. Je mag zo meteen weer gaan appen voor jouw favoriet.
1: Wil jij koffie?
0: Bij koffie vandaag Alicia Keys en Girl on Fire.
1: Of toch liever een bakje thee?
0: Ja, René Vroger en Nobody Else. The way you want, nobody else can talk the way you talk. Zeg het maar, wat wil je zo meteen horen? Wat is voor jou echt een liedje waarvan je denkt, nou, dat vind ik wel even leuk om dadelijk hier het gedraaid te hebben op de radio. Als je gaat voor Alicia Keys met Girl on Fire, dan zit je bij koffiegoed. Zeg je, ik ga liever voor René Vroger met Nobody Else, dan kom je uit bij thee. Je mag nu een appje sturen naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Laat vooral van je horen, vinden wij helemaal leuk. En ja, dadelijk na 6:30 ga jij uiteindelijk horen wat het is geworden. Dus 06-573-28203. En ja, ik kan maar één ding zeggen. Stemmen is belangrijk. Want het gaat de laatste weken gaat het best wel heel lang gelijk op. Dus het is nooit een gelopen race. Dus jouw appje is meer dan welkom. Koffie is Alicia Keys, thee is René Vroger. 06-573-28203.

0: Keen and This Is The Last Time. Er wordt lekker gehapt, vinden we leuk. We zijn eventjes zo door alle appjes aan het scrollen voor koffie of thee. En ik moet zeggen, er is op dit moment absoluut geen nummer 1 of zo. Er is niet dat er één nu echt ver voor staat. Het gaat redelijk gelijk op. Dus als je nu pas in de auto stapt, dan zou ik zeggen, luister eventjes goed. Of als je net wakker bent, kan natuurlijk ook. Of je begint net op je werk. Luister even mee naar koffie of thee. En maak dan even een keuze. Dat zou wel helemaal top zijn.
1: Wil jij koffie?
0: Bij koffie, Alicia Keys en Girl on Fire.
2: Of toch liever een bakje thee. Nobody
0: else. René Vroger, Nobody Else. Nobody else can talk the way you talk. Nou, denk er even over na. Gewoon even een paar seconden. Wat zou het voor jou echt wel het ultieme liedje zijn? Om dadelijk te horen na 6:30. En stuur dan even een appje naar ons. 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Wat wil je horen? Bij Alicia Keys met Girl on Fire zit je goed bij koffie. En bij René Vroger, Nobody Else, kom je uit bij thee. Laat het maar weten. En het enige wat je hoeft te doen voor de duidelijkheid is koffie of thee te sturen. Dan kunnen wij zo meteen snel de stemmen gaan tellen. En dan hoop ik voor jou dat jouw favoriet na 6:30 gaat komen. Maar echt tot een paar seconden geleden was het echt nog helemaal gelijk op. Dus laat maar weten, stuur een appje. En wie weet ga ik zo meteen jou blij maken met jouw favoriete liedje.

0: half zeven, we gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Erwin Dacht bij de ANWB, goedemorgen.
1: Goedemorgen, nou ik vind dat er al best wel veel te melden is eigenlijk. Ja, de dagelijks file natuurlijk op de A2 richting Utrecht tussen Rosmalen-Westing en Afritkerk-Driel, 3 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd bij Breda-West op de A58 vanuit Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen Etten-Leur-West en Breda-West, 7 kilometer file. Bijna een half uur vertraging al, de linkerrijstrook is dicht. En 5 minuten vertraging op de A59 Den Bosch-Zonzeel tussen Waspik en Knoopert-Hooipolder.
2: Omroep Brabant.
0: De dag begint met wolkenvelden en zonnige perioden. Lokaal kan er een buitje voorkomen, vooral in het oosten van de provincie. En vanmiddag is het overal droog met wat zon en komen we uit op 21 graden. 1 minuut over half zeven. Het nieuws van Niek de Vries.
3: Basisschool De Kleine Vos in Mierlo is ook vandaag nog dicht. Vandaar de braken er zondagavond in en daarna hebben ze een grote ravage aangericht. Zo zijn digiborden vernield, ramen ingegooid en lesmateriaal is door de klassen gegooid. Ook zijn er boeken en speelgoed vernield. Politie denkt dat het werk is van een groep jongeren van rond de 15 jaar. De situatie bij een bedrijf aan de Hurkstraat in Eindhoven, waar gisteravond gevaarlijke stoffen waren vrijgekomen, is onder controle. Bij het incident raakte niemand gewond. Het ging vermoedelijk mis toen een verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur terechtkwam. Dat is een bijtend zuur. Contact met die vloeistof kan zorgen voor ernstige brandwonden en het inademen kan ook schadelijk zijn. Een appartement in Tilburg, daar is ook iets misgegaan gisteren. Flinke schade opgelopen aan de uitslaande brand. Vuur is vermoedelijk vanaf het balkon overgeslagen naar binnen. De bewoner was niet thuis toen de brand uitbrak. Het is niet duidelijk of de bewoner voorlopig ergens anders onderdak moet zoeken. Na dagen van moeizame onderhandelingen heeft het kabinet gisteren dan toch een akkoord bereikt over de begroting. Je hoort daarover premier Jette.
4: Wij hadden graag een paar dagen eerder klaar geweest en wat minder avonden hieraan besteed. Dat is denk ik voor niemand een verrassing. Maar we voelden ook een grote verantwoordelijkheid om te laten zien dat je links en rechts ook kan verbinden.
3: De inhoud van de plannen wordt pas op Prinsjesdag bekend. Pas dan wordt ook duidelijk of de plannen op een kamermeerderheid kunnen rekenen. Omroep-Brabant is vandaag jarig. Ja, je kunt dat bijna niet gemist hebben. We bestaan 50 jaar. Het begon op 1 september 1976 met een paar uur radio per dag. Omroepster Els van Essen die sprak toen de eerste woorden uit en dat klonk zo.
5: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Dat hebben we ook al best vaak voorbij laten komen de afgelopen tijd. Maar goed, ja, het zijn al eenmaal de eerste woorden. Natuurlijk werd er toen ook muziek gedraaid. Daar moest Els in die tijd zelf voor zorgen.
6: De platen komen, dus ik ging met toenmalige het hoofd van de redactie gingen we naar Van Leest. Hè, dat was toen de platenzaak in Eindhoven met een busje. Ja, dat was een feestje. Dan stond je er in die bakken te grabbelen. We waren dan Omroep Brabant, met echte nadruk op Brabant. En een beetje Brabantse muziek ook, of Nederlandstalig mocht dan ook. En België, dat hoorde dan ook bij.
3: Ja, dus toen alleen maar Brabantse, Nederlandstalige en Vlaamse muziek. Dat is nu wel anders. En zeker straks als de top 1976 begint. Het oudste nummer dat je gaat horen komt uit 1955. En er staat natuurlijk ook muziek in uit dit jaar.
0: Ja, tuurlijk. Kijk, de tijden veranderen. Hè. Dat moet ik af en toe nog wel eens uitleggen aan mensen. Maar er wordt ook heel veel nieuwe muziek. En ja, weet je, over 5 jaar is zeg maar een liedje van 10 jaar geleden ook alweer tussen haakjes een oud liedje.
3: Ja, zo
0: en zo gaat dat allemaal snel.
3: Leuk.
0: Maar natuurlijk iedereen van harte proficiat. En mocht je nou denken, ik heb wel zin in een worstenbroodje. Op dit moment staat Mark onder andere samen met Nienke bij Eindhoven Airport. Die gaan zo meteen nog naar de campus, de TU Eindhoven campus. En daarna nog naar de Fonties campus. Dus als je denkt, nou, ik heb wel zin in een lekker ontbijtje. Ga even een worstenbroodje scoren. En wij gaan even de stemmen tellen vandaag voor koffie of thee. Het was echt tot een paar minuten geleden spannend, dus dadelijk krijg je de uitslag. Eerst Clean Bandit en Jazz Glynn.

0: is ook echt... Dit lag aan mij, Niek. Het was stil.
1: Oh.
0: Ja, ik ben namelijk even met Mark aan het schakelen, want die is namelijk worstenbroodje aan het uitdelen.
1: Ja.
0: Op Eindhoven Airport. En ik ben even met hem aan het
1: overleggen. Wanneer
0: aan het overleggen. Dan kan ik denk, dan kan je zo even... Hij komt er zo meteen aan, alleen toen was het stil. Dus op dit moment is er een collega die denkt... die krijgt dan een belletje dat stil is op zender.
1: Nou, dan start maar snel met die muziek.
0: Ja, ik ga gauw door, als je die echt vindt.
2: Wil jij koffie? Of thee?
0: Erik, kei goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
3: Ja, goed.
0: Ja, wat ga je doen vandaag?
3: Ik zit achter het stuur van mijn vrachtwagen richting Bremen. Dus ik,
0: Bremen?
3: Bremen.
0: Jeetje, dat is een uurtje of vijf? Zes?
3: Vijf, ja. Heel goed. Ja. Vijf uurtjes, ja.
0: Och, wat leuk. Nou ja, in ieder geval, dat is even een lekker ritje. Nou, als je om een Brabant aan hebt, dan wil ik jou niet te veel plagen. Maar wij deden de hele dag worstenbroodjes uit. Dus ik denk dat je op een gegeven moment wel honger krijgt.
3: Ja, maar ja, in Duitsland hebben ze geen worstenbroodjes. Daar hebben ze braadworst.
0: Juist, ja. Ja. Daar hebben ze wel bij de pompstations. Hè, daar kunnen de Nederlandse pompstations er wel van leren. Hè? Want daar kun je gewoon nog een schnitzeltje krijgen. En inderdaad een broodje braadworst. En het maakt niet uit of het 's ochtends half tien is of 's nachts half twee. Er is altijd iets te krijgen.
3: Er is altijd wat te krijgen, klopt, ja.
0: Hé, hey, waar gaan we voor deze ochtend? Gaan we voor koffie of gaan we voor thee?
3: We gaan voor de thee.
0: Ja, lekker man. Oh. Even terug naar de jaren 90. Wens ik jou een keigoede rit toe, Erik.
3: Ja, dankjewel.
0: En tot snel maar weer. Bedankt.
3: Yo, de groetjes.
0: Houdoe. Met 4 stemmen verschil. 4 stemmen verschil. René Vroger.

Taylor Swift en Opa Light. We gaan zo meteen eens even kijken, want op dit moment worden er nog een paar minuten worstenbroodjes uitgedeeld op Eindhoven Airport. Daar zijn Mark en Nienke en Thijs, die gaan daar lekker al onze mensen die daar voorbij komen. Want het is toch een beetje ons, hè? Ons kent ons, onze Brabanders. Die gaan ze verblijden met een worstenbroodje om Brabant bestaat 50 jaar. En daarna, om alvast misschien rekening te houden met je planning, gaan ze naar de TU Eindhoven campus. Dus ook daar komen ze weer met heerlijke worstenbroodjes.

0: Simply Red and Something Got Me Started.
1: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
0: Ja, en dat gaan we vieren. De hele dag gaan we worstenbroodjes uitdelen. En nou, ik moet zeggen, ik heb nu al honger. Dat gaat nog wel even duren, want ik ga aan het eind van de middag nog onder andere naar Uden en naar Den Bosch. Maar nu op Eindhoven Airport staan Mark en Nienke. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ja, we staan vanaf 6 uur worstenbroodjes uit te delen al. En er zijn er al een hoop op. Omroep Brabant bestaat 50 jaar. En het is wel leuk, want ja, sommige mensen die weten dat wel. Die komen feliciteren. Sommige mensen die weten dat niet. En die denken, oh, 50 jaar al. Dat is wel een knappe prestatie. Nou, daarom delen wij dus worstenbroodjes uit.
3: Echte worstenbroodjes en vegetarische worstenbroodjes.
2: Echte en vegetarische, ja, zeker. En we gaan naar alle plekken. We staan nu op Eindhoven Airport. En we gaan zo nog naar de TU-trein, inderdaad. Ja, dat is wel gewoon geinig. Zullen we er gewoon een paar gaan uitdelen?
3: Ja, ik denk dat wij ook al een hoop internationale kijkers erbij hebben en luisteraars.
2: Yes, yes. Yes, thank you. A worstenbroodje. Yes, I take it on my flight. Oh ja, ja, want we staan met zoveel mensen uit. Ik ben er. Nienke is er.
3: Ja, we hebben een hele groep. Wacht even, we moeten even deze.
2: Ja, we gaan even uitdelen. Wil je een worstenbroodje?
4: Nee, dankjewel.
2: Dat is kei lekker, hè, worstenbroodje.
4: Ja, heerlijk. Maar ja,
2: nou niet. Nou niet? Van ochtends vroeg tot s'avonds.
0: Nou, we zijn dat voor zagrijnen, zeg.
2: Do you want a worstenbread?
4: No, thank you.
2: No worstenbread? Oh nee. Nou,
3: de coach.
2: Het is wel heel grappig, want iedereen wil het de hele tijd. Zijn we live op tv? Niemand wil het.
3: Maar we kunnen even laten zien hoeveel we er nog hebben.
2: Ja, dat is sowieso een goed idee. Want we gaan dus nog naar het TU-terrein. We gaan naar de Fontys in Eindhoven. Dat is ons clubje. En je moet even kijken hoeveel we erbij hebben, Jordi. Gewoon puur voor je jaloezie.
0: Oh jee.
2: Kijk even.
0: Oh, ga ik dit. Oh nee, dat is gewoon een complete kast met een paar honderd worstenbroodjes. Oh, ja, dat is wel top, zeg.
2: Er zaten er 1000 in aan het begin. Nu nog honderden en honderden over. Dus wij gaan ons wel vermaken hier en we spreken je zo wel weer.
0: Ja, even voor de duidelijkheid, want jullie gaan nu gelijk door, hè, naar de TU Eindhoven campus, toch?
2: Ja, voordat het nieuws is, dan zijn wij ongeveer wel weg. Dus als je nu thuis zit en je denkt, oh, worstbroodje, leuk. Ik wil Nienke en Mark wel zien. Ook leuk.
3: Ook leuk,
2: Dan moet je even naar TU-terrein Eindhoven komen. Of vanaf 9:15 naar Fontys in Tilburg. Of kijk even op de socials, want daar gaan alle
0: hele route
2: waar we vandaag komen.
0: Ja, absoluut.
3: De collega's gewoon nog heel de provincie door.
0: Nou, kijk. Veel plezier daar nog, jongens. En tot zometeen, want wij gaan dadelijk uiteraard weer even verder kijken waar ze we zijn. Ze gaan dus naar de TU Eindhoven campus over een paar minuten. Dus mocht je denken, ik heb wel zin in een lekker worstenbroodje. Ja, dan is het heel simpel. Dan zou ik, als ik jou was, als de bieden weer gaan naar de TU Eindhoven campus gaan. Daarna gaan ze dus naar de Fontys campus in Tilburg. En om 10:00 zijn ze ook alweer bij de Grote Markt in Bergen-op-Zoom. Dus we gaan echt de hele provincie door. En aan het eind van de dag ga ik ook nog met liefde wat worstenbroodjes uitdelen. En ik ben onder andere dan nog in het centrum van Uden en bij het station in Den Bosch. Dus we komen echt overal. Mocht je denken, nou, ik vind dat wel lekker, even een worstenbroodje. Even lekker kletsen. En ik wil zeker even met de Omroep Brabant mensen even een praatje maken, dan kan dat dus gewoon de hele dag. Maar meer informatie daarover, gewoon even kijken op de site, hè, dat is helemaal top. Wat mij betreft zou je mag er natuurlijk best wel, als je denkt, ik heb in Bergen-op-Zoom zin in een worstenbroodje en daarna wil je naar Roosendaal om nog een worstenbroodje te halen, dan zullen wij daar niet moeilijk over doen. Echt niet. Nee. Echt geen probleem. En dan zeggen we tegen jou, nice to meet ya. Dit is Naalhorn. Tot het nieuws van 7:00.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend zittenspecialist.
2: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
1: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
2: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
3: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
2: Zitcomfort speciaalzaak Teunarts is aanstaande zondag geopend.
3: Ontdek de Tweede Maasvlakte, Europa's grootste havengebied, aan boord van de Zilvermeeuw. Boek deze rondvaart snel op zilvermeeuw.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Dat meldt het CBS na een eerste snelle raming. Een maand eerder stegen de prijzen nog met 3,2%. En de prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. Dan door naar Nepal, want daar wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de vloedgolven van vorige week. Waarschijnlijk zitten er nog honderden mensen vast in tunnels bij een waterkrachtcentrale. Ze waren daar aan het werk. Het zou gaan om 13 verschillende tunnels, zegt correspondent Davy Boerema.
6: Een van die tunnels waar ze gezocht hebben dat er geen teken van leven is, maar er zijn ook geen lichamen gevonden. Bij een andere, daar is geen teken van leven. Dus het begint er steeds slechter uit te zien, omdat er gewoon geen contact is met mensen die daar dan mogelijk nog in zouden zitten.
5: Er is nog altijd angst voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 7 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Ook gisteren en afgelopen weekend vielen al tientallen doden in Oekraïne door Russische aanvallen. En Tanja Koen is overleden, de eerste omroepster van de NCRV. Die noemt haar een van de pioniers van de Nederlandse tv. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog haar carrière bij de radio en maakte in 1951 de overstap naar tv.
7: Hier is de NCRV. En ja, wat het programma betreft in 1960, daarin verschijnen weer een aantal oude bekenden. En daar horen natuurlijk bij Coco en zijn vliegende knarpot. Als je heel goed luistert, dan hoor je misschien al een beetje.
5: Tanja Koen was 100 jaar. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel, 7:02. Erwin de Hart bij de AWB. Waar staan de files deze ochtend? Ja,
9: ik moet nog steeds lachen om Coco en de vliegende knorrenpot. Hoor je dat?
8: Ja.
9: Ik ga het opzoeken dadelijk op de schatkamer.
8: Ja, kun je even lekker kijken.
9: Ja, heb wat te doen, hè. Ik was ook aan het werk, hoor. Echt wel. Nee, maar het is nog niet zo heel druk eigenlijk. Wat dagelijkse drukte op de A2 bij Kerkdriel. Wat wel opvalt des te meer eigenlijk, dat is de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Dat was een ongeluk. Dat is afgehandeld. Maar de vangrail is kapot bij Breda West. 8 kilometer file vanaf Sint-Willebord. Tijken in de volksmond. Een 30 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht.
8: Dankjewel. Ja, Omroep Brabant bestaat 50 jaar. Dat gaan we de hele dag vieren. We delen worstenbroodjes uit. We zitten nu in het staartje van het uitdelen bij Eindhoven Airport. En zometeen gaan we naar de TU Eindhoven Campus. Dus mocht je zin hebben in lekker worstenbroodje, rij daarheen en klets gezellig met al onze Omroep Brabanders.
10: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
11: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
10: Of,
12: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
10: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen.

0: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theater10daagse.nl.
1: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan. Want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
7: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
8: Vanaf 9 uur is het feest.
9: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
10: En daarom als cadeau
11: 11 dagen lang
10: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
12: De top 1976.
10: Dit is Omroep Brabant. Met nu
13: Kei, goedemorgen.
14: Jordi Graat.

0: De klanken van Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody.
1: Goedemorgen.
0: Ja, kijk, goedemorgen en van harte welkom. Het is vandaag alweer 1 september. Omroep-Brabant bestaat vandaag 50 jaar. Ja, het is de hele dag feest. En deze dag begint met een mix van wolkenvelden en zonnige perioden. Lokaal kan een buitje voorkomen, vooral in het oosten van de provincie. Uiteindelijk wordt het vandaag zo'n graad of 21. Dus dat is op zich best prima voor de tijd van het jaar. We delen dus de hele dag worstenbroodjes uit, want we zijn jarig. We gaan dadelijk van Eindhoven Airport naar de TU Eindhoven campus. Dus daar kun je ook lekker een worstenbroodje gaan halen. Verder vanaf vandaag zijn in Polen mobiele telefoons verboden. En het is de dag van de rode kat. Terug in de tijd, 2011, WikiLeaks is daar. Daar worden echt heel veel documenten gelekt. In 1985, de Titanic wordt ontdekt op de bodem van de zee. Nou, daar zijn ondertussen ook heel veel pogingen van geweest om daar in ieder geval weer wat te kunnen doen. En in 2019 gaat de Bob in de Efteling dicht. En dat is nu Max en Morris geworden. Verder in het nieuws, Sinik.
2: Bij een grote Russische aanval met raketten en drones op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omliggende regio zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. Er raakten ook zeker 12 mensen gewond. Een 53-jarige man uit Breda is vannacht van de weg gehaald. Hij had een afscheidsborrel gehad en was daarna in de auto gestapt. Omdat hij slingerend over de weg reed, liet de agenten hem stoppen. En de man had te veel gedronken. Zijn rijbewijs is in beslag genomen en hij wordt ook aangemeld voor een verplichte cursus bij het CBR. Een Amerikaan die al meerdere records op zijn naam heeft staan, heeft een van zijn records weer scherper gesteld. Het gaat om het record voor het balanceren van toiletpapier op je hoofd. Dat had hij met 110 rollen op zijn naam staan. Ja, waarom zou je het doen ook, denk ik dan weer? Nou, toen pakte iemand het record af en nu heeft deze man, David Rush heet hij, het voor elkaar gekregen om 30 seconden lang 254 toiletrollen op zijn hoofd te laten balanceren.
0: Ik vind het maar na, zou ik zeggen. Ja, ik vind het echt ongekend. En dat is nog moeilijk ook nog, want dan moet je echt wel... dan moet toch een
2: ik heb hier een fotootje inderdaad, dat is echt bizar.
0: Ja.
2: Hoe die dat voor elkaar krijgt.
0: Ik heb al moeite met 2 rollen.
2: Ja.
0: Dus laat staan 254, maar goed.
2: Dat
0: is wel een mooi record.
2: Zeker.
0: Kun je toch mooie... Met 12, ik zit even te denken hoe hoog dat is. Dat is gewoon een paar meter, 254 rollen.
2: Ja, ik heb hier zo'n foto's en heeft hij dus 1 zo'n rol. Dan ligt er een kartonnen plaatje op. Dan zijn het er 4, weer een kartonnen plaatje. Dan zijn het er een stuk of 9. En dan zo bouwt hij het op, zal ik maar zeggen. Als een soort van piramide omhoog. Nou. En dan weer terug naar boven.
0: Eén ding hoef je niet zorgen om te maken. Als hij aan de diarree is, hij heeft in ieder geval genoeg om te vegen.
3: Het

0: Mark Johnson, Sitting, Waiting, Wishing.
1: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
0: En dat vieren we de hele dag. We gaan worstenbroodjes uitdelen. We zijn vanochtend begonnen bij Eindhoven Airport. En daar is onze Mark nog steeds. Mark, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Jordi. Ja, het is best wel gezellig eigenlijk. En weet je wat ik het allerleukste vind aan deze ochtend?
0: Nou.
2: Is dat zoveel mensen weten dat Omroep Brabant 50 jaar is. Ik vind dat zo leuk. Dat, ja, het is toch altijd fijn. Ik bedoel, wij zitten met de radio natuurlijk elke ochtend 4 uur in dat hokje. En dan spreken we wel mensen via de app en dat is altijd gezellig. Maar nu kom je toch ook weer andere mensen tegen. En dat is echt heel erg leuk. En het leuke is, er zijn hier zoveel mensen die het leuk vinden. En we hadden nog wat worstenbroodje over. Dat we eigenlijk zijn opgesplitst. Dus we zijn zo meteen vanaf 7:30 op het TU-terrein in Eindhoven te vinden. En ik blijf nog heel even hangen met wat andere collega's, want we zijn met een hele bubs, bij Eindhoven Airport. Dus je kunt hier nog gewoon toch nog even terecht. En dat is wel zo lekker als je vlucht over een half uurtje gaat of over 3 kwartier.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ik is sterker nog, ik zou gewoon aan jou vragen, Marker 2.
2: Ja, en drie. Al wilde een hele plaat, Jordi. Ik vind het helemaal goed, krijgen er 100 mee.
0: Ze zullen mooi opkijken daar bij de security als jij een tas worstenbroodjes meeneemt. Ja, sorry jongens, ik heb een beetje honger. Van Omroep Brabant gehad. En even voor de duidelijkheid.
2: Ik heb een hele plaat mee.
0: Want Nienke die is inderdaad alweer door naar de TU Eindhoven campus. Want ook daar gaan er weer worstenbroodjes uitgedeeld worden, hè?
2: Zeker weten. En ook daar hebben we er meer dan genoeg. Het is niet zo dat wat hier is achtergebleven daar niet is. We hebben er voor elke locatie meer dan genoeg. Dus ook daar kun je er aan Nienke gewoon 2 vragen.
0: Oh. En Nienke doet dat, hè? Dat weten wij, hè?
2: Ja, dat doet ze. Nienke regelt dat. Nienke is keilief.
0: Ja, dat is waar. Mark, tot straks maar weer, hè?
2: Jo, tot straks.
0: En volgende keer zou je dan alsjeblieft hier willen blijven, want Nienke haalt geen koffie voor mij. En dat vind ik best wel vervelend.
2: Oh, Nienke gaat koffie halen, man.
3: Dat heb ik gewoon gedaan.
0: Ja. Ja, is trouwens een grapje. Dag Mark.

0: more here. Zometeen laatste nieuws met Niek.
1: Ja, onder andere gaat het over die basisschool in Mierlo waar werd ingebroken. Die is vandaag ook nog dicht. Ja, en het gaat ook over Omroep Brabant. We bestaan namelijk 50 jaar.
0: Potverdorie, ja.
2: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
3: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de Musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
2: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
4: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud. Maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
5: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
6: Ze vallen weer. Onze chocolade herfstbladeren. Ze groeien weer. Onze chocolade paddenstoelen. En zie ik daar nou een eekhoorntje met een hazelnootbonbon? Mmm, het wordt weer gezellig in huis.
7: Met Rousseau chocolade.
6: Rousseau chocolade. Met meer dan 25 winkels in Limburg en Brabant.
8: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
6: Herfstbonbons met heerlijke vulling. Voor jezelf of als cadeau. Natuurlijk van Rousseau.
9: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, karpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
10: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfoto's onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
9: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
10: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
11: De beste springruiters. Terug in Valkenswaard. Beleef de Longines Global Champions Tour van 4 tot en met 6 september. Koop je tickets via de website of aan de kassa in Valkenswaard.
10: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
0: We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Erwin Hart bij de ANWB. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Ja, de dagelijkse file op de A2 is terug. Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 20 minuten vertraging, 13 kilometer file. Er staat een file op de A58. Bergen op Zoom richting Breda. Tussen Sint-Willebrod en Breda-West. 9 kilometer file. De vangrail is kapot na een ongeluk. En dat geeft meer dan een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Het is niet bekend hoe lang dat allemaal nog gaat duren. Verder wat dagelijkse files van 5 tot 10 minuten vertraging, nergens eroverheen op dit moment. 10 minuten vertraging ook bijvoorbeeld op de A59 Den Bosch-Zonzeel aan beide zijden bij Knopen de Hooipolder.
0: Dankjewel.
13: Omroep Brabant.
0: Ja, deze ochtend is een mix van wolkenvelden en zonnige perioden. Lokaal kan een buitje voorkomen, vooral in het oosten van de provincie. Vanmiddag is het overal droog met flink wat zon en het wordt 21 graden. Maar zo meteen krijg je alle details van Weerplaza. Eerst naar het nieuws met Niek.
1: Basisschool De Kleine Vossen in Mierlo is ook vandaag nog dicht. Vandalen braken er zondagavond in. Daarna hebben ze een grote ravage aangericht. De directeur over wat ze aantroffen.
14: Al het meubilair over de grond, al het speelgoed van de kinderen over de grond. Puzzels kapot. Vervolgens zijn we naar boven gegaan. En ook daar waren drie lokalen volledig vernield. Ook de digiborden zijn stuk gemaakt.
1: De politie denkt dat het werk is van een groep jongeren van rond de 15 jaar. Een verwarde man heeft de hulpdiensten in Breda gisteravond flink bezig gehouden. Hij was in het water gesprongen vlakbij zijn huis. Politie en een duikteam van de brandweer probeerden hem uit het water te halen, maar dat lukte niet. Uiteindelijk kwam de man zelf uit het water. Daarna ging hij via het balkon zijn woning weer in. Agenten hebben daarna binnen met hem gesproken. Een man van 55 is gisteravond licht gewond geraakt bij een steekpartij in een huis in Maarhezen. Een vrouw van 37 is aangehouden. Ze wonen allebei in dat huis en zouden volgens de politie ruzie hebben gehad. De man liep bij de ruzie verwondingen op aan zijn arm. Het KNMI heeft de namen bekendgemaakt voor de aankomende herfststormen. Het publiek mocht meedenken over de namen en dus stroomden de inzendingen binnen, zegt deze woordvoerder van het KNMI.
13: We krijgen dus zo'n 3000 namen binnen. En dit jaar hebben wij de B van Boelo, dat is een Oost-Groningse naam. Die is van Nederland. En daarna meteen de D, Dano, Gwendoline, Jade, Olaf, Vesna en Wende.
1: De namen zijn samen met de Britten en de Ieren gekozen. De Britten kozen onder andere voor Sean van de animatieserie Sean het Schaap. De Ieren die kozen voor namen uit de geschiedenis van het land. Omroep Brabant is vandaag jarig, kun je bijna niet missen. We bestaan 50 jaar, betekent natuurlijk dat straks om 9 uur eindelijk die top 1976 van start gaat. Een muzikaal cadeau van ons aan jullie, de trouwe luisteraars. Tot en met volgende week vrijdag, dan komt er enorm veel mooie muziek voorbij. En Dolly Parton bijvoorbeeld, die vorige week overleed, die staat ook hoog genoteerd, vertelt de chef radio op Maarten Kortlever.
15: Jolene heeft echt een giga sprong gemaakt.
16: Oh, dat geloof ik gelijk.
15: En die is uiteindelijk op 24 beland. Nou, dat is nog nooit gebeurd. Zo hoog. Dus je ziet een Dolly Parton effect, maar je ziet ook een Bonnie Tyler effect.
1: Ja, straks om 9 uur dan gaan we dus van start. En we delen vandaag ook verspreid door de provincie worstenbroodjes uit. Een heleboel worstenbroodjes. Op onze site, de app en de socials kun je zien waar collega's vandaag
16: ja, zijn. Ja, dat moet je echt doen, want dat is echt heerlijk. En dan kun je even gezellig kletsen. En
1: ik hoop dat ze hier ook even langskomen, of in ieder geval.
16: Ik heb hier in ieder geval onze directrice gezien. En ik weet dat Hanneke altijd het belangrijk vindt dat wij ook op tijd wat te eten krijgen. Dus ik neem aan dat er tussen nu en 9 uur hier een peloton worstenbroodjes binnenkomt die ze weer gaan niet kent. Sterker nog, ik heb expres niet ontbeten.
1: Nou, kijk.
16: Ja.
1: Dan hoop ik dat ze je nou hebben gehoord.
16: Heb jij je bakje yoghurt al op?
1: Zeker.
16: Ach, Niek, waarom doe je dat nou?
1: Ja, joh, een worstenbroodje kan er altijd
16: dat bij. Dat is waar. Kijk, goedemorgen. Dit is de ochtendshow. Zometeen gaan we even uitgebreid kletsen over het weer. En er komt weer een spelletje aan. Vandaag natuurlijk oma Riet aan de beurt.
17: Hallo, ik ben Frans Bauer en ik feliciteer Omroep Brabant met het 50-jarig bestaan.

0: Snap and Rhythm is a Dancer. 9:08. Kei goedemorgen. Jeroen van Weerplaza. Het is een beetje een wisselvallige dag, denk ik, vandaag, als ik hier de regen tegen de ruit aanzie.
1: Nee, dat valt wel mee. Dat is de laatste bouw jullie wegtrekken.
0: Dan heb ik niks gezegd.
1: Maar goed, er is ook weer in de maand, dus dan mag het.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar.
1: Stilte.
0: Ja, nee. Nee, weet je wat het een beetje is? We hebben natuurlijk, dat zal je ongetwijfeld beamen, de afgelopen 2 weken, de afgelopen 3 weken, hebben wij alle weertypes gehad. Van boven de 30 graden tot een graadje of 17, 18 met regen. En alles wat ertussen zit. Dus ik zei net tegen Niek nog, ik ben benieuwd wat de komende week weer gaat brengen. Of dat we de t-shirtjes mogen pakken. Of dat we toch alvast naar de dikke truien mogen, zo langzamerhand.
1: Ja, dat was een beetje compensatie voor de rest van de zomer, die natuurlijk echt belachelijk heet en zonnig was. Nu dus nog wel een paar laatste buien die wegtrekken. Vanmiddag heel vriendelijk weer. De temperatuur stijgt naar 20 of 21 graden en de zon krijgt steeds meer ruimte. De komende dagen is wel wat wisselvalliger. Dus ja, de poncho's kunnen misschien wel weer tevoorschijn komen. Want morgenmiddag kan er een bui vallen. Wel lange tijd droog, bij 22 graden. Dagen daarna heeft de bewolking duidelijk de overhand. Er valt af en toe regen. Maar met 20 tot 24 graden is het niet koud.
0: Nee. En we kunnen een beetje vooruit gaan kijken. Dat kan wel, hè?
1: Ja, maar het blijft toch wel wisselvallig, hoor. Elke dag kan er wel een bui vallen. Dan weer zon, dan weer een bui. Maar het is niet koud. De temperatuur stijgt af en toe richting 24 graden. En is toch eigenlijk elke dag wel boven de 20 graden.
0: Dat is ook wel lekker. En de nachten, waar moet ik dan een beetje rekening mee houden? Moeten we alweer een dikke dekbed pakken?
1: Ja, komende nacht zou het zeker kunnen, want dan daalt de temperatuur naar 11 tot 12 graden. Of 11 tot 15 graden. Komende nachten wordt het weer wat milder, want door die bewolking blijft de temperatuur wat aan de hoge kant. Minima liggen vaak tussen 16 en 18 graden.
0: Kijk, mag ik je hartelijk danken, Jeroen?
1: Ja, geen dank.
0: En tot van de week maar weer, hè.
1: Houdoe.
2: Wat ziet oma Riet?
0: We gaan naar ons spelletje. Wat ziet oma Riet? Mijn oma bijna 92. In november is het zover. Dan viert ze feest. Vandaag vieren we met Omroep Brabant feest. Maar ja, even voor de duidelijkheid. Onze oma was al 42. En toen begon Omroep Brabant met uitzenden. Want ja, ze wordt eigenlijk in november 92. Goed, ja, vooruit. Ze was 41. Ik zit nu even terug te rekenen. Maar ze was al een aardig eindje op weg. Dus die heeft dat ook allemaal meegemaakt. Die kan daar uren over vertellen. Maar ze ziet ook van alles. Ja, de hele dag door ziet ze van alles. En daar vertelt ze dan over. En ja, daar hebben wij dus een spelletje van gemaakt. Want zonder dat ze vertelt wat ze ziet, mogen jullie zo meteen gaan raden wat dat zou kunnen zijn. En dan maak je kans op het Kei Goeiemorgen prijzenpakket. Dus zometeen even goed luisteren. Wat ziet oma Riet? Heb je een idee? Dan mag je dadelijk appen naar 06-573-28203. Ze gaat het nu voor jullie omschrijven.
3: Je gebruikt het bij je computer. Je kan er dingen mee aanklikken en het is ook een dier.
0: Ja, nou die, hè?
3: Je gebruikt het bij je computer. Je kan er dingen mee aanklikken en het is ook een dier.
0: Nou, dit lijkt me echt heel makkelijk, maar goed. Het is dan ook een feestdag, dus als jij een idee hebt wat oma Riet ziet, laat het maar weten via 06-573-28203. En wie weet heb ik je zometeen aan de lijn. Eerst de Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun in een kei goeiemorgen.

0: Stones. En Jealous Lover hier in een kei goeiemorgen.
1: Wat ziet oma Riet?
0: Wat ziet oma Riet? Ja, dat was volgens mij een hele makkelijke, goed te doen. We gaan eens even iemand bellen. Kijken of we iemand blij kunnen maken. Verwacht van wel, hoor. Als je mee hebt gedaan, moet je wel... Hey, met wie spreek ik?
2: Met Kelly.
0: Hey Kelly, met Jordi, Omroep Brabant. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ben je onderweg?
2: Jazeker.
0: Oké, waar ga je naartoe?
2: Ik ga helaas even uit Brabant voor werk.
0: Wat zeg jij nou?
2: Ja.
0: Ja, Kelly, dan moeten wij ophangen.
2: Ik snap het volledig.
0: Nee, hoor. En wat doe je voor... Maar ik weet wat voor werk je doet.
2: Ik ben praktijkondersteuner bij een huisarts.
0: Ah, oké. Ik snap hem.
2: Ja.
0: Jij dacht wel van, ik weet wel wat oma Riet ziet.
2: Ja.
0: Nou ja, dan...
1: Wat ziet oma Riet?
0: Laten we elkaar niet langer in spanning houden. Wat dacht jij?
2: Ja, ik dacht een computermuis of een muis.
0: Ja. Ja, oma die kan nog alles uit de bocht vliegen, maar laten we even gaan luisteren.
3: Het antwoord is... een muis.
0: Ja, precies. Hey. Kelly, ik heb keigoed nieuws. Je zal het niet geloven, maar je hebt hem binnen. Het Keigoeiemorgen prijzenpakket komt zo snel mogelijk naar je toe.
2: Fantastisch.
0: Dus,
2: heel goed.
0: En als ik heel veel medische klachten heb, dan kom ik weer bij jou, hè?
2: Dat mag. Nee. Dat mag. Zeker.
0: maak er een mooie werkdag van en proficiat, hè?
2: Nou, dankjewel. En werk ze.
0: Ja, komt goed. Houd jij ook. Hè? En kom veilig aan, hè? Want dat is belangrijk.
2: Ik sta in de file, dus ik kom nergens heel snel heen.
0: Nou, dan kun je in ieder geval genieten van het prijzenpakket.
2: Zeker weten. Houdoe. Dankjewel.
1: Doei. Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
0: Ja, Omroep Brabant bestaat 50 jaar. Dat gaan we de hele dag vieren hier. Hippiepoera in de Gloria. En dat vinden we alleen maar leuk. Want ja, hoe leuk is het om samen met jullie dit 50-jarig bestaan te vieren. En we gaan even naar Nienke. Want Nienke, jij bent alweer op de volgende locatie, hè?
4: Ja, we waren natuurlijk vanochtend vroeg om 6 uur al bij Eindhoven Airport. Inmiddels zijn we op de TU-campus in Eindhoven. En ik heb mijn altijd enthousiaste collega Thijs bij zich, die net weer een worstenbroodje uitdeelt. En wie hebben we hier?
5: Mijn naam is Carla.
4: Nou, welkom Carla. Lekker worstenbroodje erbij.
5: Dankjewel.
4: Heb je een fijne dag alvast?
5: Ja, dat begint al goed, toch? En waarom is deze promotie?
4: Wij bestaan 50 jaar als Omroep Brabant zijnde.
5: Oké, nou mooi.
4: Dus wij delen worstenbroodjes uit in heel de provincie.
5: Oké, nou leuk. Nou.
4: Heb je wel eens naar ons gekeken?
5: Jazeker, zeker wel.
4: Wat is dan een mooi verhaal wat je kan herinneren?
5: Een mooi verhaal. Een mooi programma is een Buske, bijvoorbeeld.
4: Ja. Buske, ja.
5: Die voorbij komt, dus daar kijken we regelmatig. En Brabant Nieuws.
4: Ja. Heel goed, heel goed. Nou, je ziet het. Blije mensen hier, lekkere worstenbroodjes. En Thijs, jij staat ze allemaal uit te delen. Wat is nou de tactiek om zoveel mogelijk worstenbroodjes uit te delen?
6: Gewoon springen. Tegenhouden, mensen er niet langs laten. Dat is de tactiek. En ja, heel eerlijk, iedereen die geen worstenbroodje wil, dan denk ik ook, ja, jij bent niet van hier, ga weg.
4: Maar dan eet jij hem zelf maar op, hè?
6: Ja, en dat is ook al vaak gebeurd. Ik heb inmiddels 4 worstenbroodjes op. Mijn buik zit aardig vol, maar ik ga door tot ik moet kotsen.
4: En hoeveel denk je er nou te gaan halen vandaag?
6: Nou, we zijn nu... Ja, en bij de omroep hebben ze zo... Ik denk dat het vandaag wel 10 gaat lukken.
4: Ja, ik denk dat jouw buik dit heel fijn gaat vinden.
6: Ja, en op het toilet zo meteen ook.
0: Ja.
4: Dit wordt leuk. Ja, hier op de TU-campus is het nog een beetje rustig. Maar ja, je snapt ook, die studenten die zijn pas net begonnen aan het schooljaar, hebben misschien nog een katertje van de introweek. Oh, daar gaat er eentje. Dus dat start hier een beetje rustig op. Maar dan hebben we hier een nieuwe student.
7: Omroep Brabant is jaar 50 jaar. Dus we delen worstenbroodjes uit. Gefeliciteerd.
4: Ja, vind je lekker? Mag er eentje?
8: Natuurlijk.
7: Mag zelfs 2.
8: En, nee, ik hoef maar 1.
4: Proeven we eens even. Ik wil even een oordeel hebben hoe dat nou smaakt. Ja.
8: Dat is wel lekker.
4: Dat is wel lekker. Is het nog een beetje warm?
8: Nee.
4: Oh shit, daar hebben we zo met gedaan. Hé, dankjewel.
8: Geen
4: probleem. En maak er een mooie dag van vandaag.
8: Jullie ook, gefeliciteerd.
4: Dankjewel. Nou Jordi, hier dus begint het feestje langzaam op gang te komen. En jullie vieren daar denk ik nog wel even door, hè?
0: Absoluut, dankjewel en tot straks maar weer. Op dit moment dus Nienke en Thijs op de TU-campus in Eindhoven. Ga lekker een worstenbroodje halen daar, dan komt dat echt helemaal goed.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: De Theater Tiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Nu bij Dirk, Joma maaltijdsalade, 400 gram, 1,89.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
8: in Mil, Reuzel en Riethoven.
9: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
10: Koffieweken bij Lunenburg. Profiteer tijdelijk van aantrekkelijke aanbiedingen. Kom proeven in een van onze winkels en ontdek welk koffieapparaat het beste bij jou past. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
11: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
12: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand om het leven gekomen. 2 agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.
15: Mijn collega's die kwamen daar ter plaatse vanwege een melding. Daarbij is toen geschoten. Meerdere aanhoudingen hebben we op dit moment. Ik deel dit met nog geen exact aantal. Juist ook vanwege dat onderzoek dat volop loopt.
14: En op meerdere plekken in Overasselt wordt nog onderzoek gedaan. Rusland heeft de Oekraïense hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 9 mensen zijn gedood. Meerdere mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond Kiev. 30 jaar na de moord op Tupac is er iemand voor veroordeeld. Volgens een jury in Las Vegas heeft Dwayne Davis de moord in 1996 bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac Shakur werd in Las Vegas vanuit een Cadillac neergeschoten na een bokswedstrijd. 6 dagen daarna overleed hij, 25 jaar oud. Hij was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Changes en California Love. En er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met stormnamen van het KNMI. Ze overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker, 19 jaar oud. Meer dan 500 mensen stuurden haar naam in als eerbetoon.
16: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jadekops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
14: Een andere opvallende stormnaam is Sean, vernoemd naar de tv-serie Sean het Schaap. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Een beetje regen. Dinsdag is normaal altijd best wel druk. We gaan eens kijken hoe het op de weg is. Erwin Hart bij de ANWB, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Nou ja, het is redelijk druk. Ik denk een normale ochtendspits. Niet heel dramatisch, wou ik zeggen. De A2 naar Bos-Utrecht met zijn 20 minuten is heel normaal. Tussen Afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer file. Enig wat echt opvalt is die lange file op de A58. Bergen-op-Zoom richting Breda. Meer dan een half uur vertraging tussen Sint-Willebord en Breda-West. 8 kilometer file. Was een ongeluk gebeurd. De vangrail is kapot. Er zijn 2 rijstroken dicht. En het is niet bekend hoe lang dat allemaal nog gaat duren. De A58 Tilburg-Eindhoven, een kwartier vertraging tussen Moergestel en Best, 5 kilometer file. En een kwartier vertraging op de N264 Gennep richting Uden. Bij Uden 3 kilometer file.
17: Kijk, dankjewel. Zometeen weer verder met onze worstenbroodjes die we uitdelen. Maar er komt ook muziek aan van Eternal.
19: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt?

0: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
0: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
2: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
3: Vanaf 9 uur is het feest. Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
4: En daarom als cadeau
5: 11 dagen lang
4: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
3: De top 1976.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
3: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: en I Wanna Be The Only One.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, 10 minuten over 8. Het is vandaag dinsdag 1 september. Het is een beetje een wisselende dag qua weer. Beetje zon, beetje regen. Maar als het goed is, gaat die regen dadelijk wegtrekken en gaat de temperatuur rond de 20, 21 graden uitkomen. Vandaag bestaat Omroep Brabant 50 jaar. Dat gaan we uiteraard vieren. Dat doen we met onder andere het uitdelen van worstenbroodjes. We zijn nu op de TU Eindhoven campus. We gaan dadelijk naar Tilburg, naar de Fonties campus. En zo gaan we een hele mooie tocht door Brabant maken. Mocht je nou willen weten waar we allemaal komen, ga dan naar omroepbrabant.nl. Het leuke vandaag is ook nog dat Astrid Kersenboom voor één keer terugkeert bij het Brabant Nieuws. Dus ga dat zeker kijken vanavond. Deze 1 september, even terug in de tijd. 1909 gaat de eerste Nijmeegse Vierdaagse van start. 1933 was de oprichting van de Eindhovense hockeyclub Oranje Zwart. En in 1911, Anthony Fokker maakt voor het eerst een vlucht boven Haarlem. Nou, en de rest is geschiedenis in dit geval. Nick, wat heb je voor ons aan nieuws?
2: Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. Er worden nog bijna 4500 mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. Eerder werd bekend dat aan de Chinese kant van de grens in Tibet zeker 16 mensen om het leven waren gekomen. Een automobilist is gisteravond in Helmond doorgereden na een aanrijding met een jonge vrouw op een scooter. Dat gebeurde bij een oversteekplaats in de Dorpstraat. Politie is op zoek naar de bestuurder. De vrouw raakte gelukkig niet gewond. En bezoekers van het Engelse pretpark Pleasurewood Hills, die zullen nog lang napraten over hun ritje in een achtbaan. Die duurde namelijk wel heel erg lang. Een rij karretjes bleven op zo'n 15 meter hoogte hangen. En het duurde daarna 3 uur voordat ze door de brandweer werden bevrijd. Met een hoogwerker moesten al die inzittenden 1 voor 1 naar beneden worden gehaald. Niemand raakte gewond.
0: Nou, ik kan in ieder geval zeggen, je verveelt te weigen geen minuut daar in dat ding.
3: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
0: En dat vieren wij door onder andere het uitdelen van worstenbroodjes. Nienke, ben je nog steeds daar in het mooie Eindhoven? Volgens mij, ik zie het inderdaad. Nou komen de studenten een beetje los. Hè? Die zijn allemaal uit hun hol gekropen.
4: Ja, die komen een beetje tot leven.
0: Ja, goed.
4: Je ziet hier ze met hordes bussen aankomen. En het kinderhaat, het komt een beetje tot leven. Die worstenbroodjes, die vliegen er nu ook uit bij ons. Dus ja. Het gaat heel hard. Heb je dus zin in een worstenbroodje? Kom dan vooral nu nog even naar de TU Eindhoven. Want wij zijn zo weer door naar Tilburg. En Evi, want mijn collega Evi is één van die mensen die hier worstenbroodjes uitdeelt. Daar wil ik even naartoe. Evi, hoe gaat het met die worstenbroodjes?
5: Ze gaan lekker op, hè? Je zit al, de doos begint leeg te raken. Dus de studenten hebben honger.
4: Ja, het is natuurlijk ochtend en als student heb je niet zoveel geld. Alles wat gratis is, dan neem je wel aan.
5: Daar nemen ze wel goed mee, inderdaad. Daar genieten ze lekker van.
4: En we hebben vegetarische en we hebben echte worstenbroodjes, hè?
5: En ik moet zeggen, hier gaat het best een beetje 50-50. Er zijn best wel studenten die ook voor de vegan worstenbroodjes gaan.
4: Kijk, er komt een klant voor jou. Deze meneer die heeft er al eentje gehad. Smaakte die goed?
6: Ja, weer smaakt naar meer.
4: Smaakt naar meer.
6: Dankjewel. Lekker warm.
4: We staan dus 50 jaar vandaag. Kijkt u wel eens naar Omroep Brabant?
6: Ja, van de week Brabantse Dag nog gekeken.
4: Heel goed. En wat kijkt u nog meer graag?
6: Met carnaval en zoiets allemaal. Dan kijk ik Omroep Brabant. Maar anders niet zoveel. Ik kijk niet veel televisie.
4: Moet je niet zeggen, hè? Niet zoveel.
6: Nee.
4: Moet je zeggen dat je heel vaak kijkt?
6: Ja, heel vaak.
4: Ja. Veel naar de radio luisteren.
6: Waar komt het op? Dan moet ik het ook wel kijken.
4: Nou, we zijn eigenlijk nu live op radio en tv.
6: Oei, dat is... je moet het zeggen, dan moet ik nadenken wat ik zeg.
4: Is er nog iemand in Brabant wie die nog de groetjes wil doen misschien?
6: Ja, mijn zonen, alle 3. Joris, Bart en Twan. Twan is echt een Bart is echt een Omroep Brabant man.
4: Ja, waarom dan?
6: Ja, die vindt dat leuk, die muziek. En hoe heet ze, dat vrouwtje... die stevige, hoe heet ze ook alweer?
4: Hoe heet ze nou, Jordi?
0: Christel, hè?
6: Dat vrouwtje, ik weet het niet.
4: Christel heet.
6: Ja, Christel de Laat. Ja.
4: Jordi Graat. En...
6: Dat vindt hij leuk. Ja,
4: nou, helemaal mooi. Ik zou zeggen, maak er een hele mooie werkdag van. Wat bent u precies aan het doen? Het is een ingewikkeld karretje.
6: Nee, het is helemaal niet ingewikkeld. We maken water heet en daar gaan we onkruid mee bestrijden.
4: Kijk, dat klinkt heel effectief.
6: Dus milieuvriendelijk.
4: Nou, zet hem op. Gaan wij nog even worstenbroodjes uitdelen?
0: Kijk, helemaal goed. Nou, ja, Nienke.
4: Jordi, je ziet het, die worstenbroodjes vliegen eruit.
0: Ja, lekker.

0: En een kei goeiemorgen.
1: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
0: En wij zijn vanochtend begonnen met het uitdelen van worstenbroodjes bij Eindhoven Airport. Daarna gingen we naar de TU Eindhoven campus. En nu gaan we met het hele circus weer door naar de volgende bestemming. En dat wordt zometeen na 9 uur. Dan komen we daar aan. En dan zijn we bij de Fonties campus op Stappengoor in Tilburg. Daar heb ik nog gestudeerd. Dus dan zullen ze ongetwijfeld blij zijn als ze mijn naam noemen. Dan zullen ze met weemoed aan terugdenken. Maar goed, 9:15 zijn ze bij de Fonties Campus op Stappengoor in Tilburg. Als je daar in de buurt bent, over iets meer dan een half uur, dan ga er even naartoe. Kom even een worstenbroodje halen, klets gezellig met al onze mensen. Want dat vinden we keileuk, want Omroep Brabant bestaat vandaag 50 jaar. Dus wij pakken uit en wij delen uit. Daarna zijn we ook nog bij de Grote Markt in Bergen op Zoom. De Markt in Roosendaal, Oudenbosch Centrum, Valkenberg Stadspark in Breda. Daarna het centrum in Uden en daarna nog het Stationsplein in Den Bosch aan de centrumzijde. Ja, het is echt keileuk. En wij vinden het alleen maar leuk als jij eventjes langskomt. Mocht je nou dadelijk willen weten van waar komen ze dan en wat was het ook alweer of ik ben het alweer vergeten. Geen paniek, gewoon naar omroepbrabant.nl gaan. Daar vind je de hele route en daar kun je gewoon ons lekker gaan opzoeken. Dus kijk even of er ergens een plekje is waar we jou kunnen ontmoeten en dan hopen we jou straks te zien. En dan krijg je van ons een heerlijk worstenbroodje, want wij delen de hele dag uit. Ja. 9:06. Je luistert naar de ochtendshow hier op Omroep Brabant. Zometeen naar het nieuws met Nick, maar eerst de Frank Boeijen Groep. Dit is 1.

0: De Frank Boeijengroep en 1 miljoen sterren hier in een keigoeiemorgen. Wij gaan zo meteen naar het laatste nieuws. Niek, wat heb je voor ons eigenlijk in het bulletin?
1: Het gaat onder andere over die basisschool in Mierlo waar werd ingebroken. Ook vandaag is die school nog dicht. En het gaat natuurlijk ook over Omroep Brabant, want we bestaan 50 jaar.
0: Ja, heel dag feest hier.
1: Zeker.
0: Hoe laat zijn de worstenbroodjes hier, Niek?
1: Ja, dat is een hele goede
0: sterren
1: vraag.
0: Van de
1: nou, we horen ze iedere keer voorbij komen.
0: Ja, maar... neem aan dat hier daar een peloton aan worstenbroodjes binnen wordt gebracht.
2: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
3: De Kring Roosendaal, theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
2: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
4: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
2: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts. Is aanstaande zondag geopend.
3: De beste springruiters, terug in Valkenswaard. Beleef de Longines Global Champions Tour van 4 tot en met 6 september. Koop je tickets via de website of aan de kassa in Valkenswaard.
5: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunnen-mondzorg.nl.
6: In Zundert bouwen we niet zomaar wagens. Een bloemencorso met duizenden bouwers, tienduizenden bezoekers, miljoenen bloemen, één gevoel. Maak het mee op de eerste zondag van september. Kijk voor tickets en meer informatie op corsozundert.nl.
7: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
0: Het is exact 8:30. We gaan naar het Omroep Brabant Verkeer. Erwin de Hart bij de ANWB. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Ja, het is redelijk druk. Maar op zich valt het met de vertraging in de meeste files wel mee. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht heb je toch wel bijna een half uur vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en Knoopend Empel in de 8 kilometer file. Er staat een file op de A50 Arnhem richting Oost tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 10 kilometer. Dat betekent een kwartier vertraging. Ook van Oost naar Eindhoven tussen Nist Rode en Veghel een kwartier. A58 Breda, Berg op Zoom richting Breda. Tussen Sint-Willebord en Breda-West 7 kilometer file. Was 3 kwartier vertraging door een ongeluk. Daar is nu 25 minuten van over, want de weg is weer vrij.
9: Omroep Brabant.
0: Deze ochtend komt er nog vrij veel bewolking voor. Er is ook nog wel echt een buitje mogelijk. Uiteindelijk blijft het vanmiddag droog en wisselen zon en stapelwolken elkaar af. En het wordt zo'n 21 graden. Het is tijd voor het nieuws, krijg je van Niek.
1: Basisschool De Kleine Vos in Mierlo is ook vandaag nog dicht. Vandaar de braken daar zondagavond in en daarna hebben ze een grote ravage aangericht. Zo zijn digiborden vernield, ramen ingegooid en lesmateriaal is door de klassen gegooid. En ook zijn er boeken en speelgoed vernield. Schrik zit er goed in bij de kinderen en ook bij de familie.
10: Verdrietig, ook voor de kinderen. Want er was vanmorgen natuurlijk, zijn mijn kleinkinderen, en er was vanmorgen natuurlijk huilen. Van waarom mogen wij niet naar school?
11: Weet je wat er is gebeurd?
12: Ja, er is ingebroken.
11: Ja, hoe vind je dat?
12: Niet leuk.
1: Politie denkt dat het werk is van een groep jongeren van rond de 15 jaar. Bij bedrijf aan de Hurkse straat in Eindhoven zijn gisteravond gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Bij dat incident raakte niemand gewond. Het ging vermoedelijk mis toen een verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur terechtkwam. Dat is een bijtend zuur. Contact met de vloeistof kan zorgen voor ernstige brandwonden en het inademen kan ook schadelijk zijn. Een 53-jarige man uit Breda is vannacht van de weg gehaald. Hij had een afscheidsborrel gehad en was daarna in de auto gestapt. Wat hij slingerend over de weg reed, liet de agenten hem stoppen. De man bleek te veel gedronken te hebben. Zijn rijbewijs is in beslag genomen en er wordt aangemeld voor een verplichte cursus bij het CBR. De oppositie lijkt nog niet echt enthousiast over het begrotingsakkoord dat het kabinet gisteren heeft gesloten. Het is nog niet bekend wat D66, CDA en VVD hebben afgesproken. Maar om de plannen erdoor te krijgen is steun van de oppositie nodig. Pro-leider Klaver zei in de talkshow van Eva Jinek dat hij eisen heeft.
13: De grens voor ons is heel helder als het gaat over die bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ik vind niet dat we die extra investeringen in defensie laten betalen door gewone mensen. Mensen die dat geld hebben gespaard, door premies te betalen, dat we dat eruit gaan halen. Ik vind dat onjuist. En daar blijven we ook voor strijden. Okay. Dus daar gaan we niet mee akkoord als die bezuinigingen blijven staan.
1: Premier Jette verwacht dat hij steun krijgt van zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. Omroep Brabant is vandaag jarig. We bestaan 50 jaar. Betekent natuurlijk dat we trakteren. Ja, natuurlijk kan dat maar één ding zijn. Worstenbroodjes. Die deden we verspreid door de provincie uit. Vanmorgen zijn we in Eindhoven. Collega Thijs die kreeg ook al een paar keer te horen vanmorgen dat het te vroeg was voor een worstenbroodje. Ja, daar denkt hij zo het zijn ervan.
14: Heel eerlijk, iedereen die geen worstenbroodje wil, dan denk ik ook ja. Jij bent niet van hier, ga weg.
15: Maar dan eet jij het zelf maar op, hè?
14: Ja, en dat is ook al vaak gebeurd. Ik heb inmiddels 4 worstenbroodjes op. Mijn buik zit aardig vol, maar ik ga door tot ik moet kotsen.
1: Ik ben benieuwd. Als zij de hele dag gaat uitdelen, ja, dan is er nog een hoop vol.
0: Nou ja, dat is heel simpel. Dan zou ik en tegen Thijs zeggen, inderdaad succes op het toilet, wat hij zelf ook zei, en koop even een strip Rennies onderweg. Ja, ik zou er ook zo 10 op kunnen, hoor. Echt, maar

0: Alex Warren en Passenger.
1: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
0: Frans Bauer, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hoe gaat het?
2: Nou, het is een bijzondere dag, hè?
0: Het is een hele bijzondere dag. Wat leuk dat jij even in wil bellen.
2: Ja. Omroep Brabant.
0: Ja.
2: En ik realiseer mij dat ik zelf, als het is, bijna 40 jaar...
0: Ja, klopt.
2: Dat jullie over de vloer kom.
0: Ja, daar hadden wij het net over dat het in het begin... was dat altijd even een beetje lastig, hè, met het aanbieden van...
2: Nou, ik zou je vertellen, ik heb wel een hele bijzondere verbintenis met Omroep Brabant. Want ik zou één ding vertellen, vroeger zat dat natuurlijk op de Thuizichtlaan in Breda.
0: Ja, klopt.
2: En ik heb wel eens een keer daar een singeltje destijds afgebracht. Toen was ik nog een ventje van een jaar of 12 was ik daar. Maar ja, die werd direct weer naar buiten geboren.
0: Ja, dat weet ik, ja.
2: En wat ik ook heel erg leuk vind, ik heb op een gegeven moment later in mijn carrière... heb ik ook nog wat verschillende optredens daar voor jullie er mogen doen. En ik kwam op een gegeven moment ergens, dat was net achter Eindhoven uit... hadden ze van die zomertouren daar.
0: Ja, dat klopt.
2: Groot podium.
0: Ja, kom naar je toe deze zomer. Ja.
2: Kom naar je toe deze zomer. Nou, ik was nog net, zeg maar, beginnend artiest, nog niet echt heel erg bekend. En er stond een of andere medewerker bij een slagboom op ons heel groot park. En ik kon mij daar netjes melden, maar ja, er was geen nummerbord genoteerd. Dat resulteerde erin dat ik daar dus anderhalf uur heb moeten wachten... totdat ik een keer het rijden mocht. Dus ik heb daar hele leuke herinneringen eraan.
0: Ja, en het is uiteindelijk heel snel gegaan, denk ik, hè? Toch? Ja, met alles.
2: Nou ja, ja. Weet je, als je even terugkijkt... laten we even eerlijk wezen. We zijn natuurlijk ontzettend trots op Omroep Brabant, hè? 50 jaar. Als je dan even zo terug gaat kijken hoe het allemaal is begonnen... een hele kleine studio in Breda... Later de verhuizingen naar het mooie Eindhoven. Heb ik ook nog meegemaakt. Gigantisch pand. Toen kwam de tv erbij. En dan nu nog steeds meetellend. Zelfs nog wel, als ik eerlijk zou mag zeggen... toonaangevend als het gaat over nieuws.
0: Nou, wat lief.
2: Ja. Dan mogen wij toch ontzettend trots zijn op...
0: Nou, gelukkig.
2: Brabant,
0: ik ben heel met jou eens, Frans. Dat snap jij. Je zit trouwens te denken, het is natuurlijk ook het jaar van Mariska is natuurlijk onlangs 50 geworden. Dus ook een beetje...
2: Die is 50 geworden.
0: Ja.
2: Dus dat is ook weer een overlapping eigenlijk.
0: Ja, dat is ook wel leuk.
2: Het is
0: een
2: dubbel feest, jongen, hier in Huizenbouw.
0: Overal is feest, ja, dat snap ik. Hey, dadelijk om 9 uur gaan we trouwens los, Frans, met die top 1976. En ik mag jou zeggen, daar zijn we ook weer heel trots op. Jij staat daar 14 keer in.
2: Dat is geweldig, jongen. Ja. Daar ben ik ontzettend trots op.
0: Ja, dat is echt ongekend. Je bent er echt heel veel ingestemd. En ook echt hoge plekken.
2: Dat zijn nou toch echt de krenten in de pap.
0: Ja, toch? Ja.
2: Toch? Dat wil ik ook wel even zeggen. Maar ik moet je wel zeggen, het doet me wel wat als ik eerlijk ben. Want Omroep Brabant loopt toch als een rode draad zo door mijn hele carrière heen.
0: Zeker, ja.
2: En ik zie dan ook, zeg maar, en dat ziet de kijker en de luisteraar natuurlijk niet... Ik zie ook al die gezichten die je in het verleden bent tegen de gekomen. De Rob Bartels en noem ze allemaal maar op die Omroep Brabant groot hebben gemaakt. Ja, ik heb er heel veel leuke herinneringen aan.
0: Alle
2: keer dat ik op bezoek kwam en zo. Heel, heel erg leuk.
0: Nou, gelukkig. En wij waarderen het altijd zeer dat jij ons nog altijd een warm hart toedraagt. Want we hoeven je maar te bellen en je staat altijd voor ons klaar. En waar kan, dan ben je er. Dus dat wordt echt zeer gewaardeerd.
2: Ja, zeker. Daar zijn we bravo's voor, jongen.
0: Ja, gaat verder goed met je, Frans. Met natuurlijk nou weer met alle uitzendingen en alles wat er nog aan gaat komen.
2: Nou, ik zou je zeggen, ik kreeg vanochtend heugelijk nieuws. Want ik zou je zo vertellen, deze week wordt voor mij sowieso een hele bijzondere week. In de eerste plaats vandaag fantastisch nieuws gekregen... dat het de eerste aflevering van de Bouwers bijna 1,4 miljoen keer
0: bizar.
2: Is.
0: Wat goed.
2: Dus dat is echt geweldig. Maar van de week ga ik heel groot nieuws bekendgeven. En dat is ook wel weer een enorme grote mijlpaal voor mij. Dus hou het even in de gaten de komende dagen.
0: Oké. Nou, als je nog een DJ zoekt vooraf, dan moet je me bellen, hè, Frans?
2: Nou, dat zou zomaar kunnen.
0: Nee, maar goed. Nou, daar gaan we. Want ik ben helemaal nieuwsgierig. Maar goed, ik hou het in de gaten.
2: de gaten.
0: Goed zo. Frans, mag ik je hartelijk danken. Heel fijn dat je eventjes bij ons wilde komen. En wij hopen elkaar snel weer te zien. En groetjes aan heel de familie daar. Keileuk.
2: En alle luisteraars natuurlijk veel plezier bij die top 1976.
0: Absoluut. Tot snel, Frans. Bedankt.
2: Hoi. Ja.
0: Houdoe. Hoi, hoi. Ja, 14 keer staat hij in de lijst in de top 1976... die over iets meer dan een kwartier van start gaat. Maar laten we even gewoon eentje doen van Frans natuurlijk. Van

0: Madonna en Into the Groove.
1: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
0: We zullen eens kijken waar onze Mark is, want die zal ongetwijfeld weer door zijn naar de volgende.
2: Zo, nou, bij Eindhoven Airport zijn er 1000 worstenbroodjes die doorheen gegaan.
0: 1000
2: worstenbroodjes in een paar uurtjes tijd. We gaan nu, dit team in ieder geval, snel naar Tilburg. Dan zijn we daar ook weer op tijd. Want vanaf 9:15 staan we daar bij de Fontys. Tot zo gaan we ook weer 100 worstenbroodjes uitdelen. Wat is dit toch leuk om te doen. Iedereen is zo vrolijk, iedereen is zo blij. En terecht, want we bestaan gewoon 50 jaar.
0: Absoluut. Dus ze zijn onderweg. Dadelijk om 9:15 zijn ze bij Tilburg Stappengoor. En ga daar naartoe. Ga even lekker een worstenbroodje halen. Dat is toch kei leuk. Tenminste, ik denk dat het echt sowieso leuk is om even een worstenbroodje te eten. Maar ook om even gezellig met ons allemaal te kletsen. Dus doe je voordeel ermee. En ga even dus naar Tilburg Stappengoor. Daar zijn we rond 9:15. En daarna gaan we nog naar heel veel andere plekken. Dat kun je vinden op omroepbrabant.nl. Komen onder andere nog bij de Grote Markt in Bergen op Zoom rond 10:00. Daarna de Markt in Roosendaal om 11:45. Oudenbosch Centrum rond 1:15. Om 3:00 Valkenberg Stadspark in Breda. Om 4:00 het Centrum in Uden. En om 17:30 het Stationsplein Den Bosch aan de centrumzijde. En wij hopen echt van harte dat we jullie allemaal kunnen zien. En dat zou toch echt waanzinnig zijn. Ondertussen staat Hubert Mol hier te popelen. Want over een paar minuten gaan we los. Eindelijk, jullie hebben massaal jullie lijstjes ingeleverd. En het gaat dadelijk gebeuren. We gaan zo meteen van start met nummer 1976. 1976 en dan naar 1. In een dikke, 11 dagen moeten wij toch een heel eindje komen. En als ik jou was, zou ik er niet te veel van missen. Zet de radio aan en dan gaan we helemaal los. Ben je er klaar voor, Hubert?
3: Bijna.
0: Goed zo. Veel plezier met de top 1976. En maak er een mooie dag van. En wie weet tot vanmiddag, hè?

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
3: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
5: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
6: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
10: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola,
11: de meest geboekte rondvaart van de Zilvermeeuw. En niet voor niets. De Biesbos. Inclusief lunch, high tea of diner. Zilvermeeuw.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat, dat zegt de politie niet. Ook niet wat er is gebeurd. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen die waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden, blijkt uit een eerste snelle raming van het CBS. Het leven werd iets duurder door de oplopende energieprijzen vanwege de situatie in het Midden-Oosten.
14: Ja, dat is een beetje het bekende verhaal. Het zit hem vooral bij energie. En ja, het lijkt erop dat het nu niet alleen komt door hogere prijzen van benzine en diesel, maar dat er ook in de energierekening wel wat zichtbaar is.
13: De prijzen van voeding, drank en tabak die daalden iets met 0,5%. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed gaat het nog niet, want het aandeel daalde gelijk 10% in waarde na de introductie. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. En ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. En de meteorologische zomer is nog maar net voorbij, maar bij Rijkswaterstaat zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor de winter. Het wintermateriaal moet worden gekeurd en de voertuigen worden winterklaargemaakt. Het
15: contrast wordt wel steeds groter. Hè. Door klimaatveranderingen zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn.
13: En vanaf oktober moeten de wagens dus direct de weg op kunnen bij vorst. Het weer vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
16: Nog net geen 50, maar lees vandaag wel de verkeersinformatie voor. Even hard, goedemorgen.
17: Hey, daar heb je Hubert. Goedemorgen.
16: Hey, goedemorgen, manneke.
17: Ja, hey, zit jij er ook weer?
16: Ja, ik zit er ook weer vroeg, hè.
17: Het is de portier had niet in de gaten.
16: Nee. Die komt er naar binnen, joh. Zegt dat ben ik. Zeg wie?
17: Het is weer gelukt. Op de A2, de Bos richting Utrecht, tussen Rosmalen-West en Waardenburg, 11 kilometer file. Kwartier vertraging A16 Breda-Rotterdam. 10 minuten tussen de Moerdijkbrug en Knoop het Ridderkerk. Op de A50 de gebruikelijke file richting Oost, tussen Valburg en Ravenstein, 7 kilometer. En dan is er een ongeluk gebeurd op de A59. Zonzeel richting Den Bosch, 4 kilometer file bij Nieuwkuik. 10 minuten vertraging door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En de andere kant op is de linkerrijstrook ook dicht. Bij Drunenwest 6 kilometer file. En vanaf Vlijmen 25 minuten vertraging.
16: Ja, alsof de feest is. Dankjewel, dag.
18: Hoi, hoi, hoi.
16: Het is bijna zover. We beginnen bijna. Wat kun je dan zo meteen verwachten?
0: De

0: 1976.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen. In beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren.

0: eten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
1: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
2: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
0: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.

0: Omroep Brabant is nu jarig. 11 dagen lang.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Dit is de top 1976. Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
1: Daarom trakteren we je 11 dagen lang de top 1976.
0: Nummer 1976.

0: kan niet meer zeggen wat er aan de hand is. Ik heb geen flauw idee wat er aan de hand is.
1: Dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Hubert Mol.
0: Goedemorgen, zeg. Het voelt nu al lekker. Het is pas het eerste liedje door jullie uitgezocht voor de top 1976. En even misschien toch nog zeggen, maar je weet het wel, hè. We zijn niet voor niks als een malle worstenbroodjes aan het eten, worstenbroodjes aan het uitdelen. Dat heeft te maken met het feit dat we 50 jaar bestaan. Maar we zien er een stuk jonger uit, dankjewel. Maar 50 jaar is toch een heel feestje? En toen hebben we bedacht, 50 jaar geleden, dat is 1976, wacht even. Als we dan eens een top maken, een toplijst maken, die heet de top 1976. En we zorgen ervoor dat jullie 1976 liedjes uitzoeken. En dat is gelukt. En de eerste kwamen net al tegen Adele met Rumor Has It.
1: Omroep Brabant bestaat 50 jaar. En dat vieren we met de top 1976.
2: Met de 1976 mooiste nummers uit 60 jaar popmuziek. Omroep Brabant.
0: En de lijst is mee te kijken, dat kun je zien via omroepbrabant.nl/top1976. En daar heeft hij zelf aan waar we zijn. Nou ja, we zaten net bij 1976. Dan komen we niet uit bij Genesis. Jesus, He Knows Me. Dat is dan, even tellen. Dat is dan 1975.

0: Phil Collins zag van die predikanten op de Amerikaanse televisie die hun geloof aan het verkondigen waren, en dat vond hij maar niks. Dat vond hij opdringerig. En dus kwam hij op het liedje Jesus, He Knows Me. Alsof werd aangekondigd en verkondigd dat er iemand is, een alwetende, die weet hoe het leven verloopt. En dat vond hij zo gek dat hij dan meteen een liedje over heeft gemaakt. Jesus, He Knows Me. Volop worstenbrood, we delen worstenbrood uit. We zijn straks op de Grote Markt te Beren op Zoom. En we zijn nu nog bij de Fontes, de campus. Daar lopen we rond worstenbroodjes uit te delen. En we hebben hier ook een paar gehad van pakken bekkers. Dankjewel. En verder de lijst meevolgen, dat kan. Deze trouwens hebben we nog te danken aan Lisbeth van Beers, Sandra van Oorschot, Nicole van Rinsven, Sabrina de Leeuw, Kimberly Derks en Suzanne Murkens. Ook zij hebben gestemd op deze van Genesis.
1: De top 1976.
2: Op Omroep Brabant.

0: Is een lekker bendekomertje, toch? Zo'n eerste uur net begonnen met de top 1976. We zijn een half uurtje onderweg. Wild Thing van de Trucks, geschreven door Chip Taylor. Is 23 maart jongsleden overleden trouwens. En we kennen hem vooral van de Same Old Song. Father Figure, George Michael, daarvoor. En Lady Gaga komt ook nog in deze lijst voor. Het is een lekker wisseltuurige lijst. Dat maakt het leuk, dat maakt het fraai, dat maakt het interessant. En dat maakt het heel erg bijzonder. Daartussen dan ook wat andere dingen. Zoals bijvoorbeeld de hedendaagse praktijken, het nieuws, Nick de Vries.
1: Ja, onder andere gaat het over een verwarde man die de hulpdienst in Breda flink heeft bezighouden. En Frans Bauer hoor je over 50 jaar Omroep Brabant.
2: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
3: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
4: SVK Benelux.
3: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
2: Platenspelers voor puur tijdloos luisterplezier bij Avenue.
5: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
6: De beste springruiters. Terug in Valkenswaard. Beleef de Longines Global Champions Tour van 4 tot en met 6 september. Koop je tickets via de website of aan de kassa in Valkenswaard.
5: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
7: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
0: Erwin Dacht voor de verkeersinformatie, waar staan ze?
8: Ze staan op twee plekken. De A58 Breda richting Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg race al 4 kilometer via de 6 minuten vertraging. 28 minuten is de vertraging op de A59. Knopend Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waalwijk en Nieuwkuik 9 kilometer file. Door een ongeluk moeten de auto's worden geborgen. En daarom is de linkerrijst ook dicht.
0: Oké, okay, hartelijk dank. Tot later. Sorry.
9: Omroep Brabant.
0: Een graad of 21 vandaag. Het is bewolkt. Daar kan regen uit voortkomen. Maar dat zou je zeker niet zijn ontgaan. Het nieuws met Nick de Vries.
1: Een verwarde man heeft de hulpdiensten in Breda gisteravond flink bezig gehouden. Hij was in het water gesprongen vlakbij zijn huis. De politie en een duikteam van de brandweer probeerden hem uit het water te halen, maar dat lukte niet. Uiteindelijk kwam de man zelf uit het water. Daarna ging hij via het balkon zijn woning weer in. Agenten hebben binnen met de man gesproken. Een appartement in Tilburg heeft gisteravond flinke schade opgelopen na een uitslaande brand. Het vuur is vermoedelijk vanaf het balkon overgeslagen naar binnen. De bewoner was niet thuis toen de brand uitbrak. Het is niet duidelijk of de bewoner voorlopig ergens anders onderdak moet zoeken. In Nepal wordt nog steeds gezocht naar overlevenden van de enorme vloedgolf van vorige week. Waarschijnlijk zitten er nog honderden mensen vast in tunnels bij een waterkrachtcentrale. Zij waren daar aan het werk. Het zou gaan om 13 verschillende tunnels, zegt NOS-correspondent Davy Boerema.
10: Een van die tunnels waar ze gezocht hebben dat daar geen teken van leven is, maar er zijn ook geen lichamen gevonden. Bij een andere, daar is geen teken van leven. Dus het begint er steeds slechter uit te zien, omdat er gewoon geen contact is met mensen die daar dan mogelijk nog in zouden zitten.
1: Altijd angst ook voor nieuwe overstromingen in het gebied. Omroep Brabant bestaat vandaag 50 jaar. Dat vieren we met jou. We delen vandaag op allerlei plekken worstenbroodjes uit. En we zijn op de radio natuurlijk bezig met de top 1976. Frans Bauer die haalde vanmorgen herinneringen op.
11: Ik heb wel een hele bijzondere verbindenis met Omroep Brabant. Want vroeger zat dat natuurlijk op de Thuizichtlaan in Breda. En ik heb wel eens een keer daar een singeltje destijds afgebracht. Toen was ik nog een ventje van een jaar of 12 was ik daar. Maar ja, die werd direct weer naar buiten gebonjourd.
1: Het zijn toch leuke verhalen allemaal weer, die herinneringen die weer boven komen. Hè? Nou, blijf lekker naar de radio luisteren, want we gaan zo door, denk ik, met de top 1976.
0: Nee hoor.
1: Oh, hier gaat het allemaal mee.
12: Goeiemorgen, zeg.
13: 11 dagen lang de top 1976.
0: Ja. En dank voor alle felicitaties. Er komen er heel veel binnen. Kan ze niet allemaal beantwoorden, maar ze zijn er. Dank je.

0: Ja. Ja. Zij denkt het te weten. Zij weet het van Tino Martin. Kreeg een groeispurt dankzij de beste zangers. Daar willen zoveel zangers daaraan deelnemen. Omdat het je een nieuwe puls geeft.
1: Top 1976. Overzicht.
0: En toch maar even doen, ook al waren het er geen 10. Ik zet ze even voor je op een rijtje. Wat je hebt gehoord of wat je hebt gemist, dat zou ook kunnen. Adele, Rumor Has It, nummer 1976. De aftrapplaat. 1975 voor Genesis, Phil Collins en zijn mannen. Jesus, He Knows Me. Lady Gaga, Abracadabra, uit het Hebreeuws. Ik schep wat ik spreek. En dat liedje dat ging vooral over seksuele worstelingen in het leven van Lady Gaga. Father Figure van George Michael, 1973. Ook een fraaie. En The Wild Thing van The Trucks op 1972. En zojuist, Tino Martin met Zij Weet Het. En mocht je willen meekijken, er is geen Spotify-lijst, maar je kunt wel meekijken, dan weet je een beetje wat je nog kan verwachten en waar je zit ongeveer en of je eigen plaatjes ervoor komen. Doe dat via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Een muzikaal cadeau. 11 dagen lang. De top 1976.
2: Op 50 jaar. Omroep Brabant.
1: Omroep Brabant.
2: Nummer 1970.

Happiness, dat moet de lijst der lijsten zijn, de top 1976. En je weet dat je kunt meekijken, net verteld. En dank voor alle fijne felicitaties die binnenkomen. Het zijn er heel veel die binnenkomen via ons appadres 06-573-28203. Bijvoorbeeld een fijn lang berichtje van Yeti, die laat weten dat ze er is. Ook Gabriel schreef de felicitaties en die zegt ook nog even van ja, over dat ze er graag bij had willen zijn. Martin laat weten dat hij het leuk vindt dat we 50 jaar bestaan. Ook Esther laat van zich horen. Lang verhaal van Jan natuurlijk, die zit te kijken en zit te luisteren. Jullie zijn met z'n allen van harte welkom. Het gevoel zit er. Can't stop the feeling. Justin Timberlake.

0: Het was 2016 dat hij de pauze act was bij het Songfestival. En ik dacht, wie is die gast, zeg? Hij was zo goed. Ik denk van, nou, dat is mooi. En hij kon het hele Songfestival pakken en verzakken. Justin Timberlake. En dat hij wordt geïnspireerd door Michael Jackson, dat is niet zo vervelend. En ook niet zo verwonderlijk als je het hoort. Op het lijstje gezet door Sheila bijvoorbeeld, hè? Sheila Schuifel. Ook door Jurriaan Peters, Anita Sanders, Janneke Roes, Jolanda van Dijk, Gerard Wijnsma, Danielle Kost heeft hem ook genoteerd en in de lijst gezet. En is te vinden op onze site omroepbrabant.nl/top1976. En het mooie wel dat hij zeer gevarieerd is. En het mooie wel ook dat ik dan weer denk van, oh, gelukkig heeft er iemand deze plaat op lijstje gezet. Want ik kon het niet of ik ben het vergeten. Dat gebeurt ook, hè. Dus in de hoop dat iemand anders dan jouw plaatje dan toch in vervulling doet laten gaan en zo'n liedje op de lijst zet. Het is een prachtig plaatje. Het is fijn. Hij schreef het trouwens met een van zijn NSYNC-mannen, heeft hij het weer bij elkaar weten te rapen. En heeft hij het uitgebracht. Je hoorde Alexa Jordan ook nog met Happiness. Nou, dat past wel een beetje bij de lijst. Zegt, we zijn zo meteen om 10 uur zo'n beetje in Bergen-op-Zoom te vinden op de Grote Markt. Dus als je wil gaan kijken, worstenbroodjes wil uitdelen, dan gaat het met... Heb je zijn geproefd worstenbroodjes?
1: Ja, die zijn altijd goed. Hè?
0: Ja.
1: Ik heb thuis ook de hele dag gezegd, ik eet niks.
0: Nee.
1: Je hoeft mij ook niet voor het avondeten te vragen.
0: Nee, precies.
1: Ik mag verder niks. Nee. Je moet gewoon reken niet op mij, want ik ga er zeker een stuk of 6-7 naar binnen gooien. Ja.
0: Hey, ze werden met een heftruckje vanmorgen binnengebracht, zeg ik.
1: Ja, ja.
0: Dus ik denk, wat gaat er gebeuren?
1: Weet via je? Het dak.
0: Ik heb er nooit ontbijt gehad toen ik hier binnenkwam.
1: Nee, dat klopt.
0: En Anneke was de directeur, was, liep al
1: ja, die was hier ook
0: feesten
1: al, ja.
0: Nu, dus het wordt vandaag wel een feestje. En er zijn heel veel mensen die feliciteren ons.
1: Dat is heel risico. Leuk. Wij proberen ze ook allemaal te beantwoorden, maar ja, weet dat niet, want het is allemaal lezen ook.
0: Ja,
1: want,
0: ja ik lees ze wel, maar het lukt me niet om ze allemaal te antwoorden, want het zijn ontzettend veel die binnenkomen. Ja.
1: Maar zeer gewaardeerd. Echt, ja. Vanochtend ook, ik denk dat ik echt tientallen appjes binnen heb zien komen. Maar wij lezen ze allemaal, wij waarderen ze zeer. Laten we daar even mee beginnen. En daarbij wil ik ook nog wel even zeggen dat wij natuurlijk... Het is niet alleen onze verjaardag, hè, 50 jaar Omroep Brabant... maar het is ook een beetje natuurlijk jouw verjaardag aan de andere kant van de radio.
0: Ja, zeker. Het is jullie feestje.
1: Jullie doen natuurlijk ook met ons mee. En zonder dat we met jullie zijn, zijn we ook niks. Dus ook daar hartelijke dank voor.
0: Maar dat is het zo'n beetje. Als we kunnen een feestje bedenken... maar als er niks te vieren valt met iemand, dan houdt het al heel snel op. Dus goed dat jullie hebben gedaan. Marie-José Kolen, laat even weten. Goedemorgen allemaal bij Omroep Brabant. Van harte gefeliciteerd met het jubileum. En bedankt dat ik al zoveel jaren met jullie op de radio kan opstaan. Keigoed. Ja, dat geldt dan vooral voor jou, joh.
1: Ja, nou, dat vind ik
0: jou. Met jou opstaan, hè?
1: Ja, jij bedankt.
0: Ik ben er nooit met jou wakker geworden.
1: Ja.
0: Nee, ik word altijd met iemand anders wakker.
1: Ja. Ja, ja wie?
0: Zeg, Maria laat ook weten. Goedemorgen, Omroep Brabant. Van harte gefeliciteerd met het 50 jaar bestaan. Ik heb gelukkig als vijfjarige op 5 september... en ik ben 79 en word... Ja, het gaat een beetje van hak op de tak. Maar Maria is wel blij met het 50-jarig feestje. Nou, Hans laat ook even weten dat hij het aftrappen hartstikke leuk vindt. Guus Kusters laat ook weten dat hij bestaat. José Bootsma, proficiat Omroep Brabant. We hebben een bijzondere dag vandaag. Weliswaar 50 jaar Omroep Brabant. Maar ook 45 jaar getrouwd vandaag. Dat is ook leuk nieuws, hè? Blijf vooral appen. Doe dat, dat vinden we leuk. En je krijgt niet steeds antwoord terug. Maar doe dat via 06-573-28203. Dat is het nummer wat je altijd kan gebruiken. Even kijken waar we zo'n beetje zaten. We zaten bij nummer 1969. En dit is nummer 1968 dan. Een feestje. Nou, dat feestje zetten we dubbel in. Celebration. Cool.

0: Een feestje op nummer 1968, deze celebration van Cool and the Gang. Een feest wordt gevierd overal in Den Lande in Brabant. Nienke Cuperus, hoeveel worstenbroodje heb jij al op eigenlijk?
1: Nou, ik probeer me in te houden. Ik heb er pas 2 op.
0: Er zullen nog vele, vele volgen, Nienke.
1: Ik moet zeggen, als je de hele tijd die geur zo in je neus hebt, denk je al van, oh, zal ik het nog even bakken? Ik denk, nee, het is nog maar 9 uur.
0: Jawel, je moet toegeven, je kan het hebben, dat mag.
1: Ik kan het hebben omdat ik me inhoud.
0: Zeg, is het een beetje gezellig, want jullie zijn al de hele morgen pad.
1: Ja, nou, we hebben inderdaad een goede ochtend. Wij zijn begonnen op het vliegveld. Daar heb je natuurlijk best wat internationale reizigers ook. Die denken, worstenbroodje, wat is dat dan? Dus dat moet je even uitleggen. Maar ze vallen volgens mij wel in de smaak. Toen gingen we naar de TU in Eindhoven. En daar moesten de studenten nog even een beetje wakker worden. 8 uur 's ochtends was het daar wel vroeg. Maar rond 8:30 druppelde daar allemaal binnen. En hadden wij heel veel enthousiaste studenten. Maar ook medewerkers die hadden gezien dat we jarig waren. We kregen veel felicitaties. En inmiddels zijn we aangekomen op de Fontys in Tilburg. En ook hier vliegen de worstenbroodjes letterlijk. Niet door de lucht wil ik zeggen, maar uit mijn doos. Yeah. Er komen af en toe van die groepen met studenten hier langs. En dan ben ik zo ineens 30 worstenbroodjes armer.
0: Ja, die ontbijten nooit. Dus als die horen dat er worstenbrood is, dan denken ze, dat is een gratis ontbijtje, denk ik, bij jou.
1: Ja, precies. Dus dat is een hele goede locatie.
0: Ja. Maar jullie zouden om 10:00 de Grote Markt in Bern op Zoom zijn. Dat staat op mijn papiertje. Maar dat ga je niet lukken. Dat ga je niet redden.
1: Dat zijn mijn opvolgers. Dus dat is een ander team.
0: Oh, oké, dus dat kan gewoon. Dus daar hoef ik me geen zorgen over te maken. Nee, ik dacht
1: volgens
0: dat jij nog op pad
1: niet,
0: moest.
1: Nee.
0: Dan, ik denk van
1: nee,
0: nou,
1: nee,
0: dat gaan we
1: wij zijn met 3 teams op pad vandaag. En dit is het eerste team. En wij zijn straks klaar. Dus wij komen straks taart eten op de redactie, hoorde ik.
0: Is het taart dan?
1: Ik heb foto's van taart zo voorbij gekomen.
0: Echt waar? Ik heb helemaal niks gezien. Ja, ik zit hier natuurlijk eenzaam en alleen in dat hok waar ik thuis hoor.
1: Ja.
0: Dus ik heb er helemaal niks gezien, dus ik ben benieuwd. Okay.
1: Ja, er valt genoeg te vieren vandaag. Okay.
0: En Nienke, dankjewel. Veel plezier nog met datgene wat je nog gaat doen. En we zien je straks weer hier. Dankjewel.
1: Tot straks.
0: Later. Houdoe. Nou ja, de Grote Markt dus in Bern op Zoom. Maar mocht je denken van, nou, ik heb zin in een worstenbroodje en even willen gaan kijken en even kennis maken, dat is ook leuk. Met een hele nieuwe generatie die dit ook het 50-jarig jubileum ondersteunt van Omroep Brabant. En als je denkt van, nou, ik heb dan maar geen zin, geen tijd voor. Ik zit gewoon lekker te luisteren naar de muziek. Gaan jullie zo meteen weer muziek draaien? Nou, altijd gaan hoeren. Ja, dat gaan we ook doen. We draaien zo meteen weer muziek van de Bee Gees, van Geert van Maasakkers, van Alice Ebatiato komen ook nog voorbij. Dus het zijn ook allemaal van die liedjes die je misschien uit het oor zou zijn verdwenen, maar die dan toch weer terugkomen dankzij iemand die zo'n liedje op een lijst heeft gezet. Of meerdere mensen zelfs die zo'n plaatje op een lijst hebben gezet.
2: Straks meer Top 1976. Omroep Brabant. Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de Musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
9: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
10: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
11: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen. Zo moeten worden gebouwd in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door meer en sneller vergunningen af te geven kan de schop eerder de grond in, schrijft woonminister Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt geen extra geld om de woningen bereikbaar te maken. Het vorige kabinet wees ook al nieuwe plekken aan om woningen te bouwen, maar dat ging toen niet door omdat er geen geld was om wegen en spoorwegen aan te leggen. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland. Volgens de Omroep is er een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering. Vorige week ontstond er ophef na een online uitzending van de Omroep waarin een uitspraak van Hitler werd besproken, onder andere door hoofdredacteur Niemuller. De ombudsman van de publieke omroep kreeg daar tientallen klachten over. Het kabinet onderzoekt momenteel welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep ON aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. 5 dagen na de verwoestende ramp in Nepal en Tibet is het dodental opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. In Tibet vielen zeker 16 doden. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed was de start niet, want het aandeel daalde gelijk met 10%. Dat is inmiddels wat bijgetrokken. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, heeft met de beursgang ruim 1,5 miljard euro opgehaald. Het bedrijf zegt het geld te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. Het weer vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. En dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
0: Dankjewel. Het is feest bij Omroep Brabant. We zijn begonnen met de top 1976. Wat kan je dan dit uur verwachten? Nog een feestvarken voor 80 jaar vandaag. Barry Gibb.

0: 1976.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Mama!
4: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat!
4: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een staalopstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Mama.
7: Kijk nou, je zit naast papa.
4: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
10: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
9: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
11: Werka Mechanica die het toe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
12: Ook zo last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
0: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
13: Daarom trakteren we je 11 dagen lang de top 1976.

0: 17 keer. 17 keer staan ze erin. De Bee Gees hier maar een keer met Jive Talking.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Hubert Mol.
0: En het gaat te ver om ze allemaal te noemen, maar het zijn de grote en het zijn bekende hits van de Bee Gees die je allemaal zult tegenkomen. En de hoogst genoteerde wordt Massachusetts. Laat ik je dat alvast even meegeven. En mocht je ze allemaal willen zien, kijk op omroepbrabant.nl/top1976. Daar staan ze, kun je op je gemakje meekijken. Het leuke wel dat een balkje ook steeds aangeeft waar wij zijn, waar jij bent, waar we zijn met z'n allen. En hoe we dat feestje vieren. En dubbelfeest met de Bee Gees van Barry Gibb. De enige overgebleven Bee Gee is 80 jaar geworden vandaag. Van harte gefeliciteerd. Een mooie lijst is het geworden uiteindelijk. Het is genieten. Het is even lekker onderuit gezakt. Dus luisteren en als je aan het werk bent, even misschien een klein tandje minder. En even af en toe een momentje voor jezelf pakken en luisteren.
2: De top 1976.
3: Omroep Brabant.
4: Vind je het fijn om weg te gaan?
5: Vertrek soms naar...

Treni di Tozeur, de trein naar Tozeur. Alice e Battiato, vijfde tijdens het Songfestival. Dat was voor Italië in 1984. En dank voor een prachtig appje van Hanneke. Gefeliciteerd, als kind zijn we met de radio grootgebracht. En mijn moeder, bijna 93 jaar, luisterde van 's morgens tot 's avonds om Brabant. En dat voelt als thuiskomen.

0: It's all coming back to me now. We gaan terug in de tijd met Meatloaf in dit geval.
1: Ik ben Jeroen van Koningsbrugge en ik wilde graag Omroep Brabant feliciteren met zijn 50-jarig bestaan. Ik was dus 2 toen jullie begonnen. Ik weet nog heel goed, man, wat een tijd was dat, zeg.
0: Dankjewel, Jeroen. Dankjewel. Ik moet wel zeggen dat het ontroert me toch enigszins. Al die berichtjes die binnenkomen. En dat vind ik lief, dat vind ik leuk. En dat raakt ons allemaal. En het is ook van jullie, hè. Het feit dat we feest vieren en dat we zo lang bestaan.

En dat hoort er even bij, de laatste snik. Zonder jou, een wereld van de jou, Marco Borsato en Treintje Oosterhuis. Elvis Presley zat in Duitsland in militaire dienst. Hoorde daar O Sole Mio, een Italiaans lied. Wilde dat ook zingen. En het werd It's Now.

0: Zelf heeft hij ooit eens gezegd dat hij dit het allermooiste liedje is wat hij ooit heeft gezongen. It's now or never. Het is op de kop al zo'n beetje half elf aan het worden. Dat wil zeggen dat we naar de actualiteit van vandaag kijken. Nick de Vries, waar ga je het over hebben zometeen dan?
1: Onder andere dat een man uit Boksel langer vast blijft zitten vanwege de dood van een vrouw. En studenten posten... Nee, dat komt straks trouwens, die studenten. Maar we zijn natuurlijk wel 50 jaar bezig om Omroep-Brabant te vieren. Dus we hebben een boel worstenbroodjes uitgedeeld al.
0: Je bent een beetje paranormaal, hoor ik.
1: Ja, want dat krijg je nog wel.
2: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-op fauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
3: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
2: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Omroep Brabant.
0: Het is een graad of 21 zometeen. Het is niet droog. Het is vandaag een dag met bewolking en daar is een buitje mogelijk. Vanmiddag is het wel wat droger en dan wisselen we wolken en zon elkaar een beetje, of een beetje stapelwolken komen erbij. Dus dan wordt het wel allemaal een heel klein beetje beter. Het tijd voor het nieuws dat ons wordt gebracht door Nick de Vries.
1: De 66-jarige man uit Boksel die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een vrouw van 66 uit Schiedam blijft 2 weken langer vastzitten. De vrouw werd vorige week donderdagavond doodgevonden in de tuin van het huis van de verdachte. De man meldde zich later bij het politiebureau in Den Bosch. De twee waren bekenden van elkaar. Volgens een buurbewoner hadden ze een relatie. Een fietser is vanmorgen in Loon op Zand aangereden door een auto. Het ging mis op een kruising. De fietser is met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Automobilist die bleef ongedeerd. Na dagen van moeizame onderhandelingen heeft het kabinet gisteren dan toch een akkoord bereikt over de begroting. Minister Van Wil van Justitie en Veiligheid vertelt hoe hij terugkijkt op de afgelopen dagen.
7: Nou, ik denk net als de rest van Nederland. Niemand is trots op dit proces, niemand is er blij mee.
1: De inhoud van de plannen wordt pas op Prinsjesdag bekend. Pas dan wordt ook duidelijk of de plannen ook een kamermeerderheid zullen halen. Omroep Brabant bestaat vandaag 50 jaar, vieren we met jou. We zijn op de radio begonnen met de top 1976... en we delen vandaag op allerlei plekken worstenbroodjes uit. Die vielen vanmorgen op het terrein van de TU in Eindhoven goed in de smaak.
8: Hoe gaat het met die worstenbroodjes?
9: Ze gaan lekker op, hè? Je ziet al, de doos begint leeg te raken. Dus de studenten hebben honger.
8: Kijk, er komt weer een klant voor jou. Deze meneer die heeft er al eentje gehad. Smaakte die goed?
10: Ja, wie smaakt naar meer?
11: Lekker warm, hoor.
1: Ja, die man die had er al één gehad, maar die kwam er gewoon nog even terug voor een tweede. Ja, vandaag kan dat allemaal, want volgens mij hebben ze honderden broodjes meegenomen.
0: Drukjes vol, vrachtwagens vol. Nou, Nick, dankjewel.
1: Yes.
0: Je gaat proosten, denk ik. Het is half elf.
1: Zeker. Een
0: klein officieel gedeelte beneden.
1: Ja.
0: Proseccootje.
1: Ga ik doen.
0: Alsjeblieft. Het is in de top 1976.
6: De top 1976.
0: Ja. Het is een mooi lijstje, prachtige liedjes door jullie uitgezocht. De een nog mooier dan de ander, maar dat is de variatie. Zo komen we ook de Eurythmics tegen. En wie waren het ook alweer? Dave Stewart, Annie Lennox, toen ze nog getrouwd waren.

0: Love is a Stranger van de Eurythmics.
1: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
0: En je hoort het al, er wordt geproost, er wordt gegeten, er wordt geboerd, er wordt gegenikt, er wordt gelachen. Het is gezellig en Christian Westerveld is daarbij. En jij bent volgens mij in Bern of Zoom, toch?
2: Ja, dat heb je helemaal goed, want ik sta onder de Peperbus. Die ken je wel, die prachtige toren.
0: Ja.
2: Op de Grote Markt in Bergen op Zoom. Een van de mooiste plekken van Brabant.
3: Worstenbroodjes!
2: Nou ja, zo gaat het dan. Hè. Zo zijn we dus bezig om worstenbrood aan de man te brengen. Raymond Merz ken je misschien wel van de televisie, vast wel. En andere dingen bij Omroep Brabant. Raymond, hoe doe je dit? Hoe breng je die dingen aan de man?
3: Nou, dat hoeft eigenlijk helemaal niet, want er komen echt mensen hier naar ons toe die zeggen, we hebben het gezien, jullie delen worstenbrood uit. Zelfs voordat we begonnen stonden ze al klaar. Dus het gaat heel makkelijk.
2: Nou, er komt iemand op een fiets aan, schop hem even van de fiets af.
3: Ja, schop hem
2: even
3: van de fiets, ja.
2: Ja,
3: stop. Het worstenbroodje. Hij fietst toch. Oh, nee,
2: kijk, wacht even. Ja.
3: Wilt u een gratis worstenbroodje, omdat Omroep Brabant 50 jaar bestaat?
4: Hij zet het dan zomaar in Bergen.
3: Ja, zomaar in Bergen.
4: Want als ik Omroep Brabant kijk, ik nooit geen Brabant nieuws.
2: Oh, dat is niet waar, hè.
4: Dat is niet waar. Hallo, kijk, lekker zat.
2: Oké, nu zijn we er toch? Nu zijn we er toch? Ja, zeker. Ook nog.
3: Hier van de bakker op doek.
4: Oh, dat is de beste. Kijk, staat op de foto.
2: Ook nog, geen genieten van, hè?
4: Nee, oké, dank u wel.
2: Nou ja, zo gaat het dan. Op deze manier. Het vindt gretig aftrek, zoals dat dan heet. Hè? Dus het zijn goede worstenbroodjes. Mensen hebben het al lang gelezen of gehoord dat ze hier te krijgen zijn. En dus komen ze heel snel hier naartoe. Nou ja, dit is ook een heerlijke plaats. Zonnetjes doorgebroken. Ja, Hubert, wat willen we nog meer?
0: En nou ja, dat zonnetje op deze kant uitsturen. Want het regent hier nog altijd.
3: Heb je nog niet?
0: Nee, het regent hier nog. Maar we hebben wel taart hier. Dus dat is wel een ander ding.
2: Oké.
0: Mag ik je danken, Christian? En mag ik je straks even horen? Tot later.
2: Ja, zeker.
0: Dag, goeie.
1: 1976, overzicht.
0: Wat heb je gemist? Of wat heb je gehoord? Dat zou ook kunnen. Alex Jordan met Happiness op 1970. Justin Timberlake, Just Can't Stop the Feeling op nummer 1969. Ja, ik tel maar gewoon af, hè, alsof ik het anders nooit zou kunnen. 1968, Cool and the Gang, Celebration, Jive Talking. Een van de 17 liedjes van de Bee Gees op 1967. Limburg en Brabant vertegenwoordigd in het zuiden. Gerard van Maasakkers en G. Reinders, 1966. En dan op nummer 1965, Alicia Battiato, Itrini di Tozeur. It's All Coming Back to Me Now, Meatloaf en Marion Raven. Op 1964, Marco Borsato. En dit keer gaat hij vreemd met Rijntje Oosterhuis. 1963, Elvis Presley zojuist op 1962. Met It's Now or Never, O Sole Mio. En de Eurythmics, Dave Stewart, Annie Lennox zojuist gehoord met Love is a Stranger op 1961 dan, hè. Dus komen we uit bij nummer 1960. En wat staat daar dan? Als je kijkt via omroepbrabant.nl/top1976 kun je gewoon lekker op je gemakje meekijken. Weet je wat je allemaal hoort, wat erin staat en of jouw liedje het is? Staat er dat je Carrie van Europe. En dat is een heel bijzonder liedje eigenlijk. Dat hadden ze pas later in de gaten toen ze het aan het maken waren. Het gaat over jeugdliefdes.

0: Overigens, Carrie bestaat niet echt. Het ging dus over jeugdliefdes en Carrie was een metafoor voor de jeugdliefde. Je bent verliefd en het is allemaal niet echt, maar je denkt dat je verliefd bent. Nou ja, je kent het wel, een beetje kalverliefd en het stelt allemaal niet zoveel voor. Daar ging het over. Een liedje dat dankzij Henrike Langenberg in de lijst is gekomen, maar ook dankzij Patricia de Vries, ook door Jan Daniels en Gijsbert Handkoop of echt.l.kramer of Karen Abels of Vilna van der Heijden of René van der Kolk, allemaal hebben zij smaak. Er is helemaal niks mis met hun oortjes. De top 1976 met iedere keer weer fraaie muziek. En dan komen we uit op nummer 1959. Dat is een liedje van Frans Bauer en Marianne Weber. Marianne Weber was toch de eerste die zo'n beetje met Frans Bauer op pad ging. En in een interview heb ik ooit gelezen dat Marianne Weber zei over Frans Bauer, ja, we zijn gewoon collega's, we zijn geen vrienden van elkaar. We hoeven ook niet bij elkaar koffie te drinken, dat doen we ook niet. Maar het zijn wel gouden tijden voor ons geweest dat we samen muziek mochten maken. En dat is heel professioneel, ook gewoon heel zakelijk.
1: Een muzikaal cadeau. 11 dagen lang. De top 1976.
2: Op 50 jaar.
3: Omroep Brabant.
2: Omroep Brabant.
3: Nummer 1959.

Frans Bauer hier met Marianne Weber. Hoe zou het met Marianne Weber zijn? We horen niet zoveel meer van haar. Het liedje wat je tegenkwam of komt op 1959... met Marianne Weber dus, Eens schijnt weer de zon. Hij staat er 14 keer in. En de hoogste genoteerde is op nummer 111... Als sterren aan de hemel staan. Dus je kunt er nog wel een aantal maal verwachten. Je kunt er nog wel een paar keer tegenkomen. Als je ervan houdt, is dat mooi meegenomen. En als je niet van houdt, ach, het geeft ook een beetje sfeer aan zo'n lijst, dat die heel gevarieerd is en dat je van alles kunt tegenkomen. Dat is ook wel hartstikke leuk. Deze Frans Bauer moeten we even bedanken voor heel veel mensen trouwens, die op gestemd hebben op Frans. Dat is goed om te weten. Bijvoorbeeld, nou, is het leuk om even je naam te horen, Anita Engels, Rina Smulders, Toon van Geeuwen, Petra Hoof, Anja Plompen, Rens van Lieshout, Angelique Koppen, allemaal gestemd via de lijst. En meekijken, ik zeg het gemakshalve nog maar even, dat kan via omroepbrabant.nl/top1976. Daar vind je onze lijst en kun je op je gemakje even lekker kijken. En zien wat je het allemaal tegenkomt. Nou, we hebben al veel mooie platen gehad. En ik hoop dat jouw plaatjes ook bij zitten. Mooi al eerder verteld, maar het is fraai dat soms dan ontbreekt er een liedje in mijn eigen lijstje. En dan staat het liedje er toch in. Dat liedje wat ik ben vergeten. Dus dat is goed dat anderen daar dan weer aan gedacht hebben. En je komt iedereen tegen. Een beetje halve Brabant, want hij woont in België, is er ook Alides Hedding. We kennen hem vooral van zijn band The Time Bandits. Hier is Hollywood 7, wat hij toch heeft gemaakt onder zijn eigen naam, zonder de band erbij.

0: dankzij de beste zangers ook hier kreeg hij weer even een hele mooie impuls. Alidus Hedding, die van de Time Bandits. Met Hollywood 7, The Man with the Golden Voice. Later zou hij daarover vertellen dat het drank was. Dat dat de Golden Voice was voor hem. En dat het een mooie inspiratiebron was. Zit al jaren in het vak en treedt nog steeds op. Ook treedt hij op met de Time Bandits. Niet meer de Time Bandits van weleer. Maar het zijn wel de Time Bandits. En hij treedt op met de Nederpop All-Stars. Daar zit bijvoorbeeld Nel Havers bij. Daar zit Henk Westbroek bij. Daar zit Erik Messi bij. Daar zitten de dames van Mai Tai bij. Daar zitten ook de dames Lois Lane bij. En daar treedt hij ook mee op. En dan laat hij ook weer even de liedjes van Weleer horen. En dat doet hij zo vreselijk goed. En nog steeds een prachtige stem. Ook al heeft hij al wat lichamelijke gebreken mogen doorstaan. Het gaat hem goed af. Er komen veel leuke reacties binnen. Veel feestelijke reacties van Mirjam Behoop met een mooi plaatje dat we 15 jaar bestaan. Karen laat even weten dat wij in 1997 tijdens barre omstandigheden toch maar gewoon bleven uitzenden. In een wereld vol met sneeuw en met kou en alle ellende. Gerda laat even horen dat ze het jammer vindt dat Marianne Weber niet meer optreedt. Want dat we er wel in de lijst bestaan, dus dat is ook goed voor teken. Een dikke proficiat van Frank en Suzanne vanuit Duitsland. Zegt Frank, dankjewel. En Jan laat er even weten dat Jos van Hart gefeliciteerd. En Nicolien vond Carrie Europe hartstikke mooi. We nemen straks nog even het lijstje door. Karin van Aken, gefeliciteerd met jullie jubileum. En zegt er even dat er toch nog wat medewerkers in haar geheugen naar boven komen die niet meer leven. Janine van Bracht laat muzieknootjes horen. Dat zal ongetwijfeld zijn bij een liedje wat haar spreekt. Jan, geweldig dat mijn idool ook gedraaid wordt. Hubert. Elvis Presley, nou ja, die komt natuurlijk voor in zo'n lijst. Die mag zeker niet ontbreken. En meekijken, je weet hoe het kan, je weet hoe het werkt. omroepbaan.nl/top1976, stemmen heeft geen zin meer, maar wel luisteren. En dat is niet alleen vandaag overdag, maar dat gaat door tot 12 uur vanavond. Dus het is heel veel luisteren. En straks nog een keer schakelen, want we zitten in Beren op Zoom met de worstenbroodjes uitdelen. Christian is daarbij en hij deelt ze ook uit. En af en toe een keer proeven of ze nog goed zijn, dat begrijp ik ook wel. Maar dat gebeurt ook allemaal. Dus we houden je volledig op de hoogte en we proberen het feestje met jou te vieren. Want dat hoort bij een jubileum, een flink feestje. Reacties geven, dat mag altijd. 06-573-28203. En nogmaals, het ontroert me wel. Als ik al de reacties hier binnenkom, kan ze niet allemaal voorlezen. Ook niet allemaal reageren. Maar het is wel iets wat me echt heel diep raakt.
1: Straks meer Top 1976. Omroep Brabant.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.

0: dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
6: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
7: Koffieweken bij Lunenburg. Profiteer tijdelijk van aantrekkelijke aanbiedingen. Kom proeven in een van onze winkels en ontdek welk koffieapparaat het beste bij jou past. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
8: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Overasselt bij Nijmegen is een grote politieactie aan de gang. Een arrestatieteam heeft vanochtend waarschuwingsschoten gelost en er zijn opnieuw mensen opgepakt. De politieactie volgt op een schietpartij die vannacht was. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 agenten gewond. Wat er precies in Overasselt is gebeurd, is niet duidelijk. Op beelden van vannacht, die de Telegraaf in handen heeft, is te zien dat een groep van tientallen mannen op een weg loopt. Sommigen lijken zware wapens bij zich te hebben. Volgens de krant gaat het mogelijk om een drugsconflict die gelinkt is aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. Volgens het Prinses Maxima Centrum en Kika wordt de overlevingskans groter door onder meer betere diagnostiek en meer wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Maxima Centrum noemt de betere overlevingscijfers bemoedigend, maar benadrukt dat nog steeds 1 op de 6 kinderen met kanker de ziekte niet overleeft. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. De omroep zegt dat er een verschil van inzicht is over de inhoudelijke koers. Vorige week raakte ON in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien. Daarna werd daarover gediscussieerd, onder meer door Niemuller. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-international schuift al 11 jaar lang aan bij onder meer wedstrijden van het Nederlands elftal. Van Hooijdonk zegt dat het tijd is voor iets anders. Rafael van der Vaart blijft de vaste analyticus bij Oranje voetbalwedstrijden. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar dan af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. Wel iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Ik kreeg net al een berichtje binnen van iemand die zei van... Hey, ik dacht dat allemaal liedjes waren uit 1976. Maar het zijn geen liedjes uit 1976. Zitten die er wel tussen? Ja, die zitten er wel tussen. Het is de top 1976, omdat we 50 jaar bestaan. En wat kan je dan verwachten?

0: 1976.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
7: Koffieweken bij Lunenburg. Profiteer tijdelijk van aantrekkelijke aanbiedingen. Kom proeven in één van onze winkels en ontdek welk koffieapparaat het beste bij jou past. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
6: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
8: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
6: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
0: Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
9: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
10: Het gevoel van hier, Omroep Brabant.
0: Nummer 1957.

0: Het is een liedje van Lazy Sunday, maar het mag ook op een gewone dinsdag 1 september... tijdens het 50-jarig jubileum van Omroep Brabant en een top 1976, de Small Faces. Ja, dat Small hebben ze uiteindelijk weggehaald, maar het gezicht hebben ze nooit verloren, die Faces.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Hubert Mol.
0: En het leuke wel dat ze het liedje hebben geschreven in de tuin van Eric Clapton. Oh, lekker op een mooie zondagmiddag onder de veranda. Barbecue, een biertje erbij en wat liedjes bedenken. En zo kwam dat liedje naar voren, Lazy Sunday. Goedemorgen, van harte welkom. Riet is er ook bij, zie. Riet, net begonnen, nu al genieten. Riet, dat is goed om te horen. 06-573-28203. En we gaan zo meteen nog even kijken naar Bergen op Zoom. Daar is Christian en consorten. En een hele pallet vol met worstenbreukjes.
1: Omroep Brabant bestaat 50 jaar. En dit is ons cadeau aan jou.
2: De top 1976.
0: En dan zit ik te kijken in de lijst. En de ene verrassing naar de andere verrassing kom ik ineens Tilburger Benno van Vught tegen. Met een opmerkelijk zomersliedje.

0: En wie denkt dat Benno geen vrienden heeft, heeft het mis. Want veel vrienden blijkbaar hebben toch op hem gestemd en wisten hem in de lijst te krijgen, en niet geheel onterecht. Over een mooie nieuwe zonnebril. Het zal ongetwijfeld een roze bril zijn, zoals we Benno kennen.
1: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
0: En dus delen we worstenbrood uit. Worstenbrood wordt uitgedeeld in Bergen op Zoom. En dat doet bijvoorbeeld Christian Westerveld. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Hubert. En weet je wie er nog meer vrienden heeft?
0: Nee.
2: Hubert Mol.
0: Oh, is dat zo?
2: Ja, ik ben echt fans en groupies tegengekomen. Dus ik moet met deze de groeten doen. Dus, oh, ja, ze zijn er echt, Huub.
0: Die weten niet beter. Die weten niet beter.
2: Ja, nou ja, en die vroegen of jij altijd met de helikopter naar het werk komt. Dus,
0: vaak wel.
2: Van, ja, natuurlijk, uiteraard. Ja, zeker weten. Dus absoluut. Dus, nou ja, en we staan hier nog heerlijk in het zonnetje, hoor. Onder de peperbus. Nog heel even, want zo dadelijk gaan we alweer naar de volgende bestemming. En, hier zitten twee mensen samen op de fiets. En als een fiets waar je naast elkaar kunt zitten.
0: Oh ja.
2: En jullie zijn een heerlijk worstenbroodje aan het eten. Smaakt die?
3: Heerlijk.
2: Gaan jullie er samen vaak op uit op de fiets, zo? Ja, je mag met volle mond praten in dit geval, hoor.
3: Regelmatig. Het is nou nog prachtig weer, hè. Dus
2: zo, we mogen niet mopperen vandaag, hè?
3: Nee, hè?
2: Nee.
3: Dus we gaan er lekker van genieten. En ja, dit is eigenlijk... kwam toevallig op ons pad.
2: Ja, wij stonden hier, hè. Het was even schrikken, hè.
3: Maar je hoort er ook bij.
2: Ja, ik hoor er ook bij, ja. Ja, we zijn live op de radio, moet ik er even bij zeggen.
3: Ja, toch?
2: Ja, toch? Ja. Zeker weten, ja.
3: Omroep Brabant?
2: Ja, bij Hubert Mol zelfs. Ja, dat is schrikken. Ja, dat is, dan ben je een beetje starstruck natuurlijk.
3: Wie? Dan zeg ik niks meer.
2: Nee, dat lijkt me inderdaad wel beter dan. Hey, maar van waar naar waar zijn jullie onderweg?
3: We zijn van het Bosgaard op Vrederust. Verzorgingshuis van Tante Louise. En ja, we gaan een uurtje fietsen. En we moeten zorgen dat we om 12 uur weer bij de lunch zijn. Dan kunnen we weer eten.
2: Ja, dat hoeft niet meer, hè? Want jullie hebben nu een worstenbroodje op, hè?
3: En we hadden vanmorgen al gebak ook, hè?
2: Ook al?
3: Ja, er was een verzorgster die 40 jaar in dienst was bij Tante Louise.
2: Is oké. Okay. Maar ja, wij bestaan 50 jaar, hè? Dus baas boven baas, hè?
3: Ja. Nou, kom maar goed.
2: Maar goed, en dat gebak en dat worstenbrood, jullie kunnen tegelijk wel affietsen, hè? Dat scheelt,
3: ja,
2: hè?
3: We gaan nou, we moeten daar een hellentje, een hellingproef daar zo.
2: Oh, is dat zwaar?
3: Nee, dat is elektrisch.
2: Oh, het is elektrisch.
3: Het is elektrisch ondersteund, dus we komen heel eind.
2: Oké.
3: Maar je moet wel meetrappen.
2: Wel meetrappen, hè?
3: En we doen het met z'n tweeën, hè? Dus,
2: Oké, want anders zien we jullie weer terug zo dadelijk, hè? Ja, maar dan achterstevoren. Ja. Goed, hey, goede tocht verder, hè?
4: Dankjewel, hè?
2: Ja. Zo gaat het dus, Huub.
0: Ja,
2: het is gezellig.
0: Mooi dat jullie zonneschijn hebben, want wij hier in boven zon is het er altijd regenachtig. En het wordt wel een beetje blauwig, dus het gaat goed komen, denk ik, in de loop der uren.
2: De peperbus bemoeit zich er ook even mee.
0: Ja.
2: Want je weet dat we er recht staan, hè?
0: Wat zou die daarmee willen zeggen? Dat we hier een einde moeten maken? Ja, dit gesprek?
2: Denk ik afronden. Huub moet weer een plaatje draaien.
0: Ja, dat zal het ongetwijfeld zijn. Oké, enige idee wie dit is dan? Luister even mee.
2: Ja, ik kan het slecht horen.
0: Killing Joke, Love Like Blood.
2: Oh, natuurlijk.
0: Welk nummer zitten we dan?
2: 1960.
0: Oh, bijna. 1955.
2: Oké.
0: Christian, dankjewel, hè.
2: Hey, later.
0: Tot later weer. Hoi.

0: de top 1976 op Omroep Brabant.
1: Chef Naaitjes van de Vultpoepers hier. Je luistert naar de top 1976.

schreeuwde het uit. Errol Brown was het. Hij was al girl crazy, dat weten we. En zo was er nog veel meer. En dit was hem nog een keer met het liedje Emma. Overigens, deze Errol Brown is niet meer, dat weten we inmiddels wel. Hè. Hij is niet meer, maar de muziek daartegen die blijft gelukkig... en is door jullie gekozen voor onze top 1976. Zo ook Claude...

0: Dat is mijn dernier mot.
1: Nou, laatste woorden kunnen we afronden. Eigenlijk heet hij Kloot. Maar hij noemt zich Cloud, want hij wil misschien ook wel de grenzen over. En in de lijn van Stromae heeft hij de muziek gemaakt. Cloud hier met La Dada, Mon Dernier Mot. Zo heet het liedje. En het grappige wel dat hij nog mee heeft gedaan voor het Songfestival. Hè? Dat was 2025 trouwens. En dat we hem daarna eigenlijk niet meer hebben gehoord. Dus ik weet niet wat het voor hem heeft betekend. Het kan ook de andere kant uit gaan. Blijkbaar. Het is zo'n beetje halftafel het worden. Nick, wat zit er nieuws?
2: Ja, onder andere een geweldsexplosie net over de provinciegrenzen. Er is mogelijk een link met Bolle Jos. En studenten die posten vanmorgen al vroeg op 50 jaar Omroep Brabant.
1: Ja, Slanke Haar presenteert dan de top 1976 zometeen weer.
3: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alpincollectie.
4: De beste springruiters. Terug in Valkenswaard. Beleef de Longines Global Champions Tour van 4 tot en met 6 september. Koop je tickets via de website of aan de kassa in Valkenswaard.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar. Al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Werken in een modern mediabedrijf? Ga naar werkenbijomroepbrabant.nl.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
7: Werken aan mechanica die ertoe doet. Bij Custers draait het om verspanen en precisie. Custers is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijkustersos.nl.
1: Zie je dat toch dat jij er bent, Evan?
8: Ja, ik kom net binnen.
1: Oké, heb je een filetje voor ons dan?
8: Nee, ik heb nieuws over het spoor. Want er waren vanochtend al wat problemen tussen Utrecht en Den Bosch. En daardoor tussen 12 uur straks, over een half uur, en 4 uur vanmiddag geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch.
1: Goed dat je het even meldt. En goed dat je er bent.
8: Ja.
1: Dank je, tot straks.
8: Oké, hoi.
1: Doei, doei, doei.
9: Omroep Brabant.
1: Nou ja, het is weer het zomaar lekker weer. Het gaat ook deze kant goed komen in Zuidoost-Brabant zo'n beetje. Maar dat zitten wij. Dus, maar het gaat goed komen, de buien trekken weg. Gaat er 21 vandaag droog en de zonnetje komt er dan ook nog eens bij. Het nieuws met Nick de Vries.
2: Een schietpartij vanmorgen vroeg net over de provinciegrens in het Gelderse Overasselt is volgens bronnen gelieerd aan de criminele organisatie van de Bredaanse drugscrimineel Jos Leidekkers. Op beelden die de Telegraaf heeft gepubliceerd is te zien hoe zwaar bewapende mannen naar een boerderij lopen waar eerder een drugslab werd gevonden. Vervolgens werd daar een beveiliger doodgeschoten. Volgens de krant gaat het om een wraakactie vanuit criminele hoek tegen een bewoner van die boerderij. Die zou in het verleden zaken hebben gedaan met Bolle Jos. Het vernieuwde themagebied Ravelijn en de Efteling gaat op 1 december open. Bezoekers kunnen vanaf die dag voor het eerst ook de nieuwe attractie Ravenring in. Dat is een ronddraaiend rad met 18 voertuigen. Per rit kunnen er zo'n 36 bezoekers in. De vernieuwing van het gebied kost €20 miljoen. Europese ministers komen vandaag en morgen samen in Dublin. Zij overleggen over de oorlog in Oekraïne. Want Oekraïne heeft luchtafweergeschut nodig om Russische raketten te kunnen onderscheppen, zegt NOS-correspondent Chris Ossendorf.
10: Rusland produceert snelle aanvalsraketten dan Europa en de Verenigde Staten verdedigingsraketten kunnen maken. En om zich hier tegen te verdedigen bedelt Zelensky al lange tijd hier in Europa om zo'n 360 Patriot raketten te krijgen voor de komende winter. Maar de waarheid is ook, de meeste landen kijken dan toch de andere kant op.
2: Want Europese landen willen ook nog een voorraad raketten zelf houden omdat ze verplicht zijn om hun eigen luchtruim te verdedigen. We delen vandaag op allerlei plekken worstenbroodjes uit om te vieren dat we 50 jaar bestaan. Vanmorgen deelden collega's uit op het terrein van de TU in Eindhoven. Stijn en Jasmijn die beginnen vandaag aan hun master en ze kwamen even langs.
11: 7:45.
12: Ja.
11: En jullie hebben niet alleen een worstenbroodje in de hand, maar ook nog iets anders.
13: Ja, lekker biertje.
11: Waarom 7:45 aan het bier?
13: Omdat Omroep Brabant 50 jaar bestaat. Dan moet je natuurlijk wel goed vieren. Dus ja.
11: Nou, proost zou ik zeggen.
2: Ja, dan zaten ze al 7:45 aan een biertje en een worstenbroodje.
1: Ja, ik denk als reden is tot feest moet je dat zeker doen.
2: Zo is dat. Nou ja, op onze site, app en de socials, daar vind je veel meer over 50 jaar Omroep Brabant. En kun je ook zien waar je vandaag nog worstenbroodjes kunt scoren.
1: Oké, goed. We zitten nog in Bergen op Zoom trouwens. En we gaan nog naar Oudenbosch. We gaan nog naar het Stadspark Breda. We gaan nog naar Uden. We gaan nog naar Sigtorenbos. Dus we komen nog op veel plekken. Nick, dankjewel.
14: Dagen lang de top 1976.
1: En meekijken kan via de site omroepbrabant.nl/top1976. Daar vind je dan ook deze op nummertje 1951.
15: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire.
12: We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, I'm on fire. I tell her, baby, I'm a fireball.

0: I'm a fireball.
1: Het schijnt een drankje te zijn met whisky. En dat heet dan Fireball en nog wat. En zo hebben ze het gemaakt.
2: Top 1976, overzicht.
1: Even nog de lijst met je doornemen. Wat heb je gemist? Wat heb je al zien staan in de lijst der lijsten? De top 1976 vanwege het feit dat we 50 jaar bestaan. Dat is een mooi feestje. Komen er steeds veel felicitaties binnen. Blijf dat vooral doen. Vinden we leuk. 06-573-28203. En we zien ze allemaal, lezen ze allemaal. En dat maakt ons heel blij. En als wij blij zijn, kunnen we jou ook weer blij maken. Want dan hebben we bestaansrecht. Dat is goed om te weten. 1960, Carrie van Europe, vonden we daar. Eens schijnt weer de zon, Frans Bauer en Marianne Weber op nummer 1959. En verder Alides Hiddink op 1958 met Hollywood 7. Lazy Sunday van de Small Faces, 1957. Benno van Vught staat er ook in. Mooie nieuwe zonnebril op nummer 1956. En dan Killing Joke, 1955, Love Like Blood. En ik wou zeggen, ook die komt nieuw binnen. Ja, logisch dat ze allemaal nieuw binnenkomen, want het is voor het eerst dat we de top 1976 uitzenden. Frank en Nancy. Het waren vader en dochter, Something Stupid. Ik haal van jou, 1954. Dan Hot Chocolate, Emma, 1953. La Dada, van Claude, op 1952. En Pitbull, wat je net hoorde, Fireball, hoorde je net voorbij komen. Het was een beetje een grappig gezelschap, met nummer 1951. En dan nummer 1950, een heel kort liedje, wat geen origineel is, maar wat wel wat toegeëigend, omdat een van de mannen van de Beach Boys bij de Regent zat. En die brachten het origineel uit.
2: De top 1976.

Het is zo lekker meezingen. Baba Baran van de Beach Boys. Maar een heel oud liedje, Towns. En deze, iets minder oud, maar ook oud. 1966. En het was een hitje voor de Beach Boys. Rock opera Tommy. Tommy is een flipperkampioen. Bezongen door Roger Daltrey.

0: Roger Daltrey, See Me, Feel Me uit de rockopera Tommy, over dat jongetje dat doof is en blind is en blijkt de flipperkampioen te zijn. En ook de Who is natuurlijk vertegenwoordigd in onze lijst. Zo ook Christian Misterveld, die vertegenwoordigd is. Hij is op pad vandaag, loopt zich helemaal suf, maar wordt wel beloond met een worstenbroodje.
1: Ja, ik heb er alleen op, maar de waarschuwing is altijd, laat het bij één. Om te beginnen moet je nog met jezelf door één deur kunnen. Maar je kunt je er heel makkelijk misselijk aan eten. Maar de verleiding is elke keer wel weer groot, hoor. Maar goed, daarom hoef ik ze gelukkig niet in mijn eentje op te eten. Daar hebben we bijvoorbeeld de Roosendalers voor. Want ik ben net Roosendaal binnengereden. En we zijn zo dadelijk op de markt. En ik denk dat de eerste collega's daar al zijn. Dus wil je een heerlijk worstenbroodje? En wil je Omroep Brabant feliciteren met het fantastische jubileum? 50 jaar. En wil je bijvoorbeeld Nina, die je van de televisie kunt kennen, eens een keertje in het echt zien en van haar een worstenbroodje krijgen? Kom naar de markt. Het zonnetje schijnt. De worstenbroodjes zijn goed, het gezelschap is goed, dus wat let je?
0: Ja, nou, dat vind ik een mooie uitnodiging. Heel goed gedaan, dankjewel, Christian. En tot later weer.

0: Cowboys en Angels van George Michael. Nienke is ook op pad. Waar zit jij nou?
1: Nou, ik ben spontaan in verzorgingshuis in Tilburg beland.
0: Oké, in Tilburg.
1: Het was niet helemaal de planning, want we hadden een hele tour met allerlei locaties. We hebben ook via onze social media kanalen gedeeld. En die tour heeft zich ook vervolgd. Maar wij hadden nog zoveel worstenbroodjes over in Eindhoven en Tilburg. Dat we dachten, ja, daar moeten we iets mee. Dus toen hebben we een heel groot verzorgingshuis gebeld. En daar zijn we nu. Dus we zijn nu allemaal mensen blij aan het maken in Tilburg.
0: En zie je heel gelukkige gezichten dan ook bij het eerste hapje van het worstenbroodje?
1: Hele gelukkige gezichten. Okay, we zijn net al bij een knutselclubje geweest. Ik heb een hele mooie kaart gekregen van Annie. Die wenst ons een hele fijne 50ste verjaardag. Ja. Een andere dame die heeft ook een heel mooi schilderij gemaakt. En ze zocht eigenlijk nog een plekje waar ze dat schilderij kan ophangen. Dus wie weet komt die ook wel bij Omroep Brabant te hangen. En nu zijn we eventjes naar de eetzaal. Waar die steeds voller stroomt. Want het is natuurlijk bijna lunchtijd. En ook daar hebben mensen wel zin in zo'n lekker warm worstenbroodje.
0: Nou, het is wel echt feest. Echt 50 jaar bestaan, denk ik dat ook.
1: Maar we hebben ook zoveel worstenbroodjes die we uitdelen door heel de provincie. Je zou bijna zeggen, we komen er niet vanaf.
0: Nou, vergrijp je er niet aan, dan zou ik zeggen, Nienke, want dan gaat het mis. Kijk uit.
1: Ik heb het keurig bij 2 gehouden. Mijn collega Thijs had er wel al 6 op vandaag. En ik zie Remco naast mij staan. Nou, die moet ook lachen. Hij wijst 5, heeft hij
0: okay,
1: op.
0: Okay.
1: Dus weet je, iemand moet ze opeten.
0: Ja, zeker. Het bederft het. Ik snap het wel.
1: Wij werken zelf ook wel mee.
0: Vooral,
1: en daar, hebben jullie daar al veel...
0: We hebben er eentje gehad. Er schijnt hier wel een feestje te zijn, hier beneden ergens. Maar daar hebben we weinig van gezien. Er schijnt ook taart te zijn, ook niks van gezien. Dat is het toch een ander gedeelte weer. Ja, zo weet ik dat een beetje.
1: Maar nou worden wij hier wel overal gefeliciteerd. En krijgen we leuke reacties. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe het daar dan in Zon ook leeft. Waar natuurlijk de jarige is.
0: Ja, wij krijgen heel veel, dat wil je niet weten, heel veel appjes binnen. Met anekdotes en verhalen en gewoon felicitaties. Dat is echt ontzettend leuk om te lezen. Dus hier bent, mag je lekker eens te lezen.
1: Ja. Goed? Okay. Nou, ik kom zo die kant op.
0: Nienke, dankjewel hè. Tot de volgende dag. Doei. Ja, en dan hadden we net nummer 1948, Cowboys and Angels van George Michael. En zometeen kon je geluisteren naar Koen. Maar ik moet er nog, of ik kan er nog eentje draaien, dat doe ik dan bij deze. Deze nog. Spanish Harlem, Aretha Franklin. En dat is dan meteen nummer 1947.

0: Het was de Queen of Soul, hoef ik niet te zeggen. Mag niet ontbreken in zo'n lijst, de lijst der lijsten. Ik krijg dan een berichtje van Frans, Frans Sommers, die zegt van, nou, leuk feestje dat we op Brabant. In midden en westen van Brabant. Zeker nog nooit gehoord van Noordoost-Brabant. Nou, zeker wel. Ik heb op de kaart gekeken. En dat gaat helemaal goed komen. Want we hadden al gepland dat we naar Breda nog even gaan trouwens. En we gaan ook naar het centrum van Uden. Daar komen we straks. En we gaan naar Den Bosch, het stationplein. Daar gaan we ook nog feest vieren en worstenbroodjes uitdelen. Dus we zijn op heel veel plekken te vinden. En dat is goed om te weten. Maar ja, het is een beetje rondkijken allemaal. Oh, je wil nog wat zeggen?
1: Ja, wie zei dat over Noordoost-Brabant?
0: Dat was Frans Sommers.
1: Oh, maar Frans, ik sta straks in Uden. Dus ik verwacht Frans zeker.
0: Ja, dan, oh, heel goed.
2: Dan moet Frans ook komen.
0: Ja, ja.
2: Voor een worstenbroodje.
0: Ja, dat snel reageren. Hij zegt, ik heb veel appjes gestuurd. Maar Frans weet niet dat hij tussen 180 appjes doorzit. En dat ik toevallig dat appje nu even lees. Ik ben al aan het lezen.
1: Ja, Frans, dus, straks Frans, lekker ontspannen met een worstenbroodje, ja, op de markt. Ja.
0: En niet zo mopperen, want het is feest. Het jubileumfeestje van Omroep Brabant. Dat we zeggen dat we straks lekker doorgaan. En we, dat is dan Koen die zo meteen het stokje overneemt. En die lijst vervolgt, die je kunt volgen op www.omroepbrabant.nl/top1976.
3: Straks meer Top 1976. Omroep Brabant.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
14: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
15: De beste springruiters, terug in Valkenswaard. Beleef de Longines Global Champions Tour van 4 tot en met 6 september. Koop je tickets via de website of aan de kassa in Valkens.
14: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
3: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee agenten die vannacht gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar. Eén persoon is overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld, maar burgemeester Minces spreekt van excessief geweld. Er was in het Gelderse dorp een grote groep mannen op de been, van wie een deel mogelijk zware wapens bij zich droeg. Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten. Volgens de Telegraaf gaat het om een ruzie in de drugswereld die mogelijk gelinkt is aan de organisatie van Bolle Jos. De politie meldt dat er inmiddels een groot aantal mensen is opgepakt. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten lagen mogelijk al tussen de 1,5 tot 6 jaar in de grond. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie probeert te achterhalen van wie de resten zijn. De man droeg een ketting met een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden gevonden in de zoektocht naar een man die sinds 2024 wordt vermist, maar al snel bleek het om iemand anders te gaan. Er rijden nog urenlang geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De oorzaak is een kapot spoor bij Geldermalsen. De NS zet daarom bussen in. Door het kapotte spoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. De problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. En het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: Dankjewel daarvoor, Erwin Dart bij de ANWB. Jij komt net binnenwandelen, dus er is iets aan de hand. Vertel.
4: Nou, er staat een file op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam tussen Maakezaad bij Bergen-op-Zoom en Bergen-op-Zoom-Zuid 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Door een kapot spoor rijden tussen Utrecht en Den Bosch geen treinen tot ongeveer 4 uur vanmiddag.
2: Nou, die is in ieder geval genoteerd. Dankjewel. En wellicht tot later, want dit half uur natuurlijk verder met de top 1976. Heel veel zin in. Er komen ook nog worstenbroodjes voorbij. Ook heel veel zin in. Maar ja, die vallen niet mij ten deel. Wel jou als je gaat kijken. Bijvoorbeeld op de markt in Roosendaal, waar ze nu zijn. Maar ook heel veel fijne muziek. En dat is voor iedereen. Zo hoor je dit.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
3: Nee, Attents met ds.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
7: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
10: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
11: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
12: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

0: dagen lang.
1: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
0: Koen Wijn.
2: Hey, ja, een hele goede middag. Het was après-trois van Vicky Leandros. Wat je als laatste hoorde. Maar op 1946 hoorde je Sandra Remer en Andres, oftewel Dries Holte. En die deden precies in datzelfde jaar dat Vicky Leandros het Eurovisie Songfestival won. Mee met het liedje wat je hoorde als het om de liefde gaat. En Vicky, ja, die eindigde op 1. Dat lukte dus Sandra en Dries helaas niet. Die eindigden wat later. Maar ze deden lager, maar ze deden wel mee. En ze eindigden trouwens ook later lager in de top 1976. Want Vicky Leandros vinden we terug op 385. Dus daar moeten we nog eventjes voor. Sowieso hartstikke fijn dat je lekker luistert naar deze top 1976. Het zijn heel veel fijne en heel veel mooie plaatjes die voorbij komen. En het duurt gewoon 11 dagen, dus dat is ook zo heerlijk. We gaan er gewoon maar eventjes mee door en blijven dus ook lekker gaan. Deze uitzending die staat ook een klein beetje in het teken van onze 50-jarige verjaardag natuurlijk. En daarvoor delen we worstenbroodjes uit. Doen we helemaal over de hele provincie verspreid. En als ik het goed zie in mijn ooghoek zijn we nu op de markt in Roosendaal. Dus daar zullen we straks nog wel wat van horen. Van, als ik dat ook weer goed heb, Nienke Kapierens. Want die was er volgens mij ook bij. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dus dat moet ik je even schuldig blijven. Maar dat er worstenbroodjes zijn, dat is in ieder geval een feit. Komen ook nog in Oudenbosch, in Breda, in Uden en in Den Bosch. Dus voor ieder wat wils. Maar nu eerst muziek met 1945, waar we de Hollies terugvinden en Bust Up.
1: De top 1976.

0: Personal Jesus van Depeche Mode 1944.
1: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
0: Dat is echt wel heel leuk. Want je merkt het ook, je komt vanochtend hier op pand en iedereen zegt gefeliciteerd, gefeliciteerd. Ja, dat is wel grappig. Dat leeft allemaal wel in de muur en ook buiten de muur. Daar kom ik zo op, want zometeen ga ik richting de markt in Roosendaal. Eerst nog even die Depeche Mode, hè. Een liedje dat in 1990 de hitlijsten haalde en volledig was geïnspireerd op een boek van Priscilla Presley. 6 jaar de vrouw van natuurlijk. En hij was behalve haar man ook haar mentor. Een personal Jesus, omdat ze zo tegen hem opkeek. Onder meer Marilyn Monroe, of Marilyn Manson, excuus, en Johnny Cash, die coverden ook dit liedje. En dan weet je, als zulke grote namen je coveren, dat je iets goeds hebt gemaakt. En daarvoor, uit de jaren 60 natuurlijk, de busstop van de Hollies om 1945. Geschreven door Graham Goldman, die we natuurlijk kennen van 10cc. En een hele onschuldige liefde die opbloeit bij een bushalte. Ik weet niet waar jij staat, Christian, ook bij een bushalte of niet?
2: Nee, bepaald niet. Ik sta midden op de markt in Roosendaal, dus veel mooier kan het niet zijn. Oh, die meneer wil wegfietsen, dat is helemaal niet de bedoeling. Wacht eventjes. U zit al heel lang met dat worstenbroodje in de hand. U lust hem toch wel?
3: Ja, het was echt heerlijk.
2: Oh, u hebt er alleen op?
3: Maar deze heb ik uitgespaard voor mijn vrouw. Die zit voor het eerst op de kleine Bas op te passen.
2: De kleine Bas?
3: Ja.
2: Dat is het kleinkind?
3: De dochter van ons petekind.
2: Oh, wat leuk.
3: We zijn een dagje naar de Efteling en wij passen voor het eerst op.
2: Oké, dat voelt een beetje als een kleinkind, of niet?
3: Ja, we moeten een beetje wennen natuurlijk. Maar hij heeft alleen nog maar gelachen, gekierd en liggen draaien en keren, liggen spelen. Dus ik ben nu even gaan fietsen, kaart gaan posten, omdat ik hoop dat hij nu even slaapt.
2: Oh ja, maar krijgt hij ook een stukje van het worstenbroodje? Dat moet hij ook vroeg leren,
3: nou,
2: hè?
3: Nou, ik denk de fruithapje is al meer dan mooi voor Bas. Maar ik zal het hem laten zien in ieder geval.
2: Ja, dat zeker, hè? Anders worden 2 luiers vol, ben ik bang, hè?
3: En jullie gefeliciteerd.
2: Ja, hartelijk dank.
3: En vanavond welkom bij 60 jaar Carillon, want dan speel ik een speciaal jubileumconcert op de Bijhard om 8 uur in Roosendaal. Dus allemaal komen.
2: Oké, nou, hier bij deze gezegd. Dus er gaat nog meer gebeuren in Roosendaal, dat hoor je nu ook. Gaan we nog even kijken of we iemand een worstenbroodje kunnen geven?
4: Worstenbroodjes, gratis worstenbroodjes, vers gebakken.
2: Ja, dat moet toch harder, denk ik, want deze loopt gewoon door.
4: Worstenbroodjes!
2: Oh, die mevrouw stopt wel. Nee, die stopt niet. Nou, we kunnen deze meneer nog proberen, maar ik heb zo'n idee. Nee, wordt ook vriendelijk voor bedankt. Maar jij weet wat ook een beetje het probleem is. Ze zijn niet halal. Oh. Koen, dat is, we hebben wel in ieder geval wel vega-worstenbroodjes, maar die liggen in een andere auto. Dus dat is allemaal organisatorisch.
5: Oh,
2: ja, dat is allemaal lastig. Maar dat komt verder wel goed, hoor. Maar het is, je moet echt zoveel mensen zoveel smaken tegenwoordig. Hè? Maar het is wel zo, het wordt gewaardeerd. Dus dan weet je dat voor straks. Het wordt, je komt in een warm bad terecht, want jij mag dadelijk ook nog een paar plaatsen langs.
5: Ik mag naar Uden en naar Den Bosch. Dus ik ben benieuwd. En mij hoeven ze niet halal te zijn, dus ik eet ze wel, hè.
2: Nou, we hebben nog een paar dozen voor jou staan, Koen, dus dat komt goed.
5: Nou, dat is een challenge.
2: Nee, komt goed.
5: Hey, ik spreek jou straks weer. En veel succes daar in Roosendaal, maar ook in Breda en Oudenbosch, want daar komen we vandaag ook nog.
6: Dit is de Top 1976.
0: Een zeer controversieel liedje uit 1972, want het ging over travestie en prostitutie. Nou ja, 72, kijk, daar heb je het al. We vinden op 1943 in de lijst der lijsten terug Lou Reed en Walk on the Wild Side.

0: frontman van de Eagles, Don Henley, die kon het ook solo. The Boys of Summer. Die hoorde je zojuist hier op 1942 tijdens de top 1976. Maar er komt natuurlijk ook nieuws voorbij. Hè. Dat nieuws dat krijg je van Marieke. Wat zit er zo meteen in?
1: Een geweldsexplosie net over de provinciegrens met een mogelijke link met Bolle Jos. En hoe ging het er 50 jaar geleden aan toe bij Omroep Brabant? Je hoort het zo.
2: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
3: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
4: SVK Benelux.
3: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
5: De beste springruiters, terug in Valkenswaard. Beleef de Longines Global Champions Tour van 4 tot en met 6 september. Koop je tickets via de website of aan de kassa in Valkenswaard.
6: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
0: Even kijken, bij Erwin de Hart, die zit bij de ANWB, die heeft een aardig overzichtje. Dus vertel, waar staan de files?
7: Nou, die staat in West-Brabant op de A4 vanuit Antwerpen tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook die doet niet mee en de vertraging is bijna 20 minuten. Door een kapot spoor rijden er tot 4 uur vanmiddag geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch.
0: Alright, dankjewel.
4: Omroep Brabant.
0: Vanmiddag blijft het droog, wisselen de zon en stapelwolken elkaar af en wordt het maximaal een graad of 21. En nieuws, Marieke.
1: Een schietpartij vanmorgen net over de provinciegrens in het Gelderse Overasselt heeft mogelijk iets te maken met de criminele organisatie van Bolle Jos. Dat melden bronnen aan de Telegraaf. Bij de schietpartij kwam iemand om het leven. Volgens de Gelderlander gaat het om de beveiliger van het huis waar de schietpartij was. Een van de bewoners zou zaken hebben gedaan met Bolle Jos. Ook 2 agenten raakten gewond. De man van 66 uit Bokstel die mogelijk iets te maken heeft met de dood van een vrouw blijft 2 weken langer vastzitten. De vrouw van 66 werd donderdag dood gevonden in de tuin van de verdachte. De man meldde zich later bij het politiebureau in Den Bosch. Volgens een buurtbewoner hadden ze een relatie. De inflatie is vorige maand ongeveer hetzelfde gebleven. De prijzen waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Dat blijkt uit berekeningen van het CBS. Het leven werd iets duurder door de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten.
8: Het is een beetje het bekende verhaal. Het zit hem vooral bij energie. En ja, het lijkt erop dat nu niet alleen komt door hogere prijzen van benzine en diesel, maar dat er ook in de energierekening wel wat zichtbaar is.
1: De prijzen van eten, drank en tabak daalden met 0,5%. Omroep Brabant is vandaag jarig. We bestaan 50 jaar. En het begon op 1 september 1976 met een paar uur radio per dag. Omroepster Els van Essen sprak toen de eerste woorden uit. Dat klonk zo.
9: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: Ja, het ging er toen echt anders aan toe dan nu, hoor. Zo ging Els zelf met een redacteur bij een platenzaak in Eindhoven de muziek uitzoeken die dan op de radio te horen was. En dat mocht alleen Nederlandse of Vlaamse muziek zijn.
10: Ik had in die tijd een plaat uitgezocht van Della Bossiers. Ik denk dat niemand er ooit nog van gehoord heeft. De Bende van de Bruine Kroeg. En ik weet niet wel dat ik dat nummer grijs gedraaid heb. Tot op een gegeven moment de leiding ingreep en dat ze zeiden van ja, nou is het genoeg. Toen hebben ze die plaat verstopt. Zo ging dat in die tijd.
1: Ja, en om te vieren dat we 50 jaar bestaan, delen we vandaag op allerlei plekken worstenbroodjes uit. Op onze site en app kun je vinden waar dat is.
0: Juist, inderdaad. Hou dat in de gaten en blijf ook lekker aan de radio gekluisterd voor de top 1976.
4: Goedemiddag!
11: 11 dagen lang
4: de top 1976.

0: CCR en Up Around the Bend. Ja, wel bedenk je een zomerse dag. Je zit op een motor, de wind die waait door je haar en alles wat je ziet is natuur en een vrije weg. Nou, John Fogerty die vertelde later dat dat het idee voor het nummer bij hem vormde, terwijl hij op zijn motorfiets door de heuvels van California reed. Nou, dat gevoel van vrijheid en avontuur hoor je eigenlijk ook meteen terug in de song, dacht ik zo.
1: Tot 1976, overzicht.
0: Ja, wat is er allemaal gedraaid de afgelopen 10 liedjes? Nou, de Beach Boys met Barbara Ann uit 1966 vonden we terug op 1950. Op 1949 The Who en See Me, Feel Me. En op 1948 George Michael en Cowboys and Angels. Spanish Harlem, Aretha Franklin op 1947. En Sandra en Andres als het om de liefde gaat op 1946. Busstop van de Hollies stond op 1945. En Personal Jesus van Depeche Mode stond op 1944. Lou Reed dan, die vonden we terug met Walk on the Wild Side op 1943. En The Boys of Summer van Don Henley op 1942. Zojuist CCR en Up Around the Bend. We hebben nog heel eventjes, een paar minuutjes zelfs, voor Elvis Presley. Want The King laat je niet wachten. Het weer wel, want dat komt daarna. Maar eerst The King en Kiss Me Quick.
2: Brabant bestaat 50 jaar. En dat vieren we met de top 1976.
1: Met de 1976 mooiste nummers uit 60.

0: De tweede Elvis die we in de lijst tegenkomen. Van in totaal 23 liedjes van The King. Maar dat maakt Elvis niet de meest populaire artiest van de lijst, hoor. Die plek die wordt namelijk gedeeld door ABBA en Queen. Ook niet zo heel gek eigenlijk. Zeker vandaag is het weer echt wel belangrijk. Want we zijn natuurlijk naar buiten met worstenbroodjes. En vanochtend heeft het toch echt wel een beetje geplenst, Jeroen.
1: Oh, is het zo?
0: Ja, vanochtend heeft het hier echt geplenst. Ja, het was echt... Nee, het was niet
1: maar,
0: zo lekker.
1: Kom je de worstenbroodjes ook nog naar ons kantoor in Houten brengen dan?
0: Ben je de mal?
1: Voor je verjaardag?
0: Ben de mal, zeg. Kom,
1: ben
0: zeg.
1: De mal? Dat is toch Brabantse gezelligheid, of niet, jongen?
0: Jazeker, maar daarom moet je ze hier komen halen. Want dan krijg je echt wat mee van die gezelligheid.
1: Nou, we wachten lijstzaam af dat jullie het hier komen brengen.
0: Oké, nou, dat is heel goed.
1: Wie jarig is om te acteren, toch?
0: Kan je lang wachten, maar dat maakt niet uit. Hierover vertel.
1: Maar
0: gaat
1: even van de buien. De buien zijn inmiddels wel weg. Het zonnetje komt er op steeds meer plaatsen vanuit het westen goed bij. Het is gewoon heel ideaal weer. De temperatuur ligt nu rond 19 graden. En stijgt vanmiddag naar 20 tot lokaal 22 graden. Niet al te veel wind, dus ik zou zeggen, september start prima deze middag.
0: Ja, die middag inderdaad wel. Hoe gaat het eigenlijk verder?
1: Nou, vanavond is het dan nog helder en komende nacht ook een tijdje. En daardoor kan het hard afkoelen. We zien minima van 11 graden in het noordoosten van de provincie. Tot zo'n 15 graden in de Hoek bij Bergen op Zoom. Komt vooral door het wat warmere zeewater daar. Wat al aardig in de buurt ligt. Morgenochtend beginnen we vriendelijk met veel ruimte voor de zon. In de middag neemt de bewolking toe. En zou er her en der een bui kunnen vallen. De temperatuur stijgt naar 21 of 22 graden.
0: Nou, dat is op zich niet zo heel verkeerd. Als we dan toch nog met de schuin oog kijken naar de rest van de week. Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, qua temperatuur is het eigenlijk heel ideaal. Want de temperatuur ligt veel tussen 22 en 24 graden de rest van de week. Maar er komt wel vrij veel bewolking onze kant op. En zeker op donderdag en vrijdag moeten we ook even rekening houden met af en toe regen of een paar buien.
0: Nou, dan doen we dat. Meer woorden gaan we er niet meer aan vuil maken. Jeroen, als je nog een worstenbroodje wil, je bent van harte welkom. En wellicht tot later deze week. Want ik zit er elke keer een uurtje vroeger, dus ik kom jullie vaker tegen.
1: Is goed.
0: Hartstikke
1: gezellig.
0: Goed. Hey, dankjewel. Houdoe. Tot later.
2: We vieren 50 jaar Omroep Brabant met het mooiste uit meer dan 60 jaar popmuziek.
3: Dit is de top 1976. Het gevoel.
0: 1939, Forever Live and Die van OMD. Onder veel fans het absolute favorietje. En je hoort hem dus ook hier in de lijst.

er zitten heel wat fijnproevers te genieten op dit moment. Op een 1938 Grand Hotel van Procol Harum. Ja, en dat is echt een belevenis. Hè? Loop je even met me mee. We gaan namelijk naar het luxe hotel genaamd Grand Hotel. Gemaakt door Procol Harum natuurlijk. Er hangen kroonluchters, van die witte tafellakens. Hele goede wijnen, een mooie kar gevuld met kaas. Andere exclusief eten. De obers die zijn mooi aangekleed. Gouden of zilveren bestek in ieder geval. En ja, je kent het wel, toch? Gewoon zo heel mooi. Zijn precies de hotels waar Procol Harum in sliep vanaf het moment dat The White Shade of Pale een hit werd. Aan de ene kant natuurlijk een droomleven, aan de andere kant ook een vervreemdend. En dat is precies de kern van het liedje wat je zojuist hoorde op 1938. Het is bijna mijn eerste uur dat erop zit. Uur nummer 4 van de top 1976. Dus we zitten echt nog heel laag in de lijst. Of hoog in de lijst, net zo je wil. En ik kom uit bij Eye of the Tiger van Survivor. En op een avond stond Sylvester Stallone himself op het antwoordapparaat van de leden van de band. Of ze een liedje wilden schrijven voor het derde deel van zijn alombekende Rocky-films. Het was niet zijn eerste keuze, want dat was Another One Bites the Dust van Queen. Maar Stallone die kreeg de rechten niet rond en moest dus op zoek naar iets anders. Het werd Survivor. Songschrijver Jim Peterick die bedacht het iconische openingsriff terwijl hij aan het rijden was. Dat riff moest namelijk klinken als de harde ritmische stoten in een boksscène van Rocky. Nou ja, Jack Brouwers die kiest dit nummer speciaal voor Ivo trouwens. Ook nog wel goed om even te benadrukken, want Ivo is een trouwe luisteraar van Omroep Brabant. En Jack die heeft het bij zijn opmerking gezet. En dan mag jij concluderen of dit inderdaad een beetje klinkt als boksen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
8: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door ons zelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
9: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij Scoot Me in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. Scoot Me, daar kom je mee thuis.
10: Mijn papa verkoopt stoelen.
11: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
12: Dit zit.
11: Voordelig en snel.
12: Dit zit.
9: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scoot Me, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
13: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie is nog altijd bezig met een grootschalige actie in de nasleep van het geweldsincident in Overasselt bij Nijmegen. Zo is een politiehelikopter ingezet boven de A76 in Midden-Limburg. Er zou daar een auto zijn klemgereden. Aanleiding voor de politieactie is een dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij zouden tientallen gewapende mannen betrokken zijn geweest die het voorzien hadden op een huis. 1 persoon kwam om het leven en 2 politieagenten raakten gewond. De aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft naar eigen zeggen al een groot aantal arrestaties verricht. Minister Van Wil van Justitie spreekt van een afschuwelijk gewelddadig incident. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. Kinderen met kanker leven steeds langer, blijkt uit onderzoek. De overlevingskans is de afgelopen jaren flink gestegen door meer onderzoek en effectievere behandelingen. Er zijn wel verschillen tussen verschillende soorten kanker. Zo zijn de vooruitzichten voor kinderen met een hersentumor sterk verbeterd. De overlevingskans steeg van 67% naar 80%. Een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een veiling in de VS een recordbedrag opgeleverd. De munt uit 1815 is gemaakt door een stempel te drukken over een bestaande Braziliaanse munt. Het geveilde exemplaar is nog in goede staat. Een koper had er ruim €336.000 voor over. Nooit eerder werd er zoveel geld neergelegd voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie in het Caribisch gebied. Het weer zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel daarvoor. Eens even kijken bij Erwin de Hart. Die zit bij de ANWB en die heeft uit aardig allemaal in het oogje. Als het gaat om files en misschien ook wel vertraging op het spoor.
16: Ja, het gaat een stuk beter bij Hoogrijden op dit moment. De A4 Antwerpen richting Rotterdam door die kapotte vrachtwagen op de rechte rijstrook. 3 kilometer file en 5 minuten vertraging. Door een kapot spoor rijden tot een ongeveer 4 uur vanmiddag. Geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch.
12: En that's it.
16: That's it, man.
12: Ah, vind ik nog wel meevallen.
16: Ja, vind ik
12: ook. Hartstikke goed. Ik dank je zeer hartelijk. Spreek je straks. Hallo. Want we gaan door met de top 1976. Niet allemaal liedjes uit 1976. Nee, de top 1976 die bestaat louter uit popgeschiedenis. Jazeker. En dat kan van de jaren 20 tot een week geleden. Ja, het kan allemaal. En jij hebt gestemd en dat is hartstikke mooi. En wat komt er dan dit half uur onder meer voorbij? Nou... Gloria Estefan. Ah, mooi hè? Even gevoelig met Eric Carmen. Ja. Ja. Ook die komt voorbij. Zeker. Dus blijf lekker luisteren.
17: De top 1976.
18: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een staalopstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
21: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
22: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
23: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
24: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
25: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
24: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
17: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
26: Daarom trakteren we je 11 dagen lang de top 1976.
27: Het gevoel van hier, Omroep Brabant.
17: Nummer 1936.

0: And sure, he's a cat. Dat hoor je natuurlijk hier bij de top 1976.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Koen Wijn.
0: Ja, 1976 liedjes. Die ons allen waarschijnlijk blij maken. Ja, sommigen zullen je misschien niet blij maken, maar die zijn dan weer door een ander ingestemd. Want heel veel Brabanders die hebben hun stem uitgebracht, en zelfs van verre daarbuiten. Wordt trouwens ook geluisterd. Ik kreeg net nog van iemand een appje. Die zat op een bedje in Spanje te luisteren. Een strandbedje, wel te verstaan. Heerlijk genieten van de laatste dag vakantie. En de mensen die maar gek aankeken. Omdat ze mee aan het lallen waren met die top 1976 van Omroep Brabant. En als we die omdraaien, 76, dan komen we op 67. En dat is het jaar dat Sure He's a Cat van de Cats ontstond. En daarmee ook het begrip palingsound werd geboren. Joost en Draaien die deed dat, omdat de band natuurlijk uit Volendam kwam. En zo dalen we steeds verder af. En dat mag je nu nog amper zeggen, want we hebben nog gewoon een dikke 10 dagen voor de boeg. Maar voilà. Maar we komen uit op 1935. Oye mi canto, oftewel Hear My Voice van Gloria Estefan. Die had net afscheid genomen van de Miami Sound Machine, maar zo groot was die verandering uiteindelijk niet. Ze ging vooral door met hele fijne muziek maken. En dit liedje moedigt acceptatie aan tussen mensen met verschillende achtergronden en standpunten. En ze spoort haar luisteraars aan om haat af te zweren en samen te werken om gemeenschappelijke grond te vinden. Nou, dat is toch een mooie, of niet? Dacht het wel. Een hele mooie en blijde boodschap, ook voor iedereen in Overasselt.
2: De top 1976.

Sometimes It Snows in April van Prince. Op 1934 in de top 1976 en opgenomen in een bijzondere sfeer. De lampen die gingen uit en er werden kaarsen aangestoken. En de muzikanten die zaten dicht bij elkaar in een verduisterde ruimte. Ja, echt waar. En dat gebeurde allemaal op 21 april 1985. En waarom is dat belangrijk? Nou, exact 31 jaar later, op 21 april 2016, overleed Prince. En de tekst die gaat over verlies, herinneringen, afscheid. En daarom is het een beetje een profetisch nummer geworden. En veel fans die ervoeren het alsof Prince zijn eigen afscheid had geschreven. Ook al was dat uiteraard nooit de bedoeling. Hey, zin in een klein stukje klassiek? Dit is Sergei Rachmaninoff uit 1901. Maar ho, nee, dit staat niet in de top 1976, voor nu je nu denkt, hè? Is dit klassiek? Nee, luister maar eens naar dit stukje. En luister dan maar eens naar dit liedje op 1933. All by myself, Eric Carmen. Geleend van Rachmaninoff. When I was young.

van die Belgische producer. Die voor 185 euro rechten kocht van een heel simpel deuntje. Genaamd Cheap Cheap. En van dat deuntje werden later 40 miljoen platen verkocht. En nog steeds wordt die gedraaid. Dan heb ik het niet over Eric Carmen en All By Myself. Heb ik het vooral over... Juist. De elektronica's uit Sint-Willebrord. En de vogeltjes.

0: op De Vogeltjes Dans. En want we gaan richting het nieuws. Marieke, wat zit daarin?
1: Je krijgt de laatste updates over de grote schietpartij in Overasselt. En Frans Bauer belde ons spontaan even op vanwege ons jubileum.
2: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
3: SVK Benelux.
2: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, karpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
5: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de 3J's en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
4: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
0: Even hard bij de ANWB. Waar zijn de opstoppingen?
6: Hey, bedankt voor het draaien van de elektronica's. Ja, de Sint-Willebrod represent.
0: Ja, zeker. Dat is hartstikke mooi. Jij komt dichtbij.
6: Ja, vlakbij inderdaad. Maar nee, voor mij is dat echt het Brabantse lied, hoor. Dus klinkt misschien gek, maar ja. Dat vind ik mooi om te horen.
0: Daarom staat hij ook in de lijst.
6: Heel mooi. Ja, er staat een filetje op de A50 Arnhem richting Oss tussen Ewijk en Ravenstein. 3 kilometer, niet heel veel vertraging. En door het kapotte spoor en de werkzaamheden daaromtrent geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch tot ongeveer 4 uur vanmiddag.
0: Dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Kijkend naar daar waar het weer is. Vanmiddag blijft het droog en wisselen zon en stapelwolken elkaar af en maximale graad of 21. En wat zit er in het nieuws, Marieke?
1: De politie heeft op de A73 in Brabant meerdere mensen opgepakt. De aanhoudingen hebben een link met de schietpartij van vanochtend in Overasselt, net over de provinciegrens. Die schietpartij heeft mogelijk iets te maken met de criminele organisatie van Bolle Jos, meldt de Telegraaf. De politie was vanochtend ook in de haven van Graven. Schippers lieten via de marifoon aan elkaar weten dat er iemand is opgepakt, maar dat wil de politie niet bevestigen. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-voetballer uit Breda vindt dat het tijd is voor nieuwe dingen. Van Hooijdonk was international en oud-speler en adviseur van NAC Breda. Daarna was hij vaste analist bij wedstrijden van Oranje en was hij te zien bij Studio Voetbal. Het is niet bekend wat hij nu gaat doen. Nou, nog meer nieuws over de schietpartij in Overasselt. De politie is in het dorp druk bezig met een groot onderzoek. Vannacht werd in het dorp een grote groep met zware wapens gezien. Bewoners zeggen dat een groep mannen mogelijk wraak wilde nemen op een inwoner, vertelt deze verslaggever.
8: Bekende ook uit het drugscircuit hoor ik dan van bewoners die ook al hun leven lang in Overasselt wonen en die hem typeren als iemand die daar middenin zit en ook al vaker en langer hier in het dorp voor problemen zorgt.
1: Een groot aantal mensen is opgepakt. Een deel van het dorp is afgezet. Omroep Brabant bestaat vandaag 50 jaar. Dat vieren we met jou. We delen vandaag op allerlei plekken worstenbroodjes uit. En Frans Bauer die belde vanochtend spontaan de studio op om ons te feliciteren en vertelde over zijn herinneringen aan de omroep.
9: Het doet me wel wat als ik eerlijk ben. Want Omroep Brabant loopt toch als een rode draad zo door mijn hele carrière heen. Ik zie ook al die gezichten die je in het verleden bent tegen de gekomen. Die Omroep Brabant groot hebben gemaakt. Ik heb er heel veel leuke herinneringen aan.
1: Ja, en ik zou zeggen, hou de radio lekker aan. Want we gaan zo weer door met die top 1976.
0: Sterker nog, nu al.
1: Nou, oké, is goed.
0: Ja, want we komen richting de Puma's op nummer 1931.
10: Dagenlang
7: de top 1976.

0: elkaar op en je hebt de Puma's. Er werd wel eens de indruk gewekt dat het een jeugdbandje was die al pingelend op gitaar in de garage liedjes maakte. Nou, dat is niet zo. Ze waren bevriend en wilden gewoon een keer muziek maken. En dit was één van de baby's. Mijn houten hart.
1: Top 1976. Overzicht.
0: Ja, laten we eens kijken, want het gaat rapido. Voor je het weet zitten we bij één, maar het duurt nog dik 10 dagen. Want nu pas op 1940 vonden we Elvis Presley en Kiss Me Quick. Forever Live and Die van OMD, oftewel Orchestral Maneuvers in the Dark op 1939. En Broken Heart met Grand Hotel, fantastisch, zeker voor de puristen uit 1973, op 1938. Survivor, Eye of the Tiger op 1937. Kreeg ik trouwens net nog een mailtje van onder mijn neus geschoven. Kunnen jullie Eye of the Tiger draaien voor Brandon Thijssen, die sinds gisteren na zijn vakantie weer door de regio rijdt met zijn regenbooggekleurde PostNL pakketbezorgbus. Dus bij deze ook voor jou. En dan op 1936, The Cats and Sure He's a Cat. Gloria Estefan vonden we terug op 1935 en Oye Mi Canto. En Prince met Sometimes It Snows in April uit 1986 op 1934. Eric Carmen, All By Myself op 1933. En De Vogeltjes Dansen, een icoon natuurlijk van de elektronica's, op 1932. Zojuist op 1931 hoorde je de Puma's met Mijn Houten Hart. En dan weet je waar we terechtkomen. Dan gaan we richting 1930 met een liedje dat

Ja, Barbados van de band Typically a Tropical. Maar Captain Kim nam het een beetje over. Een beetje Brabant zelfs. 1975, dat was de eerste datum, maar deze die kwam veel later pas. The

was het eerste wat ik opschreef vanochtend toen ik opstond. Dat is blijkbaar wat erop komt. Ik kleed me aan, mijn zoon ook. Rijd naar school, rijd terug, pak de krant, sla hem open. En mijn ogen dwalen door een tekst. Zo verdraaid.

0: Dex samen met Vali. En het is wel aardig, want samengeschreven met René van Mierlo. En daarom is dit liedje ook een beetje Brabants. En ik heb René nog even een berichtje gestuurd in voorbereiding op deze top 1976. En zei, goh, hoe kwam dat liedje eigenlijk tot jou? En toen zei hij, nou, ik zong het refrein in een voice memo in. Dat verzon ik op de auto op het moment dat er even een hoop narigheid bij elkaar kwam. Bij mij thuis hing er een groot memo-bord in de keuken waar allerlei notities, overlijdens en geboortekaartjes, belastingbrieven en tandartsafspraakkaartjes hingen. En boven die bonte verzameling stond er La Vie est belle. En zo is het ontstaan. De schoonheid van al die tegenstrijdigheden. Dat ondanks wat ook het leven mooi is. Als een soort van notitie aan mezelf. Ja, dat is toch mooi, hè? De achtergrond van zulke platen. En deze ga je zeker vaker voorbij horen komen op Omroep Brabant. Want het is een ontzettend mooi liedje.
1: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
0: Zeker weten. En daarom gaan wij de straat op en zijn we uitgekomen in Oudenbosch. Christian, die is daar. Waar precies? Want ik kreeg al een paar appjes van iemand die wilde heel graag weten waar precies.
2: Ja, kan dat op een andere plek dan waar ik nu sta, vraag ik me dan af.
0: Sta jij toevallig voor de basiliek?
2: Ja, niet helemaal toevallig natuurlijk, hè. Ja, dit is toch wel een van de meest unieke gebouwen die we in heel Brabant hebben. En oh, waar zijn ze hier trots op. En dat mag natuurlijk ook, hè. Ja, daar staan we dus op dit moment worstenbroodjes uit te delen. En voor de mensen, want daar hebben we er al verschillende van gehad, die de vraag hadden van ja, ik vind het wel lekker, maar ik ben vegetariër of ik ben van het halal eten. Ja, we hebben daar nu ook weer voorzieningen voor. Dus daar hebben we ook worstenbroodjes voor. Dus ben je niet van de vleesworstenbroodjes, niet van de klassieke, dan kan dat ook. Dus kom gewoon lekker naar die prachtige basiliek toe. We gaan gewoon eens even kijken wie hier allemaal loopt. Van alles en nog wat. Loop gewoon even naar deze meneer. Hallo meneer.
3: Goeiedag.
2: Alle worstenbroodje op?
3: Ja, lekker. Ze zijn super.
2: Echt.
3: Een aanrader.
2: Ja, omschrijf hem eventjes.
3: Hij was lekker vers. Hij was goed gekruid. Ja, gewoon zoals een worstenbroodje moet zijn.
4: Een Brabants worstenbroodje.
2: Echt Brabants worstenbroodje.
4: Ja, dat zijn de lekkerste. Hè?
2: Dat zijn ze natuurlijk, hè. Dat zijn ze. Hebben ze gewoon een steekwagentje meegenomen?
4: Ja, wij willen Omroep Brabant heel hartelijk feliciteren met hun jubileum. Wij zijn trouwe luisteraars. We hebben in onze brouwerij altijd Omroep Brabant op staan. En wij hebben ook een heel mooi biertje. Mijn man heeft het bij.
2: Oké, ja.
4: En dat heet Trots op Brabant.
2: Oh, dat staat er ook op.
4: Dat is een biertje van ons en dat wilden we heel graag aan jullie overhandigen. En heel jullie crew en alle mensen van Omroep Brabant voor jullie jubileum.
2: Nou, hoor je dat, Koen? Geweldig. Even wie jullie zijn, dan hebben we dat gehoord.
4: Ja, wij zijn van Brouwerij Meulijnd uit Haldenbergen, uit Hoeve.
2: Helemaal goed.
4: Vandaar dat we jullie komen feliciteren.
2: Nou, kijk eens, Koen, we krijgen gewoon ook nog wat terug. Hoe mooi kan het zijn?
0: Dat wou ik zeggen. En proost alvast met dat lekkere biertje. Ja, dat is natuurlijk heerlijk. Bier en worstenbrood, prima combinatie. Hey, de Karma Police zullen een hoop mensen blij mee zijn, dus ik ga mijn mond houden op Radiohead op 1928.

0: Straks meer Top 1976. Omroep Brabant.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
4: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
3: En voor Harold met een staalopstoel.
5: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
2: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
2: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte, meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Noord-Limburg. Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is daarom geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. Koningin Mette-Marit was er vanwege gezondheidsredenen niet bij. Zij kreeg onlangs een longtransplantatie. In België is een man hersendood verklaard nadat hij gisteravond was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars, dat meldt de VRT. De man van 60 was niet allergisch voor wespen, maar de hoeveelheid gif was volgens zijn familie te groot. Hij werd onder meer in zijn nek gestoken. De man kreeg geen lucht meer en kreeg een hartstilstand. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar hersendood verklaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen een afwisseling van de zon, wolken en een bui bij een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
9: Dankjewel. Even kijken bij Erwin. Tenminste, ja, ik kan niet meekijken op je scherm, maar wat zie jij er staan?
10: Ik zie dat er nog steeds geen treinen rijden tussen Utrecht en Den Bosch. Dat is best wel een belangrijke verbinding. Tot ongeveer 4 uur vanmiddag.
9: Oké, nou ja, dan gaan we daar in ieder geval vanuit. En dat treft, want vanaf een uurtje of 5 staan wij op Stationsplein in Den Bosch worstenbroodjes uit te delen.
10: Oh, dus dat is hartstikke mooi.
9: Ik snap wel waarom ze dat uit hebben gesteld.
10: Dat is expres.
9: Juist, zeker. Ja. Dankjewel, Erwin. Houdoe. Zometeen. Meteen hoor je hier bij de Top 1976 op Omroep Brabant. Heb ik weer een leuk verhaal bij het zo meteen. Oh, dit is ook fijn, hè? En... Oh ja, ook goed, hè? Nou, blijven luisteren dus.
6: De Top 1976.
11: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
12: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
11: Of,
13: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
12: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
11: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen,
3: is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
14: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
15: Phew, we kunnen weer.
14: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
16: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
17: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
18: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
19: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
20: Platenspelers voor puur tijdloos luisterplezier bij Avenue.
21: De beste springruiters. Terug in Valkenswaard. Beleef de Longines Global Champions Tour van 4 tot en met 6 september. Koop je tickets via de website of aan de kassa in Valkenswaard.
22: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
23: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
24: Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
25: Daarom trakteren we je 11 dagen lang de top 1976.

ears all over this land. I ring out.

0: lijkt een beetje op de Indische waterlelies, wil ik hopen. Trini Lopez en If I Had a Hammer. En welkom bij de top 1976.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Koen Wijn.
0: En ik zei net, het lijkt een beetje op die Indische waterlelies. Niks is minder waar natuurlijk. De waarheid is ook minder sprookjesachtig. Al is het wel liefdevol, want Trini Lopez' grootste hit is namelijk geschreven door volkszanger Pete Seeger in 1949 als The Hammer Song. Met als doel de progressieve beweging in Amerika te ondersteunen. Met zijn oproep tot liefde, gerechtigheid en vrijheid voor iedereen was Trini Lopez, If I Had a Hammer, een voorloper van de hippiecultuur in de tweede helft van de jaren 60. En zo zijn we toch uiteindelijk weer allemaal een soort van vrienden. En dat is toch ook wel mooi, dacht ik zo. Tenminste, ik vind dat best een aardige. Het is uur nummer 6. Ja, eventjes snel rekenen. Want het gaat dan al wel heel snel. En dan ben je natuurlijk nog heel lang onderweg. Hè. Natuurlijk, we komen echt nog op een heel groot vlak. Maar ik heb nu een liedje. En daar gaan we eerst eventjes naar luisteren. En let dan vooral op al die namen die voorbij komen. Ik weet de herkomst van al die namen die in dit liedje zitten. Ga ik je zo meteen vertellen. En ook het moment waarop het geschreven was. Want dat is best een leuk moment. Dit is namelijk Vrienden van Guus Meeuwis. Eerst even lekker meezingen, lekker genieten. En daarna wat verdieping. Jazeker, want dat ook krijg je tijdens de top 1976 op Omroep Brabant.

0: Dat is leuk, hè? Ik zei, ik kom nog met wat verdieping. En die verdieping die zit hem in J.W. Roy. Ik had hem even een appje gestuurd. Ik zeg, goh, hoe kom jij nou tot dat liedje? Toen zei hij...
1: Het schrijfproces, dat weet ik nog zo ontzettend goed. Want eigenlijk, en dat gebeurt mij niet vaak. Ik bedoel, we hebben het met z'n drieën gemaakt. Maar de aanzet tot het nummer, en zeker het couplet. Voor mij zit er een soort Neil Diamond. Bam, bam. Zit erin, weet je wel? It's a beautiful day. Maar ik was op dat moment aan het verhuizen in Amsterdam. En ik was een vloer aan het schuren in mijn nieuw appartement. En het hele couplet, vooral het hele couplet, zeg maar. Ik bel precies op het juiste moment. Jam, bam. De hele melodie kwam tot mij, tot het schuren van de vloer in het nieuwe appartement waar ik ging wonen. Dus daarom, dat weet ik nog precies.
0: Ja, grappig, hè? Ja, dat hoor je dus hier tijdens zo'n lijst. En al die namen, ja, dat waren allemaal bandleden, rodies of kinderen van Guus, die voorbij kwamen. Grappig, hè? Dit is Neil Young.

0: Human Nature, Michael Jackson. En wat een plaat is dat. Geweldig. Geschreven door Steve Porcaro, het toetsenist van Toto. Ah, die schreef de basis nadat hij zijn dochter verdrietig thuis zag komen van school. En terwijl Toto bezig was met het afmaken van Africa, ontstond dus dat idee voor Human Nature. Nou, producer Quincy Jones van Michael Jackson natuurlijk, die zocht materiaal voor Thriller, het album dan. En toen een cassette met muziek van Toto naar hem werd gestuurd, stond op de andere kant toevallig een demo van Human Nature, inderdaad. Quincy die draaide de band om, hoorde het nummer en was meteen verkocht. Werd afgemaakt en uiteindelijk een wereldhit voor MJ. En misschien wel iconisch omdat hij hem live vaak op deze manier speelde. Oh ja. Heel even dat inhouden. En die klap op de snare drum. Ja, heerlijk. Nou goed, ik kan er nog steeds van genieten. Hey, we gaan naar 1922. Dolores Paroles, Dalida en Alain Delon.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
2: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
1: Je ne sais plus comment te dire.
2: Rien que des mots.
1: Cette belle histoire d'amour que je ne

0: salon et emporte au loin le parfum des roses.
1: Quand

0: Voor de meeschrijvers, zometeen pas het overzichtje. Want ik heb eerst al een overzichtje staan. En dat overzichtje is een nieuwsoverzicht. Jazeker, en dat komt van Marieke. Wat zit er zo meteen in?
1: Laatste gemeente in de provincie heeft eindelijk een akkoord na de verkiezingen. En in Tilburg kregen bewoners van een woonzorgcentrum een verrassing.
2: Mijn papa verkoopt stoelen.
3: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
4: Dit zit.
3: Voordelig en snel. Koffieweken bij Lunenburg. Profiteer tijdelijk van aantrekkelijke aanbiedingen. Kom proeven in een van onze winkels en ontdek welk koffieapparaat het beste bij jou past. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
5: Woonboulevard Os, 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
6: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: Omroep Brabant.
0: Volgens mij is er geen verkeersinformatie meer, want ik zie niemand van de ANWB, dus daar ga ik maar even voor het gemak van uit. Kijk ik meteen naar het weer vanmiddag, dan blijft het droog. Wisselen zon en wolken elkaar af en bij een matig windje wordt het maximaal een graad of 21. Het nieuws, Marieke.
1: De politie heeft op de A73 in Brabant meerdere mensen opgepakt. De aanhoudingen hebben een link met de schietpartij van vanochtend in Overasselt, net over de provinciegrens. Die schietpartij heeft mogelijk iets te maken met de criminele organisatie van Bolle Jos, meldt de Telegraaf. De politie was vanochtend ook in de haven van Graven. Schippers lieten via de marifoon aan elkaar weten dat er iemand is opgepakt, maar dat wil de politie niet bevestigen. Best heeft na 167 dagen onderhandelen een akkoord bereikt. De gemeente is daarmee de laatste in de provincie. De gesprekken tussen de partijen duurden lang, omdat ze van de informateur eerst aan hun onderlinge band moesten werken. De gemeente kan nu ruim 1 jaar met het akkoord vooruit. Daarna zijn er alweer nieuwe verkiezingen, omdat Best dan samengaat met Oorschot. JA21-leider Joost Eertmans is niet blij met de plannen voor de begroting. Volgens hem is de VVD linkse en rechtse partijen uit de oppositie te veel tegemoet gekomen en is op deze manier niemand tevreden.
8: We hebben ondertussen wel een beetje onze bekomst van dit proces. Hè. Ze hebben de hele zomer de tijd gehad, denk ik, om te kiezen tussen links of rechts. Samen gaat niet, dan leef je echt in een droomwereld. Als je denkt dat je voor beide, de linkerkant en de rechterkant, genoeg wensen kan vervullen. Dus maak die keuze. Dat is niet gebeurd.
1: Niet alleen JA21 heeft kritiek. De hele oppositie is niet enthousiast over het akkoord dat gisteren is gesloten, terwijl de inhoud nog niet helemaal bekend is. We delen vanwege ons jubileum al de hele dag worstenbroodjes uit en onze verslaggevers gingen ook langs bij woonzorgcentrum Johannes Zwijzen in Tilburg. En dat ging zo.
9: Goedemorgen. Hier is het gezellig. Hallo. Weet u waarom we hier zijn?
10: Nee, het is zeker het jaar. Ja, jullie jarig zijn. Of de...
9: Het is helemaal gelijk. Omroep Brabant is jarig. We zijn 50 jaar.
10: 50 jaar? Oh, ik wou dat hier ook was.
1: Ja, een van de bewoners was aan het knutselen en heeft nog snel een mooie kaart voor ons gemaakt. Die komt natuurlijk op de redactie tanken.
0: Ja, dat dacht ik zeker. Hartstikke mooi. En trouwens sowieso, het is al wel een paar keer gezegd op de radio, maar alle lieve berichtjes die aankomen, dank jullie wel daarvoor. De lieve cadeautjes die binnenkomen en alle wensen op welke manier dan ook. Het wordt zeer gewaardeerd.
11: Goedemiddag! 11 dagen lang de top 1976.

0: Mooi, Brian May en Too Much Love Will Kill You. Ja, Queen werd het maar niet eens over de rechten van het liedje. En Brian May, de gitarist, die was in zich heel verantwoordelijk voor het liedje. Maar Queen die wilde alleen maar liedjes op het album waar de hele band de credits voor kreeg. Nou, dat was geen optie en dus bleef hij liggen. Maar toen Freddie Mercury overleed, speelde Brian May het op zijn tribute. En daarom denken veel mensen dat het gaat over de dood van Freddie. Maar het gaat eigenlijk gewoon over het verwerken van een scheiding. Een hele depressieve periode. En uiteindelijk kwamen de credits dus ook bij Brian May terecht. En was alles weer een beetje, ja, zullen we het zeggen, vergeten, denk ik dan maar. Hey, even kijken naar wat er allemaal voorbij is gekomen.
1: Top 1976, overzicht.
0: Ja, en ik heb het natuurlijk wel ietsje langer gemaakt, omdat ik het simpelweg over het nieuws heen wilde tillen. En toen kwamen wij op 1930 de Benga Boys tegen. We're going to Ibiza uit 1998. En ook zeker een Brabants tintje daaraan met Kim. Ik geloof uit Zevenbergen, als ik me niet vergis. Diggy Dex en Vali, La Vie est Belle 2018, stond op 1929. 1928 Radiohead en Karma Police. En dan plek je daarboven op 1927 Teach In en Ding Adong. Trini Lopez, If I Had a Hammer. Heel gezellig. In 1963 staat op 1926 in deze lijst. En Guus Meeuwis met Vrienden uit 2012 op 1925. Neil Young, Harvest, 1924. En Michael Jackson, Human Nature op 1923. Dalida en Alain Delon, Parole, Parole, wat we natuurlijk ook hier kennen als Gebabbel, Gebabbel, stond op 1922. En Marianne Weber die schreef Nooit meer mooie brieven op 1921. Zojuist Too Much Love Will Kill You van Brian May. En dan hebben we het hele overzichtje erop zitten. Want zijn we toe aan 1919. Ik ga altijd goed op dubbele getallen en deze keer ook. Want er staat One Way or Another van Blondie. En zangeres Debbie Harry die schreef een nummer nadat ze zelf werd gestalkt. En ze vertelde later dat een man haar voortdurend lastig viel. En achtervolgde zelfs. De tekst die is dus gebaseerd op echte gebeurtenissen uit haar eigen leven. Door het vrolijk en snel te laten klinken werd het een soort van overlevingsmechanisme, zei ze ooit. En dan mag jij beoordelen of dat kan werken. Ik denk van wel.

0: are not our van Blondie. Ik kom net, Noël, kom er eens bij.
1: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
0: Jij komt, net iets vertellen. Wat is er dan?
2: Nou ja, op onze site staat zo heel mooi. Kijk hier hoe Omroep Brabant zijn 50ste verjaardag viert. Ja. Klik ik het aan. Krijg ik de radiostream te zien. Ja. Jij in een lege studio.
0: Ja, en toen vroeg jij...
2: Vier jaar je verjaardagen zo?
0: Ja, dat is echt...
2: Het ziet er heel triest uit.
0: Zo kan ik echt mijn verjaardagen vieren. En dat vind ik altijd wel lekker, want dan hoef je ook niet te veel in huis te halen, zeg maar. Dus dit is ook een beetje mijn verjaardag.
2: Ja, nou, beneden staan worstenbroodjes.
0: Maar beneden staan worstenbroodjes. En ik zou je vertellen hoe dat komt. We hebben regelmatig verslaggevers op pad. En die worden dan met een camera gevolgd. En dat zie je weer in de visual radio stream van Omroep Brabant. Ja. Maar weet je nog, net zoals met de brommers.
2: Maar jij zit hier alleen.
0: Maar ik zit hier heel alleen. Maar dat maakt niet uit, want jij komt binnen, dus jij ook. Gefeliciteerd, hartstikke mooi. Er wel van de hoofdverslaggever natuurlijk van Omroep Brabant. En ook aan de lijn, Christian, die zit in de auto. Want dat is de man die de worstenbroodjes uitdeelt, zoals ik zojuist vertelde. Maar in de auto gooi je ze dan uit het raam, Christian?
3: Ja, zeker. En dan gooi ik ze ook af en toe naar de andere kant van de weg. Ik ben nu bij Klaverpolder. Dus als je dat punt nadert, dan rijdt een rode Toyota je tegemoet. Dat ben ik. Het raampje open, dan probeer ik te nikken.
0: Ik zou het wel echt mooi vinden. Nou, in ieder geval, even zijn of een toetsen, dat kan altijd. Maar waar ga je heen?
3: Wij zijn onderweg naar Breda. Dat is voor mij de laatste halte. Daarna neemt een zekere Wijnen van mij over.
0: Ach.
3: Naar de naam alleen al, dat moet feestelijk worden. Ja. En in Breda, in het overbekende park Valkenberg, daar gaan wij... Zodat ik onze tent opslaan. En ervaring leert dat mensen al bij drommen op ons staan te wachten. Dus we moeten echt voortmaken om er op tijd te zijn.
0: Ja.
3: Want tot nu toe zijn we overal met een mooi Brabants kwartiertje te laat gekomen. Excuses daarvoor, mensen. Maar ja, we doen ons best. Maar het is hartstikke mooi. Mensen zijn enthousiast. Mensen zijn blij. We krijgen fantastische felicitaties. Mensen nemen af en toe ook nog iets voor ons mee. Dus ja, hartstikke mooie dag. En ik denk dat het zo dadelijk ook weer heel feestelijk gaat worden.
0: Nou, ongetwijfeld in Breda. En wat Christian zegt, inderdaad, vanaf 4 uur. En dan zorgen we dat we de tijd weer een klein beetje inhalen. Want dan wisselen we van ploeg. Dan staan we in het centrum van Uden. En we gaan daarna ook nog naar het Stationsplein in Den Bosch. Daar moeten we zeker wel zo rond 5:15, 6:15 zijn. Aan de centrumzijde. Dus dan hoef je niet naar binnen te wippen bij Jan de Groot van Bossenbol. Maar kom je gewoon bij ons langs voor een lekker worstenbroodje. Want ook dat is zo'n heerlijke Brabantse lekkernij. Christian die gaat bezig met zijn Last Waltz. En dat is misschien ook wel een heel mooi bruggetje naar 1918 in de lijst. Want daar vinden we Engelbert Humperdinck met de Last Waltz. En de Last Waltz stond toen componist Les Reed zich herinnerde hoe hij als jongetje wachtte op de laatste dans van de avond. Want zodra die klonk wist hij, mama kom naar huis. Want hij zat echt te wachten voor het café. En dat herschreef hij naar een liedje waar twee mensen graag de laatste wals met elkaar wilden dansen. Het was een van de grootste hits van Engelbert Humperdinck. En ik snap nu ook wel een beetje waarom. Want wat een mooi verhaal zit daarachter. Je hoort hem op 1918 in de lijst der lijsten. I want

0: zit eens te kijken. Het valt onder de gemeente Deurne, een oppervlakte van zo'n 19 vierkante kilometer. Dat is eigenlijk helemaal niet zo heel veel. Een gemiddelde WOZ-waarde, ja, die is tegenwoordig overal hoog natuurlijk. En dit zijn cijfers uit 2023 van €387.000. En er wonen nog geen 900 mensen. Ja, dan heb ik het over Helena Veen. En daar hoorde zojuist het liedje van Rowan Hersen. Een ode aan dat pildorp Helena Veen. Precies, maar dan ook echt precies op de grens van Brabant en Limburg. Prachtig, en dat is meteen het einde voor mij in deze top 1976 van dag 1. Ja, als je dacht, ik ben nou alle 11 dagen van hem af, dat is zeker niet waar, want morgen ben ik er gewoon weer. Komen er ook weer hele mooie dingen voorbij. Maar nu eindig ik bij 1917. Overigens gaat de lijst wel door. Voordat ik daarop doorga, nog eventjes naar de WhatsApp van Omroep Brabant. Want het blijft regenen. En dat is hartstikke mooi. Met hele lieve gelukswensen. En we lezen ze echt allemaal. Het lukt niet altijd om er heel uitgebreid op te reageren. Dat is echt niet omdat we het niet kunnen lezen. Maar het is gewoon druk. Het zijn er echt zo ontzettend veel dat we ons helemaal jarig voelen. En ik weet nog dat ik vanochtend het pand binnenkwam hier. En dat ik als eerste de directeur tegen het lijf liep. En die riep naar mij, gefeliciteerd hè. En toen dacht ik, oh ja, ja, gefeliciteerd. Weet je wel, zo, yo, weet je wel. Ja, het is niet mijn verjaardag. Maar het begint steeds jariger te voelen door al die mooie berichtjes die binnenkomen via 06-573-28203. En ook door de tractatie die we met z'n allen hier aan het uitdelen zijn. En dat gaat nog wel eventjes door. De top 1976. En zometeen gaat Ronnie verder. Ronnie, ja, dit is iets waar je enorm op verheugt, dat weet ik.
1: Ja, zeker.
0: Want dit is echt een kolfje naar je hand. Wat gaat er allemaal voorbij komen?
1: Nou ja, weet je, het vliegt van links naar rechts. Mooi, Marvin Gaye, What's Going On. Het is echt ontzettend mooi om dat te mogen draaien. Maar ook Kane, Rain Down On Me bijvoorbeeld. Jan Biggel, Lilleke Linda. Hoort ook gewoon in die lijst thuis. En ik verheug me ook wel heel erg op het liedje wat volgens heel veel mensen gewoon een kerstliedje is. Maar of dat zo is, dat hoor je straks van de zanger zelf. Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Ook morgen draaien. Yeah. Lekker lang gewoon. Ja, van alles. Het is echt, ja, het is een geschenk deze week gewoon. Ja. Volgende week. Heerlijk. Ja,
0: dat is het. En ondertussen delen we ook nog worstbroodje uit. Dus ik ga jou straks weer horen en jij mij ook.
1: Zeker.
0: Ik dacht, ik ben van hem af.
1: Met een volle mond.
0: Dat is helemaal niet waar. Nee, inderdaad met een volle mond. Want zometeen komen we uit Uden, daar ergens uit het centrum. Waar precies weet ik nog niet. Ik zorg gewoon dat ik mijn auto parkeer en begin met uitdelen. En daarna het Stationsplein in Den Bosch vanaf een uurtje of 17:30. Dus zorg dat je erbij bent. En dankjewel voor deze drie hele fijne uurtjes.
2: Straks meer Top 1976. Omroep Brabant. De Theater-Tiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Hij is onderweg.
9: Wie?
10: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
9: Top. Koffietje, ik trakteer.
10: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
13: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
12: Teun Arts, al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
14: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
12: Zitcomfort Speciaalzaak Teunarts is aanstaande zondag geopend.
2: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Met het grotendeels schrappen van bezuinigingen op uitkeringen probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Met dat doel wordt nu ook de belasting voor de hogere inkomens verhoogd. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte. Dat melden de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook twee politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Limburg. De aanleiding voor het geweldsincident in Overasselt wordt onderzocht. Volgens verschillende media gaat het om een conflict in het drugsmilieu. De Britse oud-premier Starmer stopt nu ook als parlementslid. Hij zegt dat het tijd is om het stokje door te geven aan een opvolger. In juli volgde Andy Burnham Starmer op als premier van het Verenigd Koninkrijk en als Labour-leider. Hij vertrok na teleurstellende lokale verkiezingen voor Labour, maar de populariteit van Starmer was al langer aan de dalen. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev van vannacht is opgelopen tot 11. Het is de zesde dag op rij dat Rusland aanvallen uitvoert op en rond de hoofdstad. Ook Oekraïne heeft weer doelen aangevallen in Rusland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het komt dan af naar 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dank u vriendelijk. Nou, er is goed nieuws te melden, want er staan geen files op de weg in onze provincie. Dus je kunt overal lekker doorrijden. Uiteraard wel met de radio aan, want het is een feestelijke dag. We bestaan 50 jaar hier bij Omroep Brabant, dus we trakteren. In de provincie doen we dat op worstenbroodjes en op de radio op de top 1976. En ook het komende uur is die lijst meer dan de moeite waard, want deze liedjes ga je sowieso horen.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
8: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
7: Even helemaal niets in een relaxfauteuil van Teun Arts.
9: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
10: SWK Benelux.
9: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
7: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
11: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
12: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

0: 1916, Hot Chocolate, It Started With A Kiss.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Ronnie Balk.
0: Ja, oh, wat een feestje vandaag, jongens. 3:10. Ik zit een uurtje eerder, dat is even wennen. En ja, de muziek is waanzinnig. Waarom? Omdat jullie deze lijst hebben samengesteld natuurlijk. En ja, dat maakt uiteindelijk het een hele mooie lijst. 11 dagen lang op de radio. En we stoppen niet om 7:00 s'avonds. We gaan gewoon lekker door tot middernacht. Zojuist Hot Chocolate op 1916. En die band die dankt zijn bestaan heel klein beetje toch aan John Lennon. Ja, precies, die band van The Beatles inderdaad. Want Errol Brown, dat was die kale man van Hot Chocolate, die maakte ooit een reggae-versie van het liedje Give Peace a Chance. En daarbij wilde hij de tekst een klein beetje veranderen. Prima, maar dan moet je natuurlijk wel even toestemming vragen aan John Lennon. Dat deed hij. En die vond de versie eigenlijk zo goed dat hij de band Hot Chocolate de gelegenheid gaf om een liedje uit te brengen op het Apple-label van The Beatles. Nou, luister even, heel klein stukje, naar die uitvoering van Give Peace a Chance, een reggae-uitvoering. Of dat jij hem ook zo goed vindt als dat John Lennon hem vond. Oh.

0: het werd uiteindelijk hier in Nederland een grotere hit. Althans, dan heb ik het over It Started With A Kiss dan in het thuisland Engeland. Dus voor Hot Chocolate. Nou, we vieren feest met z'n allen. We bestaan 50 jaar en daarom trakteren we in de provincie lekker op worstenbroodjes. We gaan straks nog even schakelen naar Breda, het Valkenberg Stadspark in Breda. Vanaf 4 uur staan we in het centrum van Uden. En vanaf 5:30 op het Stationsplein in Den Bosch aan de centrumzijde. Dus als je nog even een lekker worstenbroodje wil scoren, ik zou het wel weten. Ik zou even die kant op gaan. Op de radio, de top 1976. Een groot muzikaal cadeau. Een cadeau dat we eigenlijk met z'n allen een beetje hebben ingepakt. Alle stemlijstjes bij elkaar, papiertje eromheen. En nu zijn we hem gewoon lekker aan het uitpakken. En hoor je de ene na de andere verrassing voorbij komen. Mede, zoals ik al zei, dankzij jouw stemlijstje. Dank, dank, dank, dank. Straks op nummer 1914, Dinant Woesthof en zijn band. Maar eerst een liedje uit het begin van de jaren 70. De Four Tops, die bedankte ervoor. Maar Marvin Gaye die pakte het met twee handen aan en maakte er een groot succes van.
1: De volgens jou 1976 mooiste nummers aller tijden.
2: Geniet mee.
1: Dit is de top 1976.
2: Omroep Brabant.
1: Nummer 1905.

0: Van cassettebandjes tot streaming. Van AC/DC tot Adele. Een muziekreis door meer dan 60 jaar popmuziek.
1: Dit is de Top 1976 op Omroep Brabant.
0: De Top 1976.

Ontstint je ook, want het nummer werd voor de allereerste keer gespeeld, terwijl het nog lang niet af was. Dinant Woesthoff die kwam tijdens de soundcheck in 013 in Tilburg. Daar heb je hem, dat Brabantstintje. Op het idee om dat ding toch maar gewoon eventjes een beetje te repeteren en die avond gewoon te spelen, ondanks dat het nummer eigenlijk nog lang niet af was. Textueel niet en ook muzikaal niet. Maar ze ramden er gewoon lekker op los en dat deed het publiek ook. En toen wisten ze, hier zit een hit in. En dat gebeurde ook. En vandaar terechtgekomen in de top 1976 op 914. Kane en Rain Down On Me. Door met die mooie lijst, want dit was de echte comeback hit van de Walker Brothers. Ze waren al jaren uit elkaar toen ze in 1975 weer bij elkaar kwamen. En toen brachten ze dit liedje uit. En dat liedje dat is niet van jullie netvlies verdwenen, want het staat in de top 1976. Dit is No Regrets.

ben Jeroen van Koningsbrugge en ik wilde graag Omroep Brabant feliciteren met zijn 50-jarig bestaan. Ik was dus 2 toen jullie begonnen. Ik weet nog heel goed, man, wat een tijd was dat, zeg.

0: 1912 in de top 1976, Jan Hammer en Crockett's Theme. Het liedje werd al gebruikt in 1984 in een aflevering van Miami Vice, maar kwam pas 2 jaar later uit op een groot album van Miami Vice. En toen werd het ook een hit, hè? Het was een hele dikke hit zelfs in Nederland. En vandaar ook terechtgekomen in deze prachtige mooie jubileumlijst. De top 1976. En misschien heb jij er wel op gestemd. We gaan naar Marieke, want die heeft het nieuws voor ons. Wat zit erin zometeen, Marieke?
1: Het OM gaat oud-eigenaar van Cafetaria vervolgen naar verborgen camera's. En inmiddels gaat er ook een lekker biertje in bij al die worstenbroodjes.
2: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
3: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
4: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
5: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
6: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
7: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
6: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
7: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
0: Het is 3:30. Op dit moment geen files in onze provincie. Dus overal gewoon lekker doorrijden. Uiteraard met de radio aan, hè.
8: Omroep Brabant.
0: Het is droog en zon en stapelwolken die wisselen elkaar af. Het is zo'n 21 graden. Vanavond en komende nacht zijn er brede opklaringen. Dan koelt het hard af. Minima liggen komende nacht tussen de 10 en 12 graden. En voor nieuws naar Marieke Smit.
1: Het Openbaar Ministerie gaat de oud-eigenaar van Cafetaria Marco en Werkendam vervolgen. In de wc en de douche van zijn zaak bleken verborgen camera's te hangen. Medewerkers vonden vorig jaar naaktbeelden op zijn laptop toen de eigenaar naar een festival was. Ze deden aangifte. Het is nog niet duidelijk wanneer de rechtszaak is. Het vernieuwde themagebied Ravelijn in de Efteling gaat op 1 december open. Bezoekers kunnen vanaf die dag voor het eerst ook de nieuwe attractie Ravenring in. Dat is een ronddraaiend rad met 18 voertuigen. Elke rit kunnen er 36 bezoekers in. De vernieuwing van de attractie kostte 20 miljoen euro. Het kabinet heeft 5 steden uitgezocht waar ze de komende jaren snel 30.000 huizen gaan bouwen. Dat gaat gebeuren in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Het Rijk gaat sneller vergunningen afgeven. In Deventer komen er 11.500 huizen bij, zegt deze wethouder.
9: We gaan behoorlijk doorgroeien. Natuurlijk hebben we ook te maken dat er steeds minder mensen in één huis wonen. Maar een behoorlijk aantal mensen. En dat vraagt ook wat van de gemeente. Maar is ook nodig om alle voorzieningen goed op peil te houden. En echt een centrumstad te worden.
1: Deventer gaat ook investeren in nieuwe fietspaden en openbaar vervoer. Vanochtend rond 7:30 zaten er al studenten aan het bier met een worstenbroodje.
0: Dat is geen nieuws, hè?
1: Nee, dat was geen nieuws, inderdaad, nee. Dat was nog een uitzondering trouwens, vanwege een tijdstip. Maar inmiddels hebben meer mensen een biertje opengetrokken om ons jubileum te vieren. Onze verslaggevers deelden worstenbroodjes uit in Bergen op Zoom. En deze man had ook een drankje meegenomen.
10: Wat hebben jullie voor lekkers mee?
11: We hebben een lekker biertje van onze brouwerij meegebracht. En de naam van het biertje is Trots op Brabant.
10: Mag ik een slokje nemen?
11: Maar natuurlijk. Alsjeblieft.
0: Dat is een goeie.
1: Ja, die viel wel in de smaak, ja.
0: Lekker. Nou, heerlijk.
1: Zijn de hele dag nog op pad?
0: Nou, proosten met z'n allen maar daar op locatie. En we gaan zo meteen ook even richting Breda nog. Want daar worden, as we speak, inderdaad nog worstenbroodjes uitgedeeld. En nog op veel meer plekken. Straks daar meer over.
2: Dagen lang de top 1976.
0: Ja, door met de lijst en we duiken even de jaren 70 in voor nummer 1911. Dit zijn de Doors. Omroep.

0: Nou, zo was het gewoon weer even 1971. Een band die 5 keer in de lijst te vinden is. Dit was de allereerste keer voor The Doors, A Love Her Madly.
1: Tot 1976, overzicht.
0: Ja, we moeten de boel maar eens even overzichtelijk maken. Want we hebben namelijk weer 10 fantastisch mooie liedjes gehad. Op 1920, Brian May en Too Much Love Will Kill You. 1919 was voor Blondie. One Way or Another op 1918. Beetje guilty pleasure voor mij. Engelbert Humperdinck en The Last Waltz op 1917. Bij Koen nog, Rowan Herzen met Helena Veen. Ik begon dit uur met 1916. Hot Chocolate, It Started With A Kiss. Op 1915, Marvin Gaye. What's Going On. 1914, Kane, Rain Down On Me. Op 1913, The Walker Brothers, No Regrets. Op 1912, Jan Hammer met Crockett's Theme. En op 1911, zojuist het liedje van The Doors uit 1971. En Love Her Madly. Het is nu tijd geworden voor een band die 3 keer in de lijst te vinden is. Namelijk de band Green. Green Day. Frontman van die band is Billy Joe Armstrong. En hij schreef een prachtig mooi liedje over zijn vader. Die vader die overleed in september 1982 aan kanker. En Billy Joe was toen pas 10 jaar oud. En het heeft echt jaren geduurd voordat hij er uiteindelijk een nummer over kon schrijven. Dat verdriet dat zat zo ontiegelijk diep. Het resultaat op 1910. Green Day en Wake Me Up When September Ends.
2: Ooit zoveel mooie nummers in 1 lijst gehoord?
3: Yeah. Jij bedankt voor het stemmen.
2: Dit is de top 1976 op Omroep Brabant. Nummer 19.

0: dames en heren, vervult de regionale omroep werkelijk een taak.
1: Omroep Brabant begon in 1976. En een gouden jubileum verdient een gouden lijst.
2: Daarom 11 dagen lang de top 1976. Omroep.

0: Ja, eerlijk is eerlijk. Liedjes over verbroken relaties doen het altijd ontzettend goed, hè? En die komen ook zo echt over. Nou, in dit geval over de verbroken relatie van Mick Jones, een van de mannen van Foreigner. Op 1909 te vinden met That Was Yesterday. En Foreigner, die staat er 3 keer in de lijst. Dit was de allereerste keer dat ze voorbij kwamen. Maar nog 2 mooie liedjes te gaan van ze op 754. Later nog Cold as Ice. En natuurlijk I Wanna Know What Love Is komt ook nog voorbij.
1: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
0: Ja, het is 1 september. Omroep Brabant bestaat inderdaad 50 jaar. We begonnen in 1976. Dat vieren we op de radio natuurlijk met die fantastisch mooie lijst die jullie hebben samengesteld. De top 1976. Maar dat doen we ook in de provincie. Want wie jarig is, trakteert. En dat doen we al sinds 6 uur vanochtend op allerlei plekken. Zo ook nu in Breda. Want in het Valkenberg Stadspark, daar staat onze collega Nina. Nina, ik denk dat de worstenbroodjes gretig aftrek vinden, of niet?
2: Ja, dat is zeker zo. We zijn weer op een nieuwe locatie aangekomen. En ook hier hebben we weer 500 worstenbroodjes om uit te delen. Min de 20 die we net zelf stiekem in ons nek hebben geduwd. Dus ja, even kijken of er iemand een worstenbroodje wil. Oh, kijk daar. Jullie lusten vast een worstenbroodje. Ik moet je er wel even bij vertellen. Die krijg je van ons, omdat wij 50 jaar bestaan met Omroep Brabant. Dus ik verwacht eigenlijk wel even een liedje.
3: Nou, hartelijk gefeliciteerd.
4: En we vroegen langs onze leven.
5: Nou... Lang.

0: ja.
1: Hiep, hiep.
2: Hoera.
1: Nou, jullie hebben er wel twee verdiend, denk ik.
2: Super, eentje zo.
1: Goed. Nou, laat het smaken. Houdoe. Oh, en dit is ook heel leuk. In de dozen zit ook af en toe een gouden wikkel verstopt. En als je dus een gouden wikkel vindt, mag je gratis naar het jubileumconcert. En nu staan hier twee kereltjes die zo'n ding hebben getrokken. Laat eens zien.
3: Wij hebben allebei een gouden ticket gewonnen. Ja. En wij komen toevallig van dezelfde school vandaan. En ik zei toen we weggingen van school van lust jij een worstenbroodje?
2: Ik zei ja.
3: Jij zei ja. En vervolgens zijn we hier naartoe gereden. Nou, we hadden er allebei zin in natuurlijk. En vervolgens stonden we allebei zo'n gouden ticket.
1: En jullie zijn hier samen en jullie pakten ook allebei toevallig zo'n gouden ding uit die doos.
3: Ja, zeker.
2: Nou, ik had de eerste gevonden en daarna zei ik, hé, daar ligt er nog een tegen hem. En toen had hij hem gepakt.
3: En toen had ik hem inderdaad.
1: En hoe wisten jullie dat wij hier waren dan?
3: Ik had het op TikTok gezien en toen vertelde ik het tegen hem.
2: Ja, en ik zei, ja, als het goed, dan ga ik wel mee. En toen zijn we samen gaan zoeken en nu zijn we hier.
1: En wat dachten jullie? We vertellen het niet tegen de rest van de klas, want dat is minder kans op de gouden ticket.
3: Nou, de rest van de klas was al weg. Ja. Dus wij waren eigenlijk een van de laatste. Dus ja, tegen wie moesten we het nog vertellen?
1: Ja, maar nu heb je wel mooi de gouden dingen in je handen. En nu is het jubileumconcert. Wie hoop je nou dat daar komt optreden? Wie is echt jullie allergrootste?
3: Nou, wij zijn met alles tevreden, hè Guus?
2: Ja, wij maakt mij niet echt heel veel uit wie er komt.
1: Nou, hey, mooier kan ik het hier niet afsluiten. Kijk wat een lieve tevreden mensen hier.
4: Heerlijk, heerlijk om te zien. Nou, Nina dus op dit moment nog in het Valkenberg Stadspark in Breda. En straks vanaf 4 uur staat Koen bijvoorbeeld in het centrum van Uden om daar lekker worstenbroodjes uit te delen. En later ook nog op het Stationsplein in Den Bosch aan de centrumzijde. Daar het even weten, hè, als je honger hebt.
5: Een muzikaal cadeau. 11 dagen lang. De top 1976.
6: Op 50 jaar.
5: Omroep Brabant.
6: Omroep Brabant.
5: Nummer 1908.

0: als je het nummer hoort, dan krijg je een beetje Hey Jude vibes hè, van de Beatles. Het kabbelt maar door, het gaat maar door, het houdt niet op. Het komt ook uit de 60s overigens, de Wallace Collection. Het is een Belgische band. En het nummer dat heette Daydream. En eigenlijk hoor je Tchaikovsky er een beetje doorheen. Want de melodie van dit liedje is gebaseerd op muziek uit het Zwanenmeer. Dus het mag dan wel een 60s liedje zijn. Maar eigenlijk is het gewoon een soort klassiek stukje muziek in een popjasje. Staat in onze top 1976 op 1907. Uit 1969 komt het liedje alweer. Dankjewel voor het stemmen daarop. Dat hebben heel veel mensen gedaan, want anders kom je namelijk helemaal niet in zo'n lijst. Ja, en daarvoor toch wel die man die ook in de lijst thuis hoort. Hij gaat nog vaker voorbij komen, dat mag wel duidelijk zijn. Later natuurlijk ook nog met Ons Moederzee Nog, Doet Daar Nou Niet. Maar allereerst zojuist een cover van dit nummer. She lived on a boathouse down by the river. Everyone called her Pretty Belinda. Een liedje van Chris Andrews, Pretty Belinda. Jan Biggel die maakte er Lilleke Linda van. Gooide er gewoon lekker een Brabant sausje overheen. Hij staat 3 keer in de lijst, zojuist voor de allereerste keer gedraaid in deze top 1976. Straks na 4, uiteraard lekker verder. Straks nog even schakelen richting Uden, want daar worden ook nog worstenbroodjes uitgedeeld. En op 1906 straks een fantastisch mooi nummer van Vandenberg.
1: Straks meer top 1976. Op Brabant.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
9: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
10: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
9: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
11: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Gisteren werd er na dagenlang onderhandelen een akkoord bereikt. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terug. Hiermee probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Maar volgens Klaver heeft de gewone Nederlander niets aan dit compromis. Ook de vakbonden zijn niet tevreden en zeggen dat de staking volgende week woensdag in het OV gewoon doorgaat. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Jos L., oftewel Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods. Daarbij viel een dode, naar verluidt een beveiliger van de loods. Een van de bewoners van het terrein is eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab. De politie heeft op verschillende plekken in Nederland mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij een langlopend conflict had over een huis. Richard K. werd in eerste aanleg ook veroordeeld tot levenslang, maar is tegen dat vonnis in beroep gegaan. Het OM zei in de rechtszaal dat hij volledig toerekeningsvatbaar was toen hij zijn 2 slachtoffers doodschoot. Volgens het OM kan alleen een levenslange celstraf recht doen aan de gruwelijkheden die Richard K. heeft begaan. Het weer, flink wat zon en overal droog bij een graad of 20. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Dit was het NOS-journaal.
14: Dankjewel. Dan even schakelen naar de ANWB. Daar zit Dennis Mooij. Dennis, goedemiddag.
15: Een hele goede middag.
7: Er staat net geen 60 kilometer file in Brabant. De meeste files leveren een minuutje of 5 vertraging op. Als je over de A16 van Breda naar Rotterdam wil, dan kom je tussen knooppunt Klaverpolder en Ridderkerk in de file terecht. Dat kost je 10 minuten extra. En dat geldt ook voor de A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West.
14: Dankjewel.
15: Top 1976.
14: Ja, zometeen maar weer eens even lekker grabbelen in de top 1976 snoeptrommel. En ik kan je met zekerheid zeggen dat ik het komende uur deze liedjes eruit ga vissen.

0: 76.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Pas je eindelijk het perfecte...

0: Tijd het juiste potje. Open nu een rekening op buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
3: Nee, Attens met ds.nl.
6: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, karpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
7: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
6: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
7: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
10: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
9: Nummer 1906.

ik hoor je denken, waar is dat liedje dan opgenomen? Wat is er zo bijzonder aan die plek? Nou, het liedje is opgenomen in de studio van Jimmy Page. Je weet wel, die gitarist van Led Zeppelin. Hij had een studio in Engeland, de Soul Studios waren dat. En daar mocht deze Nederlandse band gewoon hun debuutalbum dus opnemen. Dat is best een lekker plekje om je allereerste plaat te maken, voor mijn gevoel. 1906, Vandenberg met Burning Heart. Adje van den Berg, die trok natuurlijk lekker aan de gitaar. Dat viel ook de mannen van de Whitesnake op. Die wilden hem graag eigenlijk bij Whitesnake hebben. In eerste instantie zei hij nee. David Coverdale van Whitesnake, die wilde hem graag hebben. Heeft hem proberen over te halen, allerlei telefoontjes. Maar Adje, die bleef gewoon liever bij zijn eigen band. Pas een paar jaar later zei hij wel ja. Uiteindelijk speelde hij mee op de hele grote Whitesnake hit Here I Go Again. Die ga je later nog horen in deze top 1976 op 1116. Ja, een feestdag vandaag. Het is 1 september. Omroep Brabant bestaat 50 jaar. We begonnen ooit in 1976, 50 jaar geleden inderdaad. En daarom trakteren we. We delen worstenbroodjes uit op allerlei plekken in de provincie sinds 6 uur vanochtend. Op dit moment gebeurt dat in Uden. Straks eventjes schakelen met onze Koen. Verder zijn er nog veel meer leuke dingen. Onze oud-collega Astrid Kersenboom bijvoorbeeld presenteert vanavond voor 1 keer Brabant Nieuws. Keert weer even terug op het oude nest. Dus hartstikke leuk om dat vanavond even te bekijken op televisie. En op de radio natuurlijk die top 1976. De lijst die jullie hebben samengesteld. Meekijken kan via omroepbrabant.nl/top1976. We gaan door met die lijst. Een man die er 1 keer in staat. Zijn naam Michael Bublé. Hij is zometeen te horen met het liedje Home. Zijn platenmaatschappij vond het nummer eigenlijk helemaal niks. Sterker nog, die Michael Bublé kreeg een brief van de platenbaas waarin stond dat Home gewoon echt een slecht nummer was. Moest hij maar niks mee doen. Nou, uiteindelijk werd het liedje toch uitgebracht. En Bublé vertelde verder dat hij ook in die brief nog gewezen werd op het feit dat het woord home maar liefst 41 keer in het liedje voorbij komt. Tel je even mee?

0: op 1905.
1: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
0: Juist, 1 september, we bestaan 50 jaar. De hele dag is het feest op Omroep Brabant, radio, tv en eigenlijk op alle kanalen. Want we zijn lekker worstenbroodjes overal aan het uitdelen. Koen die is op dit moment in Uden. Koen, hoe is het daar op dit moment?
2: Nou, Ronnie, om eerlijk te zijn, je valt echt midden in de action. Want we staan hier echt net en meteen al komt het allemaal erop af. Dat is wel mooi, ik zag net een mevrouw lopen, dat is wel leuk. En die mevrouw, die is... Mevrouw, eet smakelijk, zou ik zeggen. Eet smakelijk.
3: Want dankjewel.
2: U kwam bij de worstbroodjes en u zei meteen...
3: Ik heb teldag nog niet gegeven. Speciaal hiervoor.
2: Dat zou
3: ik
2: er zo meteen nog inpakken. Want anders, op één worstbroodje, op één been kan je niet lopen, zeggen ze wel eens, toch?
3: Dat zeggen ze inderdaad. Maar dan moeten toch meer mensen een worstbroodje krijgen als alleen ik.
2: Dat vind ik nou een hele lieve en speciale gedachte van u.
3: Dankjewel.
2: Jazeker. Hey, en u komt dus eventjes het jubileum van Omroep Brabant mee vieren.
3: Ja, zeker.
2: Heeft u ook wat met Omroep Brabant? Zegt u ja, alleen het worstbroodje vind ik aantrekkelijk.
3: Zeker de worstbroodjes, maar nee. Ik kijk regelmatig Omroep Brabant in de zin van het nieuws lezen en dat soort dingetjes.
2: Ja, ja. Dus helemaal up-to-date met ons.
3: Niet volledig.
2: Niet volledig, hè?
3: Ondanks dat ik alles probeer bij te houden, zeggen ze toch dat ik onder een steen leef.
2: Ja, echt waar?
3: Zeker.
2: Ja, wat een aardig dat ze dat doen.
3: Ik vergeet alles heel snel.
2: En hier zegt meteen ook iemand, niet alles zeggen, niet alles zeggen.
4: Kom op. Oh, kunnen we allemaal. Nee, maar... gaat in gebruik worden.
2: Wij hebben elkaar al eventjes gesproken, want jij kwam meteen aan fietsen. En zei meteen van, hé, Omroep Brabant.
4: Nee, Koen.
2: Ja, precies. Dus, maar jij bent echt in trouw, hè?
4: Ja, muziek, jongen, die oude muziek. Ik kan net zitten kijken bij die foto's.
2: Ja, welke foto's?
4: Ja, van jou.
2: Oh, van mij allemaal?
4: Ik moet daar een shirt hebben over.
2: Maar dit wordt wel eng. Dit wordt wel eng. Er zijn maar weinig mensen die foto's van mij in hun telefoon hebben.
4: Ik kreeg dus van Peter Helling van alles, hè?
2: Maar leg eens uit, want hoezo spaar je dat?
4: Sportshirtjes van alle crossers.
2: Oh, van crossers? Maar ik ben geen crosser, dat weet je toch?
4: Daarom wil ik een shirtje dat ik in het zijn.
2: Oh, maar jij wil een Omroep Brabant shirtje?
4: Ja, juist man. Nee, okay. Ik heb er wel 120 van alle crossers.
2: Maar jij bent dus echt een groot fan?
4: Ja, hier.
2: Oh ja, daar staan we met z'n tweeën op de dag van de zachte G, hè? Ja,
4: mooi man, hé.
2: Ja, zeker.
4: Maar muziek, jongen, dat trek je aan. En dan allemaal de smaak van vroeger, jongen. Dat gaat allemaal precies goed, man.
2: Ja, mooi, hè?
4: Mooi, man.
2: Maar nu zit Ronnie, die weet nog veel meer.
4: Oh nee, we moeten nooit vergelijken met elkaar.
2: Oké.
4: Okay. We zitten wesp te kloten.
2: Ja, die komt ook al zijn verjaardag vieren.
4: Ja, dat bedoel ik, man.
2: Die is erop gekleed.
4: Mooi, man. Ik heb in het begin heb ik ook genoten, maar ik ben gewoon denk ik voor de huppelskap.
2: Je bent wel een groot fan, hè?
4: Ik had een vlagje, een petje, alles, man. Mooi.
2: Ja, maar je bent echt groot fan?
4: Ja, zeker, man. Oude muziek, jongen, dat is onze traditie. Dat is mijn brandstof.
2: Nou, kijk. En zorg ervoor dat dit ook de brandstof blijft. Want je hebt nog een stukje worstbrood.
4: Ja, maar ik ben nog aan het eten. Wees nodig warm. Het smaakt lekker op, man.
2: Nou, hartstikke goed.
4: Nee, super.
2: Hey, Ronnie.
4: Heel bedankt.
2: Wij raken hier de worstbroodjes volgens mij wel kwijt.
4: Dat is echt gezellig druk.
2: Ja, graag gedaan. Dat shirtje raak ik wel kwijt. Ronnie, tot later.
0: Tot later. Hoi, hoi. Ja, Koen in het centrum van Uden op dit moment. Dus lekker worstenbroodjes aan het uitdelen. En gezellig aan het keuvelen met allemaal hele fijne Brabanders. Mensen die ook gewoon regelmatig afstemmen op Omroep Brabant TV, radio, give it a name. Hij gaat straks overigens nog richting het Stationsplein in Den Bosch, de centrumzijde. Ook daar zijn nog wat worstenbroodjes te halen. Gaan wij door met de lijst. We zijn toegekomen aan nummer 1903. Xander die schreef het nummer toen zijn vriendin in 1992 naar Sint Maarten vertrok voor een stage. Het afscheid werd dus echt de inspiratie voor dit liedje.
5: De allerlaatste weken, de dagen gingen snel. Dichtbij komt het af.

Romeo!

0: Bruce Springsteen op 1902 met Fire. We gaan richting het nieuws. Nieuws krijg je zometeen van Marieke. Wat zit er in, Marieke?
1: Het schietpartij in Overasselt had te maken met 800 kilo coke. En we hebben iemand gevonden die vandaag zijn allereerste worstenbroodje heeft gegeten.
0: Zijn allereerste?
1: Ja, het is ongelooflijk.
0: Ongelooflijk. BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. BroersnoorBTNDeHaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
2: De beste springruiters, terug in Valkenswaard. Beleef de Longines Global Champions Tour van 4 tot en met 6 september. Koop je tickets via de website of aan de kassa in Valkenswaard.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: Koffieweken bij Lunenburg. Profiteer tijdelijk van aantrekkelijke aanbiedingen. Kom proeven in een van onze winkels en ontdek welk koffieapparaat het beste bij jou past. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Bijna 2 minuten over 4:30. Even schakelen naar de ANWB voor de stand van zaken qua files. Dennis Mooi, goedemiddag.
5: Een hele goede middag. In Brabant staat er net geen 90 kilometer file. Nou, de meeste files leveren maar een minuutje of 5 vertraging op. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam ben je wel een kwartier extra kwijt tussen knooppunt Klaverpolder en Ridderkerk. En op de A50 van Eindhoven naar Os heb je nu de meeste vertraging. Tussen Eckersrijd en Sint-Oederode doe je er 25 minuten langer over.
0: Dankjewel.
6: Omroep Brabant.
0: Nou ja, qua weer droog, zon en stapelwolken die wisselen elkaar af. Temperatuur zo'n 21 graden op veel plekken in onze mooie provincie. Vanavond en vannacht dan zijn er brede opklaringen. Het koelt dan hard af, want de minima die liggen vannacht tussen de 10 en 12 graden. Dus een dikke deken, dat is misschien wel aan te bevelen. En dan voor het nieuws naar Marieke Smit.
1: De grote schietpartij in Overasselt is het gevolg van een ruzie over 812 kilo cocaïne. Dat schrijft het Parool. De drugs zouden van de groep rond Bolle Jos uit Breda zijn. De coke was onderschept en de groep zou verhaal willen gaan halen bij de tussenpersoon die verantwoordelijk was voor de transport. Dat liep uit de hand. 1 beveiliger werd doodgeschoten en 2 agenten raakten gewond. Een man van 38 is vanochtend zwaar gewond geraakt na een mishandeling in Os. Hij belde zelf naar de politie en vertelde dat hij was aangevallen. Agenten vonden daarna allebei de mannen in een appartementencomplex. Ze zouden ruzie hebben gehad. Een man van 36 is opgepakt. Het is vandaag deadline day in landen als Engeland en Spanje. Op die dag mogen voetbalclubs nog nieuwe voetballers kopen en verkopen. In Nederland is die dag morgen pas. En transferjournalist Mounir Boualine uit het Helmond houdt alles in de gaten.
7: Ik verwacht wel dat een Ajax nog wel iets gaat doen. PSV is denk ik wel klaar. Met de 4 jongens die erbij gaan komen. Met Uwaisa, Sam Lammers, met Santos, met Brohansen. Wellicht nog een buitenkantje mocht dat zich aandienen. En je ziet altijd toch wel dat op deadline day, en dat is morgen in Nederland, dat er dan toch nog wel ergens tussendoor een transfer komt die niemand had zien aankomen.
1: Transfermarkt in Nederland sluit morgenavond om 11:45. Steeds meer kinderen overleven kanker. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Van de kinderen die begin deze eeuw kanker kregen, was 10 jaar later nog 77% in leven. Die overlevingskans is nu verder gestegen naar 83%. Deze kinderoncoloog vertelt hoe dat kan.
8: We doen ongelooflijk veel onderzoek naar kinderkanker. We kijken naar hoe kunnen we die diagnose beter stellen. We doen heel veel onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen, betere geneesmiddelen. Kunnen we de bijwerkingen verminderen? En dat allemaal opgeteld helpt dus om tot de steeds betere overleving te komen.
1: Elk jaar krijgen zo'n 550 kinderen in Nederland kanker. We komen op onze verjaardag uiteraard vooral Brabanders tegen, maar soms zitten er ook mensen van buiten de provincie tussen. Zo trof onze collega Loes, een Amsterdammer, die ze worstenbroodjes uitdeelde in Breda.
9: Nog nooit een worstenbroodje gegeten. En ik zie jullie allemaal hier zo staan. Ik dacht, ja, dat moet ik ook even proberen.
1: Nou, neem maar
9: een hap. Zal ik een hap nemen? Smaakt naar Brabant.
1: Ja, ik heb zo'n vermoeden dat het niet de laatste was.
0: Nee, denk ik, dat kan ook niet. Want als je eenmaal je tanden erin hebt gezet en je hebt geproefd, dan wil je meer.
1: Daar kun je geen genoeg van krijgen.
0: Ik vraag me echt serieus af, Marieke, hoeveel worstenbroodjes wij vandaag wel niet in de provincie rondbrengen, uitdelen.
1: Ik heb me dat ook net afgevraagd. Dat moeten er toch echt honderden, al zo niet duizenden zijn?
0: Duizenden volgens mij. Ik hoorde straks ook dat ze op één plek 500 van die dingen uitdelen. Ja? Ja, ongekend toch?
1: Oh, wat veel.
0: Dus op steeds meer plekken hebben mensen dus inderdaad een lekker worstenbroodje in hun giecheltje gestopt. En dat kan nog tot vanavond, want op dit moment staat Koen nog in het centrum van Uden. En hij gaat zo direct richting Den Bosch, het stationsplein in Den Bosch. Vanaf een uurtje of 5:30 zal hij daar zijn aan de centrumzijde. Dus vind je het leuk om even met Koen te babbelen en sowieso zo'n worstenbroodje te scoren, dan moet je die kant.
6: Goedemiddag! 11 dagen lang de top 1976.
0: Gaan wij door met de lijst op 1901. Een prachtig liedje van de Red Hot Chili Peppers.
10: Hallo, hier Robert van Beckhoven. 50 jaar Omroep Brabant, 50 jaar thuiskomen. Op naar de volgende 50. Proficiat en nog heel veel plezier vandaag.

0: is 20 jaar oud uit 2006. The Red Hot Chili Peppers en Snow Hail.
1: Top 1976. Overzicht.
0: Ja, tijd om de boel weer even lekker overzichtelijk te maken. Dat geeft ook een beetje rust in je hoofd, hè. En ja, als je dan net de radio aanzet, dan hoor je misschien ook welke liedjes je gemist hebt. En dat is zo ontzettend jammer. Als je mee wil kijken, het kan via omroepbrabant.nl/top1976. Je hoort op 1910 Green Day en Wake Me Up When September Ends. Nou, september is vandaag begonnen, dus dat duurt nog eventjes. 2005 werd het liedje uitgebracht en staat dus in onze mooie lijst, dankzij misschien wel jouw stemlijstje. Op 1909 Foreigner, That Was Yesterday. Op 1908 Jan Biggel, 3 keer in de lijst. Dit was de eerste keer dat hij voorbij kwam. Lilleke Linda. Op 1907 The Wallace Collection uit de België. Die band uit de jaren 60 met het mooie Daydream. Dit uur starten we met Vandenberg op 1906, Burning Heart. Michael Bublé op 1905 met Home. 1904 was voor Wonderful World van Black. Liedje uit 1987. Dan even uithalen, Xander de Buissonnier, Volumia en Afscheid. Liedje dat hij schreef toen zijn toenmalige vriendin stage ging lopen op Sint Maarten. Nou ja, weet je, dan mis je elkaar natuurlijk. Dus het was echt een liedje waarbij de inspiratie uit het dagelijks leven kwam. Volumia op 1903 te vinden. Op 1902 een liedje dat de Bos eigenlijk schreef voor Elvis Presley. Het was Fire, de live-uitvoering die een hit werd in 1986 op 1902. En zojuist dus op 1901 de Red Hot Chili Peppers, een Snow, Heyo. Ik zei al, het liedje is 20 jaar oud, maar gaat nog steeds prima mee. En staat ook niet voor niks in de top 1976. Dankjewel voor het stemmen op al die prachtige, mooie nummers. Ja, verder met de lijst maar weer, hè, want we hebben de eerste 76 liedjes gehad. Betekent dat we zijn aangekomen bij nummer 1900. Dat is toch wel een mijlpaal, als je het mij vraagt. Ja, popmuzikanten die worden heel vaak voor helden of zelfs voor goden aangezien. Maar het zijn eigenlijk ook maar gewoon mensen natuurlijk. John Lodge van Moody Blues die maakte het ook steeds vaker mee. En hij dacht bij zichzelf, hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Hij maakte er een nummer over met de passende titel I'm Just a Singer in a Rock'n'Roll Band. Kwam uit in 1973 en hoor je nu op 1900 in onze lijst.
1: We vieren 50 jaar Omroep Brabant met het mooiste uit meer dan 60 jaar popmuziek. Dit is de top 1976.

0: 1976 mooiste, beste, leukste en gezelligste nummers ooit gemaakt.
1: De top 1976. Omroep Brabant.

0: Ja, Motown sound van Lionel Richie op 1899 All Night Long. En daarvoor de Moody Blues. And I'm just a singer in a rock'n'roll band.
1: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
0: Ja, en dat is ook de reden dat we de hele dag trakteren op allerlei locaties in onze provincie. Lekkere worstenbroodjes. Vanochtend om 6 uur zijn we begonnen op Eindhoven Airport. En inmiddels zijn we in alle hoeken geweest. Koen, op dit moment nog in Uden volgens mij, toch Koen?
2: Ja, Ronnie, nog heel even snel. Vanaf de markt in Uden, want er loopt wel wat leger. Mensen hebben een worstbroodje af, maar ik heb hier een meneer en die wilde heel graag zeggen dat hij
3: altijd naar wijn in de middag luistert.
2: Ja, ik denk, jij hebt een persoonlijke assistent. Nee, maar jij kwam lekker op fiets aan en je zei, ik ben lekker naar Ronnie aan het luisteren.
3: Ja, ik was naar Ronnie aan het luisteren en die zei dat Koen hier stond met worstenbroodjes. Ik denk, dat zal toch zeker niet. Dus ik ben een stukje omgefietst en ik heb er nu inmiddels al 5 in mijn tas zitten.
2: Kan je ook even zeggen voor de mensen die denken dat ik de hele dag niks doe, dat ik hier heel hard aan het werk ben?
3: Nee, dat kan ik niet zeggen. Dat is niet waar.
2: Ik heb echt een uur geleden staan aan hoeren van iedereen.
3: Ja, dat was gezellig.
2: Ja, hè? Het is wel heel gezellig. Ja. Hey, en jij was heel erg aan het genieten van die lijst, hè, zei je al.
3: Zeker, ja. Ik vond de top 900 vond ik altijd al heel mooi. Ja, en dit is, dit is super. Ik vind het heel mooi. Ja,
2: klasse. Ja. Nou, hartstikke mooi. Ga lekker genieten, want lekker op fietsje, daar gaan de oortjes in. Ja. Dus dan ben je er ook bij. Niet dat er iemand toet dat je niet hoort, hè?
3: Nee. Ik zal wel veilig. En dan zwaai ik mijn worstenbroodjes.
2: Ja. Heel goed. Nou, geniet ze, Roddy. Ga lekker door met die luister, want die is natuurlijk hartstikke mooi. En wij gaan zo meteen verkassen richting Den Bosch, daar bij het station. En dan meld ik me uiteraard weer. Okay. Tot zo. Houdoe.
0: Houdoe. Koentje dus nog in Uden, maar zometeen onderweg richting Den Bosch om daar dus ook nog gewoon lekkere worstenbroodjes uit te delen. Ongekend zoveel als er uiteindelijk in de Brabantse mondjes verdwenen zijn vandaag. Ik heb er nog eentje voor 5 uur. En wat voor een. Een liedje dat te vinden is op 1898. Even gewoon, zal ik maar zeggen, het gaspedaal induwen. Want dit zijn de Foo Fighters, Dave Grohl en Learn to Fly.

0: Straks meer Top 1976.
1: Omroep Brabant.
0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
6: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij Scoot Me in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. Scootme, daar kom je mee thuis.
7: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
6: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scootme, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
7: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
8: Ontdek de Tweede Maasvlakte, Europa's grootste havengebied, aan boord van de Zilvermeeuw. Boek deze rondvaart snel op zilvermeeuw.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Doral Megens met het NOS-journaal. De politie waarschuwt nog steeds voor een mogelijk gevaar in de omgeving van Overasselt, waar afgelopen nacht een schietpartij was. Inwoners wordt gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. De schietpartij van vannacht was bij een loods bij een boerderij. Viel 1 dode en 2 politieagenten raakten gewond. Volgens diverse media had het geweld mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Een van de bewoners van het terrein werd dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel in een drugszaak. Vandaag werden op verschillende plekken mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Rond deze tijd houden de politie en de gemeente een persconferentie over de zaak. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. Tegen Richard K. uit Wijteveen is in hoger beroep opnieuw levenslang geëist. Hij schoot begin 2024 een echtpaar dood met wie hij al lang ruzie had over een huis. De rechtbank had hem veroordeeld tot levenslang, daarom was hij in beroep gegaan. Zijn advocaat zei dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was, maar daar gaat het OM niet in mee. Het weer, flink wat zon, overal droog, een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Nou, dank u vriendelijk. Eens even kijken hoe het met de files gesteld is in onze provincie. Er staan files onder meer op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk. Daar staat bijna 20 kilometer, klein half uur vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Waardenburg. 6 kilometer, 10 minuten vertraging. A27 Breda richting Gorinchem tussen Hank en industriegebied Avelingen. 4 kilometer. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. 4 kilometer, kleine 10 minuten vertraging daar. En tot slot ook nog de A50 Eindhoven richting Oss tussen knooppunt Eckerswijer en Sint-Oederode. 10 kilometer. 40 minuten vertraging komt door een ongeval. En ik zie er ook nog eentje staan op de N279. De weg Den Bosch richting Roermond tussen Veghel en Keldonk. 4 kilometer. Kleine 10 minuten vertraging daar.
11: Top 1976.
10: Ja, uur nummer 8 van de top 1976. Wat een lijst en wat een feest. Feest is het sowieso, want we bestaan natuurlijk vandaag 50 jaar. Op allerlei plekken in onze provincie worden worstenbroodjes uitgedeeld. Straks ook nog in Den Bosch. En dankzij jullie kan ik het komende uur deze liedjes laten horen.

0: 1976.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Zo, gratis proefverpakking, dat is Attent.
6: Nee, Attent met ds.nl.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
10: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
11: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
10: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
12: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
10: Zitcomfort speciaalzaak Teunarts is aanstaande zondag geopend.
12: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
0: Omroep-Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
13: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
0: Nummer 1897.

0: om 9 uur zijn we begonnen met de top 1976. De 1976 mooiste liedjes uit meer dan 60 jaar popmuziek. En deze staat op 1897. Shirley Bassey en This Is My Life.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Ronnie Balk.
0: Overigens te vinden dat liedje van Shirley Bassey in het stemlijstje van Brenda van Kessel, José Schellekens, Ellie Bijens en René Hees, om er maar even een paar te noemen. Hadden natuurlijk allemaal meer liedjes in hun lijstje staan, maar dit was een van de nummers die erin stond. En dankzij deze mensen onder meer terechtgekomen in de top 1976. En waarom dit jaar geen top 900? Nou, Omroep Brabant begon in 1976. We vieren vandaag feest. Hè. We bestaan 50 jaar toen.

0: nog tot de 12 uur vannacht. Dus één groot feest. En wat ook wel leuk is, is om vanavond misschien op tv nog even mee te pikken. Top 1976 TV. Ook met onze eigen Maarten Kortlever krijg je uitleg over allerlei leuke dingen uit de lijst. En Brabant Nieuws. Brabant Nieuws wordt vanavond voor één keer gepresenteerd door onze oud-collega Astrid Kersenboom. Hoe leuk is dat dan weer? We gaan lekker door met de lijst, want Frankie Goes to Hollywood staat op het menu met The Power of Love. Is dat nou wel of geen kerstnummer? Luister naar zanger Holly Johnson.
1: I never thought of Christmas when I was writing the song. It wasn't in my mind. It was just this ode to love, because at the time I didn't really have it in my life. The only passion I had was music at the time of writing it.
0: Ja, duidelijke taal van Holly Johnson, de zanger van Frankie Goes to Hollywood. The Power of Love is dus geen kerstnummer, ondanks de videoclip, maar wel een mooi nummer.
2: De top 1976 op Omroep Brabant.

0: hij staat op 1805. Wat heeft hij? Ja, 1895. Welke positie staat hij? Nou, daar staat hij dus. 16 keer staan ze in de lijst. De mannen van de Bluff. Dit is de allereerste keer dat we ze tegenkomen. Klein gokje. Welk liedje van Bluff denk jij dat als hoogste genoteerd staat in onze lijst? Precies. Zouteland. Maar die gaan we later pas horen op nummer 36. We gaan door met 1894. Daar vinden we een nummer van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Uit 1987 komt dat liedje. En dat liedje ontstond eigenlijk een beetje in Nederland. Ze waren op tour. Ze waren op tour in Utrecht, in Nederland. Dus daar traden ze op met de band. En ze waren een beetje aan het jammen op het podium. Het publiek vond het waanzinnig. Die kon het enorm waarderen. Ging compleet uit zijn dak. En Gloria Estefan dacht, dit nummer moet ik verder gaan uitwerken. Nou, uiteindelijk stapten ze in het vliegtuig terug naar de United States of America. En Gloria en Stefan met in de ene hand een kopje koffie klapten dat tafeltje voor zich uit naar beneden. Hoppakee, en begon te pennen. En zo ontstond uiteindelijk het liedje dat je nu hoort op 1894. Rhythm is gonna get you.
1: De top 1976.

0: Ja, muziek uit alle decennia, zojuist uit 1987. Gloria Estefan en Miami Sound Machine met Rhythm Is Gonna Get You op 1894. En dit was op 1893 uit de jaren 70. Dave en Don Cement en al. Het nummer is natuurlijk al veel ouder, hè? Want dit is eigenlijk een soort van origineel. The Moonlight Serenade van Glenn Miller komt uit 1939. En daarop is dat liedje van Dave, Don Cement en al gebaseerd. Maar Glenn Miller staat met deze uitvoering niet in de lijst. Dave met Don Cement en al wel. Op 1893 dus. We gaan naar Marieke, want die heeft het nieuws. Wat zit erin zo, Marieke?
1: 34 mensen opgepakt na een grote schietpartij in Overasselt. En kun je mensen interviewen die hun mond vol hebben? Nou, je hoort zo het resultaat.
2: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
3: Ze vallen weer, onze chocolade herfstbladeren. Ze groeien weer, onze chocolade paddenstoelen. En zie ik daar nou een eekhoorntje met een hazelnootbonbon? Het wordt weer gezellig in huis.
4: Met Rousseau chocolade.
3: Rousseau chocolade. Met meer dan 25 winkels in Limburg en Brabant.
2: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
3: Herfstbonbons met heerlijke vulling. Voor jezelf of als cadeau. Natuurlijk van Rousseau.
5: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
7: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
6: Vragen over groei.
8: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
6: Of vragen waar je niet omheen kunt.
9: Hoe behoud ik mijn mensen?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
10: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
11: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
12: De beste springruiters. Terug in Valkenswaard. Beleef de Longines Global Champions Tour van 4 tot en met 6 september. Koop je tickets via de website of aan de kassa in Valkenswaard.
11: Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin. Met Avenue.
0: Bijna 6:05. Verkeersinformatie. Dennis Mooij, goedemiddag.
13: Een hele goede middag. In Brabant zat er een dikke 140 kilometer file op de A16 Breda-Rotterdam. Doe je er tussen Zevenbergshoek en Dordrecht een half uur langer over. Op de A27 van Utrecht naar Breda heb je een kwartier vertraging tussen Lexmond en Werkendam. En op de A50 van Eindhoven naar Os tussen Eckersweijer en Sint-Oederode is het oponthoud 20 minuten. Er staat 4 kilometer door een ongeluk. Dan op de A50 vanuit Arnhem naar Os tussen Knopend Valburg en Ravenstein. De vertraging is daar een kwartier. En op de A58 Tilburg-Eindhoven doe je echt 10 minuten langer over voor het knooppunt Batendorp.
0: Omroep Brabant. Ja, qua weer. Vanavond en komende nacht zijn er brede opklaringen. Het koelt dan hard af. Minima liggen tussen de 10 en 12 graden. Morgen zijn er eerst zonnige perioden. Tijdens de middag neemt de bewolking toe. Uiteindelijk kan er ook een buitje vallen en het wordt morgen 21 graden. Het nieuws krijg je van Marieke.
1: De politie heeft 34 mensen opgepakt na de schietpartij in Overasselt vanochtend. De schietpartij zou te maken hebben met een grote hoeveelheid coke die van de groep rond Bolle Jos zou zijn. Eén man kwam tijdens het geweld om het leven. De verdachten komen uit verschillende landen en worden onder meer verdacht van moord. Ander nieuws rondom Bolle Jos. Harry Leidekkers, zijn broer, blijft langer in de cel zitten. Het OM beschuldigt hem van het witwassen van 15 miljoen euro cash, bijna 200 goudstaven en sieraden. Maar volgens Harry klopt daar niets van en zit hij alleen maar vast vanwege zijn familieband met Jos. Hij zei vanmiddag tijdens een zitting in de rechtbank dat hij wil vrijkomen, maar de rechtbank ging daar niet in mee. De kwaliteit van het drinkwater uit de Maas is nog steeds niet goed genoeg. Vorig jaar moesten drinkwaterbedrijven tientallen keren stoppen met water uit de rivier halen, omdat het water te vervuild was. Deze verslaggever van Omroep L1 weet meer.
14: Gaat bijvoorbeeld dan om industriële vervuiling, resten van consumentenproducten en ook geneesmiddelen. Informatie over lozingen zit verspreid over bedrijven, gemeenten, waterschappen, provincies en verschillende landen. Riva Maas, een samenwerkingsverband is dat, wil daarom dat die informatie veel beter bij elkaar wordt gebracht, zodat sneller duidelijk is waar zo'n vervuiling nou echt vandaan komt.
1: 7 miljoen mensen in Nederland zijn voor hun drinkwater afhankelijk van de Maas. Onze uitdeelactie met de worstenbroodjes zit er bijna op. Onze verslaggevers waren net in Uden, waar verslaggever Jan het een goed idee vond om wat mensen die hun mond vol hadden te interviewen.
15: Ja, zijn ze lekker?
16: Dat weet ik nog niet. Ik heb nog geen afgenomen.
15: Proef eens. Ja. Trakteren wij goed.
17: Zeker. Maar mag niet praten met open mond.
15: Ja, dat mag niet, hè? Je mag niet met volle mond praten.
1: Nee, we staan nu nog bij het station in Den Bosch met de laatste worstbroodjes.
0: Precies, aan de centrumzijde. We gaan zo meteen nog even kijken of we contact kunnen krijgen met onze Koen, want die staat daar.
18: Goedemiddag. 11 dagen lang de top 1976.
0: Zometeen onze

0: Banden zonder bril. En een lekker drankje erbij. En genieten van dit prachtige nummer op 1892. De versie die te vinden was op het album Rhythms del Mundo uit 2006. Muzikanten van de Buena Vista Social Club die gooiden vooral de muziek volledig om. En maakten er een heerlijke Cubaanse versie van, het nummer van Coldplay. Je hoorde Clocks, maar dan in een bijzonder zonnige uitvoering. Opbrengsten overigens van dat album en dit project gingen naar Artist Project Earth. Dat is een organisatie die geld inzamelt voor onder andere klimaatacties en hulp na natuurrampen. Nou, die lijken er ook steeds meer te komen. Over het weer gesproken, we gaan naar Berend van Straten van Weerplaza. Berend, wat staat ons allemaal te wachten hier in Brabant?
1: Het was natuurlijk best een aangename dag vandaag. En ook vanavond zien we de zon nog een tijdje bij temperaturen nog ruim boven de 15 graden. Vannacht gaat het dan afkoelen naar zo'n 11 tot 14 graden in de provincie. Gaat de bewolking vanuit het westen toenemen? Maar het blijft gewoon nog overal droog. Morgen, lokaal, kan er dan wel een buitje vallen. Maar grote hoeveelheden zeker niet aan de orde. We zien de zon af en toe bij vergelijkbare temperaturen als vandaag, graadje of 21, lokaal misschien 22 graden. En ook de dagen daarna verandert er eigenlijk maar heel weinig iets aan de temperatuur. Dagelijks temperaturen van zo'n 21 tot lokaal 23 graden. Maar tot wel weer wat wisselvalliger. Donderdag verspreid over de provincie enkele buien. Maar vooral vrijdag later op de dag flink wat regen. En in het weekend, dan wordt het juist weer wat droger. Zien we de zon weer geregeld en wordt het eigenlijk gewoon weer heerlijk buiten weer. Maar de rest van de week is het toch wel weer de wisselvalligheid die de boventoon aanvoert.
0: Nou, daar zijn we bij. Dankjewel, Berend van Weerplaza. Wij gaan zo meteen schakelen richting Koen. Koen staat op het Stationsplein in Den Bosch. Want die is nog worstenbroodjes aan het uitdelen.
2: Van cassettebandjes tot streaming. Van AC/DC tot Adele. Een muziekreis door meer dan 60 jaar popmuziek.
3: Dit is de Top 1976 op Omroep Brabant.
2: Nummer 1891.

0: dat is toch wel ook tof dat er dit soort liedjes in de lijst te vinden zijn. Is het gewoon eentje van dit jaar. American Girls was er eentje van Harry Styles op 1821. Nee, sorry, 91.
1: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
0: Ja, niet hard van stapel lopen natuurlijk. En rustig aan, want we verdelen deze lijst over 11 dagen. En vanavond gaan we nog extra lang door. En er wordt de hele dag getrakteerd op worstenbroodjes in onze provincie. Want ja, dit is toch wel de dag, 1 september, dat we 50 jaar geleden zijn begonnen in 1976. En wie jarig is, die trakteert. En dat gaat best goed volgens mij, Koen, hè, op dit moment.
2: Ja, dat gaat heel goed. En we zijn zelfs te zien op Visual Radio. Dus wil je even meeschakelen, kan dat via omroepbrabant.nl/radio. Dan kan je het ook zien. En het leuke is, ik zie altijd wat er achter de camera gebeurt. En Melvin die denkt, ik sta toch een cameraman. Dus ik kan best een worstbroodje in mijn mond stoppen. Kan dat, Melvin?
3: Ja, zeker.
2: Je denkt, ik sta toch achter de camera. Maakt niet uit, maar toch haal ik je er even bij. Nee, want de hoofdact vandaag is Sjors. Want Sjors die komt hier naar mij toe. En Sjors die komt, denk ik, gewoon uit de mos.
4: Uit de mos, ja.
2: En ja, mag ik jij zeggen? Want het voelt bijna ongemakkelijk. Want ik praat wel tegen een iets oudere meneer dan dat ik ben.
4: Ben ik nog niet.
2: Nou, kijk, dat is in ieder geval...
4: Wat denk je?
2: Wat zullen we doen? 74?
4: Nou, iets 16 erbij.
2: Echt waar? Bent u al 90 jaar?
4: Nee, ik ben 36. Voor de oorlog.
2: Ja, dat is inderdaad... Daar gaat u echt al een heel eind terug. En dan bent u veel ouder. Dan ga ik toch weer u. Ben je veel ouder dan Omroep Brabant. En dan heb je ook heel Omroep Brabant meegemaakt. En dat is eigenlijk net ook... Ja, ik kreeg bijna een spreekbeurt over Omroep Brabant. Je noemde zoveel namen.
4: Ja, ja, Marcel Bolsius. Die deed prikbord. Dinsdagmiddag altijd. Dat was,
2: een programma.
4: Een programma, ja, op de radio, hè.
2: Ja.
4: En daar kon je aanbiedingen doen en inspelen op wat er aangeboden werd. Dus, ja. Heel leuk.
2: Ja. En Johan Verschuren, dat is natuurlijk altijd meteen een naam die u even bij komt.
4: En die heb ik verschillende keren ontmoet in de Omroep Brabant studio aan de Broekhovenlaan.
2: Ja, we gaan echt een eind terug. En je vertelde zelfs dat er nog ooit een koffiezetapparaat bij mij is gewonnen. Ik wist niet eens meer dat ik hem weg had gegeven.
4: Ja, dat is, ja, maar dat is al lang geleden. Ja. Kan wel 20 jaar geleden zijn.
2: Dat moet wel heel lang geleden zijn.
4: Ja. Maar goed. Bewoners, dat was bij een woongroep wat ik vrijwilliger was.
2: Ja, maar ik begreep al inmiddels dat degene die het had gewonnen, dat die inmiddels al geen koffie meer drinkt.
4: Nee, die is uitgedronken.
2: Want dat is inderdaad wel er is natuurlijk een heleboel gekomen. Er is een heleboel gegaan. Ook bij Omroep Brabant. We hadden het net over Marcel Bolsius. Over Johan Verschuren in leven allebei al niet meer natuurlijk.
4: Nee. Hoe heet Van Hoofd?
2: Frans Van Hoofd, die is er nog wel.
4: Ja.
2: Die is er nog zeker.
4: En Rob Bartol hoor ik ook
2: wel. Rob Bartol, die is er ook nog zeker.
4: Ja, zeker weten.
2: Maar niet meer bij Omroep Brabant, maar gelukkig wel op deze aardbol.
4: Oh, ja, oh.
2: Zeg maar nou de allerbelangrijkste vraag, Sjors. Heb je al een worstenbroodje op?
4: Nee, nog niet.
2: Kijk, en dit, alsof we het hebben afgesproken, daar komt meteen een worstenbroodje. Hey, en vat er nog in, hè?
4: Nee.
2: Maar moet er vanaf?
4: Eentje genoeg.
2: Oh, dan is het goed. Hey, Sjors, dank je wel voor jou. Ik wandel nog heel even rond, als jij dat goed vindt, Ronnie.
4: Succes, tot morgenmiddag.
2: Tot morgenmiddag, dan ben ik er weer.
4: Twee uur,
2: 12 uur deze keer. Normaal 1 uur.
4: Ja, want maar Robert, met de 12 weken.
2: Hubert
4: zit er dan, Mol.
2: Ja. Ja. Nee, maar we hebben wat tijden gewisseld. Dus om iedereen een beetje in de war te brengen.
4: Oh, ja, dan weet ik het ook. We komen er vanzelf achter.
2: Nee, hoor, dat is helemaal niet waar. Heeft alles te maken met de top 1976.
4: Oh ja,
2: al die mooie muziek.
4: Ja. Nou. Ja, niet zo wat eerder.
2: Nee?
4: Nee, ik ben niet van de moderne.
2: Maar we gaan helemaal terug, hè? Desnoods naar de jaren 50.
4: Af en toe hoor ik wel. Maar alleen het nieuws op zondagmorgen, dat vind ik om 9:10, niet om 9:30 meer. Dat vind ik ook niet zo leuk.
2: Oh, dus we doen even de klachtenlijn. Dat is ook wel een goeie, hè? Wat moet er nog verbeteren?
4: Nou ja, iedereen kan verbeteren, hè?
2: Ja?
4: Waar mensen zitten, worden mensen fouten gemaakt en... Je kan altijd aanpassen of zo.
2: Nu zit Ronnie Balk er. Wat vinden we daarvan?
4: Ronnie Balk, ja. die zit van 13 uur altijd.
2: Ja, die zit nu op de radio. Die hoort ons nu. Wat vindt u daarvan?
4: Ja, nou, dat kan ik niet zeggen.
2: Nou, Ronnie, ik zou zeggen heel veel plezier.
0: Ja, dankjewel. En geef die meneer absoluut een worstenbroodje. Dankjewel. Koen in Den Bosch op dit moment nog lekker worstenbroodjes aan het uitdelen. Als je denkt, ja, dat vind ik leuk, dat vind ik lekker. Ga er dan vooral eventjes naartoe. Stationsplein, daar is die te vinden. Aan de centrumzijde. Gaan wij verder met de lijst. Want, oh jee, wat een mooie muziek. Dit is er eentje van J.W. Roy. Zon.

0: ja, dat was een favoriet plekje van hem, hoor, van de J.W. Roy. Hij ging er vroeger altijd naartoe. Het bestaat overigens nog steeds op het Wilhelminaplein in Eindhoven. De plek waar bandjes optraden. En hij had eigenlijk maar één wens. Daar ooit zelf op het podium te staan. En dat is uiteindelijk goed gekomen, hoor.
1: Tot 1976, overzicht.
0: Ja, want we hebben weer een paar prachtige liedjes gehad. Even de boel overzichtelijk maken. Op een 1900, de Moody Blues. I'm just a singer in a rock'n'roll band. 1899, Lionel Richie, All Night Long. 1898 was voor de Foo Fighters en Learn to Fly. 1897, de eerste dit uur, Shirley Bassey, This Is My Life. 1896, Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Dus geen kerstliedje. 1895, Bluff met Aanzoek zonder ringen. Op 1894, Dansen, Zonnige klanken, Gloria en Stefan en de Miami Sound Machine, Rhythm Is Gonna Get You. 1893, Dave, Dansé maintenant. Dan op 1892, de Buena Vista Social Club samen met Coldplay en Clocks. 1891, Harry Styles, zeer recent liedje ook nog, met American Girls. En zojuist op 1890, J.W. Roy met Café Wilhelmina. Ik heb er nog eentje voor zessen.
1: Brabant heeft gestemd.
2: En dit zijn de 1976 allermooiste nummers ooit gemaakt.
1: De top 1976.
2: Op Omroep Brabant.
3: Lekker hoor.
2: Nummer 1896.

0: Nou, de laatste die ik voor vandaag mocht draaien op 1889. Maar even wennen aan al die getallen, want normaal kan ik maar tot 900 tellen natuurlijk. Ik heb nu een beetje moeten oefenen. 1889, The Beatles en Come Together. 24 keer staan ze in de lijst. En dit is de allereerste keer dat je ze hoort. Dus nog 23 te gaan. Maar welke liedjes? Als je blijft luisteren, hoor je dat vanzelf. We gaan gewoon door. Lekker straks na 6 uur John van Vroenhoven. En vanavond na 9 uur nog Maarten Kortlever. Dus één advies, hou de radio gewoon lekker aan.
1: Straks meer Top 1976.
2: Omroep Brabant. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.nl.

0: mag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
3: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
4: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
5: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
6: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis waar de groep op af was gekomen. Mogelijk is er sprake van een drugsconflict. Twee agenten die op de melding waren afgekomen raakten gewond. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. En ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. In 2028 zou een nieuw systeem ingevoerd moeten worden, maar dat gaat waarschijnlijk nu niet door. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. Politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. Waarschijnlijk zijn elektriciteitskabels geraakt. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Het weer, het is zonnig en droog. Vanavond en vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Dankjewel, dit is Omroep Brabant. We zijn bezig met de top 1976. We gaan eerst even naar de ANWB. Daar zit Dennis Mooij. Dennis, goeie avond.
10: Een hele goede avond. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je een kwartier vertraging tussen Culemborg en Waardenburg. A27 naar Breda tussen Lexmond en Werkendam, 9 kilometer. Dat kost je 20 minuten extra. A58 Breda-Tilburg. Voor Tilburg-Reeshof heb je 10 minuten vertraging. En op de A59 van Den Bosch naar Zierikzee tussen Maden en Knoppen Zonzeel is het oponthoud 20 minuten. Door een ongeluk is de rechter rijstrook dicht.
9: Oké, hartelijk dank. Zometeen in het komend uurtje heb ik heel veel lekkere liedjes voor je. Van nummer 1888 naar nummer 1879. En deze drie komen voorbij.

0: Gorgeous.
1: I'll never know just what she sees in me.
0: Zometeen meer.
2: De top 1976.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: De Theater 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theater10daagse.nl.
8: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
10: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
11: in Mil, Reuzel en Riethoven. Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
12: In Zundert bouwen we niet zomaar wagens. Een bloemencorso met duizenden bouwers, tienduizenden bezoekers, miljoenen bloemen, 1 gevoel. Maak het mee op de eerste zondag van september. Kijk voor tickets en meer informatie op corsozundert.nl.
11: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
2: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
13: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
2: Nummer 1888.

It's over. Het is ook over voor Roxette te spreken tussen wat een muzikale erfenis. Het geldt voor velen in de lijst van de top 1976. Maar er zitten ook heel veel nieuwe liedjes in natuurlijk.

0: gesproken, we hebben grote aantallen stemlijstjes binnengekregen. En daardoor is die lijst ontstaan. Vandaag vieren we een feestje. We bestaan 50 jaar. Op dit moment worden nog worstenbroodjes uitgedeeld in mijn hometown. Gewoon in Den Bosch. Ja, ik mis de worstenbroodjes. Maar ik ben hier in de studio om jou te vermaken met de lijst. Met de muziek die door jou is samengesteld. En dat doe ik tot vanavond 9 uur. En dan gaan we nog gewoon vrolijk door. Want dat neemt Maarten Kortlever het stokje weer van mij over. Of beter gezegd, de microfoon en al die mooie liedjes. Nou, daarover gesproken. Het volgende nummer heb ik voor je klaarstaan. En dat is van Duran Duran. En dat nummer werd geproduceerd door Nile Rodgers, die we natuurlijk kennen van Chic. En hij zorgde voor een funky disco-achtig gebied. Maar dat was niet de enige opvallende aan dit nummer. Want het opvallende verhaal zit echter in de videoclip. De regisseur ervan wilde eigenlijk een speelfilm maken, gebaseerd op de roman The Wild Boys van William S. Burroughs. Die film die kwam er nooit, maar alle ideeën voor werden gebruikt in de spectaculaire videoclip. De productie kostte naar verluid meer dan 1 miljoen dollar. En dat was destijds in 1984 een gigantisch bedrag voor de muziekvideo. Dan moet je weten dat er ook een scène in zat met Simon Le Bon. En die was vastgebonden aan een draaiende windmolen. Boven water werd hij beroemd. Terwijl de opnames het mechanisme helemaal misgingen, waardoor hij een tijdje onder water vast kwam te zitten voordat de crew hem kon bevrijden. De plaat werd wereldwijd een enorme hit. Nummer 2 in zowel de Verenigde Staten als in Groot-Brittannië. En ook nummer 2 in de Nederlandse top 40. En jullie stemden de plaat in de top 1976. Op 1887 is dit Duran Duran.
1: De top 1976.
2: Nummer 1887.

0: Duran Duran, Wild Boys. Nou, over Wild Boys gesproken.
1: Het bestaat 50 jaar.
0: Onze Koen staat in mijn hometown in Den Bosch lekker worstenbroodjes uit te delen. En ik zit hier. Ik zit gewoon zonder worstenbrood, Koen.
2: Ja, dat is nu toch iets verkeerd. En ik kan zo ook nog naar Jan de Groot wandelen om even een bossenbol te halen. Dus dat kan ook allemaal. Want we staan voor het station in Den Bosch. Daar staan we namelijk worstenbroodjes uit te delen. En in het begin, dat zie je altijd, zagen we net ook in Uden, dan duikt iedereen er opeens op. Maar nu is het net wat rustiger aan het worden. Ik zie wel mensen die dan de roltrap opgaan richting hun trein. Die lopen dan met een worstenbroodje weg. Hier liep zelfs iemand weer de stad in met een worstenbroodje. Ik krijg nog een hele vrolijke grimlach. En hier staan wat mensen te wachten. Dus misschien wel leuk. Laten we even naar kijken. Kijk hier. Meneer, mag ik u een... staat u naar de meid te kussen? Staat u naar de meid te kussen, mevrouw?
3: Nee.
2: Wat zeg je? Oh nee, ja, met volle man praten kan eigenlijk ook niet, hè?
3: Nee.
2: Maar je hebt net een lekker worstenbroodje.
3: Ja, was heerlijk.
2: Komt hier uit de bos?
3: De Nugge.
2: Uit de Nugge, hoor. Dat is vlakbij. Je zwaait net van mensen uit.
3: Ja, die op het
2: nou, die, oh, lekker zeg. En met een worstenbroodje.
3: Die nemen nou een worstenbroodje mee naar New York.
2: Naar New York?
3: Ja.
2: Nou, dat is helemaal fantastisch. Fijne reis, zullen we maar zeggen. Dag. Ik weet eigenlijk niet waar ze lopen. Maar goed, hey, leuk dat jullie ze uitzwaaien en eet smakelijk van je worstenbroodje. Want ja, we gaan natuurlijk ook weer verder met die top 1976. En daar kan jij dus veel beter, John. Dus ga je gang, zou ik zeggen.
0: Ja, oké, dankjewel Koen vanuit Den Bosch. En wij gaan inderdaad door met de top 1976. Hij staat dan nog eventjes nog tot 6:30 bij het Centraal Station. Aan de centrumkant kun je nog even worstenbroodjes scoren. Terwijl ze hier ook lekker de studio worden binnengebracht. Dus ik zit goed. Bruno Mars, zometeen. Just the way you are. Maar eerst deze van Heart. All I wanna do is make love to you.

0: Mars. Yeah. Ja, juich maar op 1885 in de lijst. Just the way you are. Een liedje dat in 2010 hij had uitgebracht. Het was zijn debuutalbum. Het was ook zijn eerste single. Hij had al wat bijdrage gedaan bij Nothing on You van B.O.B. en Billionaire van Travis McCoy. En het nummer was in eerste instantie geschreven met CeeLo Green in de gedachten. Maar de zanger van Gnarls Barkley vond het niet heel erg geschikt voor hem. En Bruno Mars scoorde er een dikke hit mee. We gaan door naar de baseball. Dit is Umbrella.
1: De top 1976.

0: op Umbrella op 1884 met dat als resultaat. We gaan zo meteen naar het nieuws. Marieke, goeie avond.
1: Goedenavond.
0: Waar ga je het over hebben?
1: De Franse president Macron komt naar Veldhoven morgen. En de hele dag deelden we worstenbroodjes uit. Je krijgt daar zo een samenvatting van.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten.
7: Met onze chocolade.
8: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobold. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
6: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
9: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
10: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
9: Lekker zitten. Makkelijk opstaan. Teun Arts.
10: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
9: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts. Is aanstaande zondag geopend.
11: De beste springruiters. Terug in Valkenswaard. Beleef de Longines Global Champions Tour van 4 tot en met 6 september. Koop je tickets via de website of aan de kassa in Valkenswaard.
12: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
0: En voor de verkeersinformatie schakelen we nog een keertje met de AMB. Daar zit Dennis Mooij. Dennis, goedenavond.
13: Een hele goede avond. In Brabant rijdt het alleen nog even langzaam op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Tussen Noordeloos en Werkendam heb je 10 minuten vertraging.
0: Oké, dankjewel. Een fijne avond, hè.
13: Fijne avond.
14: Omroep Brabant.
0: En vanavond is het nog een tijdje zonnig. Het is ook droog. Vannacht zijn er opklaringen. Koelt het flink af naar minima die tussen de 10 en 12 graden liggen. Morgen is dan eerst zonnig in de middaggrond. Neemt de bewolking toe en dan ontstaat er een kans op een bui. Het wordt zo'n 21 graden. Het is 3 minuten over 6:30. Tijd voor het nieuws. Krijg je van Marieke.
1: De Franse president Emmanuel Macron komt morgen naar chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven. Daar gaat hij met premier Jette praten over de chipmarkt in Europa. ASML wil zelf niks zeggen over het bezoek. Het enige dat we weten is dat Macron met een hele club Franse bedrijven op bezoek komt. Harry Leidekkers, de broer van Bolle Jos, blijft langer in de cel. Het OM beschuldigt hem van het witwassen van 15 miljoen euro cash, bijna 200 goudstaven en sieraden. Maar volgens Harry klopt daar niets van. Verslaggever Willem-Jan Joachims was vandaag bij de zaak.
15: Zijn advocaat die zei vandaag dat het allemaal opklopperij is en dat het vooral te doen is om zijn achternaam. Nou, Harry wil vooral graag naar huis, maar de rechtbank hier in Rotterdam heeft zijn voorarrest verlengd.
1: Hij blijft tot de volgende zitting in november vastzitten. Het Openbaar Ministerie gaat de oud-eigenaar van Cafetaria Marco in Werkendam vervolgen. In de wc en de douche van zijn zaak bleken verborgen camera's te hangen. Medewerkers vonden vorig jaar naaktbeelden op zijn laptop toen de eigenaar naar een festival was. Ze deden aangifte. Het is nog niet duidelijk wanneer de rechtszaak is. De agenten die als eerste bij het huis in Overasselt aankwamen vannacht zijn direct beschoten. Dat zei plaatsvervangend politiechef Jolanda Albers tijdens een persconferentie. Twee agenten raakten gewond. Ze liggen nog in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. Een man van 51 uit Wijchen kwam wel om het leven. Hij zou de beveiliger van het huis zijn geweest. Ja, het zit erop. De hele dag hebben we worstenbroodjes uitgedeeld in onze mooie provincie. Ik weet niet precies hoeveel er doorheen zijn gegaan, maar ik denk duizenden. En de hele dag ging het er ongeveer zo aan toe.
16: Nou, gefeliciteerd dan.
17: Nou, gefeliciteerd.
18: Wij zijn er best blij mee. Jij ook, dat wij er al 50 jaar zijn?
19: Ja, dat is toch een mooie omroep.
20: We zijn 50 jaar.
3: 50 jaar. Oh, ik wou dat die ook was.
17: Waar denkt u aan als u aan Omroep Brabant denkt?
18: Gezelligheid.
17: Bent u ook een beetje blij op deze dag?
18: Ik ben alle dagen blij met Omroep Brabant.
17: Ja?
18: Maar vandaag speciaal omdat het feest is.
1: Ja, de worstenbroodjes zijn op, maar gelukkig hebben we wel nog heel wat dagen de top 1976 te gaan.
0: Nou, absoluut. En dan gaan we lekker mee door. Dankjewel, Marieke. En de top
19: 1976.
0: We gaan nog lekker door. One Direction zometeen na Traveling Wilburys.
20: Nummer 1883.

0: Van cassettebandjes tot streaming. Van AC/DC tot Adele. Een muziekreis door meer dan 60 jaar popmuziek.
1: Dit is de Top 1976 op Omroep Brabant.
0: Nummer 1882.

One Direction. Met het nummer Story of My Life in de top 1976. We gaan door tot vanavond 12 uur. En wij gaan nu door met Dido. Dit is White Flag op 1881.

0: White Flag van Dido.
1: Tot 1976. Overzicht.
0: Ik ga even terug naar Ronnie, want die had straks op 1890 J.B. Roy met Café Wilhelmina. En op 1889 de Beatles met Come Together. Op 1888 begon ik dit uur met It Must Have Been Love van Roxette, Duran Duran. Volgde dat op met Wild Boys op nummer 1887. Op 1886 All I Wanna Do Is Make Love To You van Heart. En Bruno Mars, Just The Way You Are, met zijn eerste single op 1885. Baseball's Umbrella op 1884. The Travel Wilburys Handle With Care op 1883. En een plekje hoger op 1882. Story of My Life van One Direction. En zojuist hoorde je Dido White Flag op 1881. Dat betekent dat we toe zijn aan 1880. En daar staat een bijzonder liedje. En dat ken je misschien van dit. Ja, dat kennen we natuurlijk als een van de grote Hazes-klassiekers.
2: Tot 1976.
0: Maar de melodie die komt uit Nashville. Kenny Rogers die zong hem al in 1979 als She Believes in Me. Het verhaal sluit perfect aan bij het latere Zij Gelooft in Mij. Een muzikant komt 's nachts thuis na het spelen en vraagt zich af of hij zijn dromen ooit zal waarmaken. Zijn vrouw ligt te slapen, maar blijft in hem en in zijn muziek geloven. Pas veel verderop in de lijst komt de versie van André Hazes. Die vinden we op 208. Maar de doorbraak waarmee het grote publiek Kenny Rogers leren kennen is met dit liedje. Dit is She Believes in Me op 1880. While she lay sleeping.

0: Dames en heren.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Omroep Brabant bestaat 50 jaar en dit is ons cadeau aan jou.
3: Radio op zijn best.
4: De top 1976.
3: Omroep Brabant.
2: Nummer 1879.

0: En zo bewijzen we maar dat iedereen bij ons van harte welkom is. Stef Ekkel met de woonboot in de Amstel, maar gewoon in Brabant. In de lijst, de top 1976, vieren vandaag een feestje. Er komen nog steeds heel veel felicitaties binnen via de app. Vinden we hartstikke leuk, blijf dat ook lekker doen. 06-573-28203, horen graag van je. En we zijn er nog de hele avond en we gaan lekker met die lijst door tot 12 uur. Zometeen nog veel meer.
1: Straks meer, top 1976.
2: Op Brabant. Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
11: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevard Os.com.
10: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
11: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
12: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
13: SWK Benelux.
12: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Door Albegens met het NOS-journaal. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt na de schietpartij van vannacht in Overasselt. In totaal zitten nu 34 mensen vast. De verdachten beschoten vannacht een huis en hadden zware wapens bij zich. Inwoners zijn flink geschrokken.
15: De wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw.
16: Mensen gemaskerd en wel daar gelopen te hebben met zware wapens. En denk ik maar, hoe is dat mogelijk dat dat niet eerder ontdekt is?
15: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja, heel erg.
14: Er vielen doden en 2 agenten raakten gewond. Mogelijk had het geweld te maken met een drugsconflict met de bewoner. Bij een vrouw van 39 uit Amstelveen is het West-Nijl-virus vastgesteld. Volgens de GGD heeft de vrouw het virus in Nederland opgelopen en kreeg ze daarna hersenvliesontsteking. Dat komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de 4e keer dit jaar dat het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlander. Vorige maand overleden een man uit Utrecht en een vrouw uit Drenthe aan de gevolgen ervan. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd vorige maand een drone met explosieven gevonden. Correspondent Gimbal Duk over hoe de verdenking op Rusland kwam.
17: Het heeft onder meer te maken met de werkwijze die gebruikt is en de gebruikte middelen. Die passen echt in een patroon van eerdere hybride acties door Rusland. En ook bevindingen van de inlichtingendiensten wijzen erop dat de daders, waar het mogelijk om gaat, voor de Russische diensten werkt.
14: En ook informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten speelt een rol. Rusland ontkent alles. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. Het weer, vanavond opklaringen. Maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen zon afgewisseld door bewolking. Morgenmiddag vooral in het binnenland mogelijk een bui. Dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dankjewel. Terwijl het zonnetje nog lekker schijnt hier in Brabant en de files zijn opgelost, gaan wij door met de lijst. Het is 7:02. Leuk dat je er nog bij bent. Wij vieren een feestje vandaag. En dat doen we niet alleen vandaag. Dat doen we 11 dagen lang met de top 1976. Het komende uur komt dit onder andere voorbij.

0: 5 dagen lang.
1: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
0: John van Voenhoven.
2: Goedenavond. Het liedje met Duitse tekst gaat over de klassieke componist Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart was een wonder kind dat op 5-jarige leeftijd zijn eerste tournee maakte. Zijn laatste 3 levensjaren waren zijn meest succesvolle. Hij leidde een extreem extravagant leven. En Falco die voelde zich als Mozart, een kind van Oostenrijk. Falco heet eigenlijk Johann Holzel. Hij werd geboren in Wenen, Oostenrijk, in 1957. Was al een gevestigde artiest in Duitsstalige gebieden lang voordat Rock Me Amadeus uitkwam. Jaar later kwam de opvolger Ginny, die we later in de lijst nog gaan tegenkomen in de top 1976. Ondanks de successen belandde Falco uiteindelijk in een belasteling vluchtelingschap en hij overleed in februari 1998 op 40-jarige leeftijd bij een auto-ongeluk. Dat is de lijst die je 11 dagen lang gaat horen. We tellen af vanaf 1976 naar de nummer 1. De diversiteit van die liedjes in deze lijst is groot. Het bewijst ook de volgende 2 van Nederlands bodemafkomstige artiesten. Straks de Amsterdamse band De Dijk op 1876. Maar eerst naar onze Zeeuwse vrienden met in totaal 6 noteringen in de lijst. Nu de eerste met Nickel for Goodbye. Dit is Raccoon.
1: Dit is de top 1976.

0: Vernoemd naar de Zeedijk in Amsterdam, De Dijk. De band ontstond in 1981. Heette eerst Tampij en de broers Huub van der Lubbe en Hans van der Lubbe. Die vormden de drijvende kracht hierachter. Het is 7 minuten over 7. Als je denkt, hey, was Omroep Brabant nog gezellig? Er zit nog iemand in de studio? Ja, zeker. We gaan door. Het is de top 1976. En we gaan 11 dagen lang door tot 's avonds 12 uur. En in het weekend tot 10 uur. Want straks na 9, dat neemt Maarten het stokje van me over. Dus gezellige avond met heel veel prachtige muziek. Zoals ook De Dijk. Die overigens nog 10 keer terug gaat komen in deze lijst. Want jullie hebben erop gestemd. Jullie hebben de lijst samengesteld. En wij 54 jaar bestaan van Omroep Brabant vandaag. Boulevard of Broken Dreams, een liedje dat uit 2004 komt en hoort bij het verhaal van American Idiot, waarin hoofdrolspeler Jesus of Suburbia zijn thuis heeft verlaten en alleen zijn weg probeert te vinden. Green Day scoorde er een enorme hit mee. In Amerika kwam hij tot nummer 2 en de band won er zelfs een Grammy voor Record of the Year mee. Dit is Green Day met Boulevard of Broken Dreams op 1875.
1: De top 1976.

de muziekliefhebbers. Speciaal van die van Green Day Boulevard, Broken Dreams. Op nummer 1875. En zo hebben we er nog 1874 te gaan. Want op die plek vinden we deze Casey and the Sunshine Band. Met zometeen ook nog op 1873 Timmy Euro en Hurt. Maar eerst, I'm your boogeyman. Dit is de top 1976 op Omroep Brabant.

0: Demi Euro en Hurt op 1873. Nou, dit is wel een opvallend liedje. Dat is uit 1961. Zij werd ook wel de Little Girl with the Big Voice genoemd. Ze was van Italiaans-Amerikaanse afkomst, maar had zo'n krachtige soulstem dat heel veel mensen een donkere dame voor zich zagen. Ze behad haar doorbraak in 1961 met Hurt. Maar in de 80e jaren scoorde ze in Nederland opnieuw een hit. En daardoor kwam die in de top 1976 terecht.
1: De top 1976.
2: Goedenavond. 11 dagen lang.
1: De top 1976.
0: Met zometeen op 1871. Sia, maar eerst Prince. Raspberry Rap 1872.
3: Nummer 1872.

0: Chandelier betekende in 2014 de grote internationale doorbraak van Sia als soloartiest. Hij was daarvoor al zeer succesvol, overigens als songwriter. Schreef onder andere hits voor Rihanna en David Guetta.
1: Top 1976, overzicht.
0: En met Sia zitten we op 1871. Dat betekent dat je van mij een overzicht krijgt van de nummers vanaf 1880. Want daarvoor in het vorige uur hoorden we Kenny Rogers, She Believes in Me. De Woonboot van Stef Eckel, daarmee sloot het vorige uur af op 1879. Dan begin van dit uur op 1878 Falco, Rock Me Amadeus. Eén plekje hoger voor Nickel voor Goodbye van Raccoon. Een oude Omroep-Brabant tipplaat op 1877. De Dijk ging onderuit op 1876. En op 1875 Green Day met Boulevard of Broken Dreams. Op 1874 Casey en de Sunshine Band. En I'm Your Boogeyman. En Timmy Earl kreeg genoeg stemmen van jullie om met Hurt plek 1873 in te nemen. Prince en Raspberry Beret nog één plekje hoger op 1872. En Sia zojuist gehoord met Chandelier. Dat brengt ons bij de volgende op 1870. En daar vinden we Mecano en Higo de la Luna.
1: Top 1976. De top 1976.

0: Ze staat 7 keer in de lijst. Corrie Konings. De eerste keer op 1869 met dit liedje. Jij weet toch wel wat liefde is. En daarvoor nog Meccano en Negro de la Luna. Dit is de top 1976. Ons verjaardagscadeau voor jou. Maar de lijst is dan ook weer van jou. Want jij hebt hem samengespeld. Stelt door jouw stemlijstje in te leveren met maximaal 25 liedjes daarop. En daardoor konden wij die lijst samenstellen met 1976 liedjes van de afgelopen 60 jaar. En ik moet zeggen, ik ben de hele dag al aan het luisteren en ik geniet ervan. Ik hoop dat jij er ook lekker van zit te genieten. Laat even wat weten via de app. Vinden we gezellig. 06-573-2203. We zijn er de hele avond nog. En nog na deze dag. Nog 10 dagen lang. Stel, je zit in een vliegtuig. Dan heb je, als je geen schermpje voor je hebt, nog altijd de boordradio. De radio, dan kan je dan nog een liedjes luisteren. Dan kan je eigenlijk weinig kiezen. Het is meer zo van, nou oké, wat gespeeld wordt, dat hoor je. Dan neem ik je even mee naar 1972. Roberto Fleck, die zit in het vliegtuig en die ontdekt Killing Me Softly. En dat deed ze in dat vliegtuig via het audiosysteem. Ze hoorde namelijk de versie van Lori Lieberman. En zij besloot het nummer zelf op te gaan nemen. Dat was een goede keuze, want in 1973 stond haar versie 5 weken op de nummer 1 plek. En in Amerika was dat en ze won er ook nog eens 2 belangrijke Grammys mee. In 1996 maakten de Fugees er overigens nog opnieuw een hit van door hun versie van Killing Me Softly with His Song. Maar het origineel, met een tussen haakjes, van Roberta Fleck, die vinden we op 1868.
1: Dit is de top 1976.

1966, Pretend. So why don't you pretend? Elvin Stardust. In de top 1976. Over zijn echte naam is Bernard Jury. En hij is komt uit Engeland. Vooral in de jaren 70 was hij bekend. Vooral vanwege zijn outfit. Leren, leren jasje, handschoenen, opvallende bakkenbaarden. Beetje mysterieus. Bijzonder is dat hij voor Elvin Stardust al succes had. Begin jaren 60 trad hij op als Shane Fenton met The Fentones. We gaan er nog eentje doen dit uur. En die is wel van Douwe Bob.

0: Straks meer Top 1976. Omroep Brabant. Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij ruzie had over een huis. K. ging in beroep tegen zijn eerdere veroordeling tot levenslang. Maar het OM komt dus met dezelfde eis als toen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
3: Zij stellen hij is volledig toerekeningsvatbaar. Het is op gruwelijke wijze gebeurd. Deel, zeggen ze, en dan is er maar één straf gerechtvaardigd, en dat is een levenslange gevangenisstraf.
2: In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan, zegt deze verslaggever.
4: Meerdere zogenaamde onconventionele sprengstof- en brandvoorrichtingen dort gevonden worden zijn sollten. Die politie spricht ons gegenüber davon dat het keine geschossen zijn sollen.
2: Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Door wie de explosieven zijn geplaatst is niet duidelijk. Schrijver Jacques Vriens heeft een platina-boek gekregen voor 8e groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8 die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Platina Boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Betekent dat er 150.000 exemplaren van zijn verkocht. Het weer, vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland dan mogelijk een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dankjewel. En weet je wat nou zo leuk is? Het is 8:02. En we gaan gewoon weer een uurtje door met de top 1976. En daarna nog één. En daarna nog één. En daarna nog één. Dat doen we allemaal vanwege het 50-jarig bestaan van Omroep Brabant. We zijn vandaag precies op deze 1 september. Deze dag zijn we 50 jaar. We zijn 50 jaar. De top 1976. We gaan door. En ik heb weer wat lekkers voor je. Onder andere deze. Even een dansje doen, de Carlton Dance zometeen.

0: die komt voorbij zo. Wat een pareltjes, hè. Dankzij jullie. Geniet ervan.
1: Top 1976. Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
2: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de Top 1976.

0: Tom Jones, It's Not Unusual.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: John van Vroenhoven.
0: Goedenavond, It's Not Unusual. Maar het is het eigenlijk wel dat we er nu nog steeds zijn. We vieren de top 1976. We vieren 50 jaar bestaan van Omroep Brabant. Felicitaties nog steeds binnenkomen via de app. Dank je wel daarvoor. Hartstikke leuk om van je te horen. 06-573-2203. In 1965 was dit liedje van Tom Jones de grote internationale doorbraak voor hem. Grappig genoeg was het nummer oorspronkelijk bedoeld voor heel iemand anders. Het was voor een dame, Sandy Shaw. Tom zong de demo in, maar zij vond dat zijn uitvoering veel beter was en dat hij de plaat zelf moest uitbrengen. En dat was een uitstekend advies, want het werd zijn eerste nummer 1 hit in Engeland. Jaren later kreeg het nummer opnieuw een leven dankzij, jawel, de beroemde Carlton Dance uit The Fresh Prince of Bel-Air. We hebben het allemaal wel proberen na te doen, maar er is er maar één man die het echt kan en dat is natuurlijk de Carlton zelf. We gaan vijf jaar verder in de tijd naar nummer 1863 voor de Carpenters met We've Only Just Begun.
2: Top 1976.
0: En daarna komt ook nog Elton John met Can You Feel the Love Tonight. Dus alle reden om hem lekker aan te houden op Omroep Brabant.

0: Dames en heren, vervult de regionale omroep werkelijk een taak.
1: Omroep Brabant begon in 1976. En een gouden jubileum verdient een gouden lijst.
2: Daarom 11 dagen lang de top 1976. Omroep.

0: 1862, Can You Feel the Love Tonight van Elton John. Het werd speciaal voor de Disney-film The Lion King geschreven in 1994, de teksten van Tim Rice. Elton die wilde eigenlijk dat het nummer in de film door de hoofdpersonages zelf gezongen zou worden. Maar Disney die had hele andere plannen en zij maakten er bijna een komisch liedje van voor Timon en Pumbaa. Uiteindelijk bleef het een echte liefdesballad en dat bleek een hele goede keuze. Elton die scoorde er wereldwijd een dikke hit mee, won er een Oscar mee voor beste originele nummer. Can You Feel the Love Tonight, Elton, gaan we zeker nog verder terug horen in de lijst de top 1976. Die de komende 10 dagen, of beter gezegd 11 dagen, inclusief deze dag, want de dag is nog lang niet voorbij. We gaan tot 12 uur door, nog duurt. En zometeen maar even een overzichtje, want ik ben aangekomen bij nummer 1861. En daar vinden we Goaty samen met Kimbra, Somebody That I Used To Know.
1: Nummer 1861.

0: 1876, overzicht.
1: Ik ga even meenemen naar het vorige uur. Daar vonden we op 1870 Meccano met Higo de la Luna in de top 1976. Eén plek hoger op 1869. Jij weet toch wel wat liefde is van Corrie Konings, die we 7 keer in de lijst tegenkomen en nog 6 keer te gaan naar die 1869. Op 1868, Roberto's Fleck, uitvoering van Killing Me Softly with This Song. Good Year for the Roses op 1867 van Elvis Costello en The Attractions. En op het nummer 1866, Elvin Stardust en Pretend. Ik sloot het uur af met Douwe Bob, Slowdown op 1865. En dit uur het Carlton Dansje van Tom Jones, It's Not Unusual, op 1864. Op 1863 We've Only Just Begun, die prachtige plaat van The Carpenters. En jullie stemden, over prachtige platen gesproken, Elton John met Can You Feel The Love Tonight op 1862. En zojuist Coty met Kimbra and Somebody That I Used To Know te horen op 1861.
0: 1976.
1: Dat brengt ons bij het volgende liedje van David Bowie op 1860. En zometeen ook nog een prachtige Italiaanse Il Volo van Zucchero. Eén plekje hoog. En zo gaat de lijst gewoon verder. Dit is Rebel Rebel, David Bowie.

0: mooi een verscheidenheid aan muziek. Heel de dag en heel de avond. Succes ermee.
1: Nummer 1859.

0: ik kan die man zeggen, Sukido, hey, Volo. Op 1859 in de lijst, de top 1976. Ja, het Golden Hour zit er alweer een beetje op, zo'n beetje. Want de zon begint nu echt te zakken. Maar wat betreft de gouden muziek gaan we lekker door. Want we zijn goud vandaag, hè, 50 jaar geworden, Omroep Brabant. Het vieren we vandaag 1 september. Dat doen we gewoon hier bij de radio 11 dagen lang met de top 1976.
1: Dagen lang de top 1976.
0: Met straks Christopher Cross en een stukje zeilen. Maar eerst live, dit is I Alone.
2: Nummer 1858.

0: grote hit in 1981 voor deze man, Christopher Cross. En nu een grote hit met Sailing in de top 1976 op 1857. Als ik zeg Sade, ja, je schrijft Sade. Er zijn heel veel mensen die zeggen ook Sade, maar dat is niet goed. Het is Sade, de naam van de zangeres. Gaat goed, Maarten?
1: Ja. Trap hier de kutjes op, sorry.
0: Is het zo? Dat is lekker.
1: Ja,
0: nou,
1: dat is in okay.
0: Ja, ik zal je het verhaal. Ik ga even verder. Ze werd namelijk geboren als Helen Fola Sade Adu. Dat was in Nigeria. Haar vader, Biso Adu, was een Nigeriaanse docent economie uit Afrika. Maar haar moeder was Anna Hayes en was een verpleegster uit Engeland. En daar groeide ze ook op. Ze werkte eerst als modeontwerpster. Voordat ze doorbrak als zangeres in 1984... kwam daar het debuutalbum Diamond Alive. En daarop staat dit liedje. We kennen het allemaal, al is het niet alleen van het liedje... misschien ook wel van die prachtige videoclip met die hele mooie serveerster. Op nummer 1856 in de top 1976. Sade, dit is Smooth.

0: Een muzikaal cadeau. 11 dagen lang. De top 1976.
1: Op 50 jaar. Omroep Brabant. Nummer 1855.

is the family tree. Stemmenliedje op 1855 in de lijst, de top 1976. Waar je zometeen een liedje hoort dat in 1983 verscheen, wat vooral een satirisch nummer was, over de massale jeugdwerkloosheid in Nederland. Aan het begin van de jaren 80, de economie zat in een diepe recessie en vooral jongeren hadden grote moeite om werk te vinden. En Harry Jekkers schreef daar de tekst over. Een klein orkest maakte de muziek erbij. Dat hoor je zometeen na deze Thin Lizzy. Dit is The Boys Are Back in Town.

1853 voor Klein Orkest, Koos en Werkloos. Ik heb er nog twee voor je. Zometeen Katrina and the Waves. Die vinden we op 1851 en 1852. Green Day Basket Case. Goede nieuws. We gaan nog lekker door. Tot 12 uur vanavond. Maarten staat al in de startblokken. En ik spreek je morgen weer. Nog een mooie avond.

0: Straks meer Top 1976.
1: Omroep-Brabant.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep-Brabant-app.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Politieonderzoek in Overasselt is nog altijd bezig na de schietpartij van afgelopen nacht. Een groep gewapende mensen had het op een huis gemunt. Een beveiliger werd er doodgeschoten. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is in de straat.
3: Daarachter bij het huis wordt nog steeds onderzoek gedaan. Er komen ook nieuwe rechercheurs hier naartoe. We hebben ook gehoord dat er ME is ingezet buiten het dorp om agenten die daar onderzoek nog doen op een ander plaatsdelict, om die te beschermen.
2: Vanmiddag maakte de politie bekend dat er 34 mensen zijn opgepakt. De afgelopen 2 maanden zijn er veel minder pakketjes uit China naar Nederland verzonden. Sinds 1 juli moet de klant €3 per product aan invoerrechten betalen. Daardoor is het aantal kleine pakketjes met spullen van Chinese webwinkels dat naar Nederland kwam bijna gehalveerd. Bedrijven kiezen wel vaker voor bulkinvoer. Het OM gaat een oud snackbarhouder uit Werkendam vervolgen. Hij had verborgen camera's opgehangen in de wc en douche van zijn zaak en filmde daar klanten en personeel. Medewerker kwam er bij toeval achter toen ze een mapje op een laptop opende waar allemaal naaktbeelden in stonden, ook van haarzelf. Schrijver Jacques Vriends is onderscheiden voor zijn boek Achtste groepers huilen niet. Er zijn sinds 1999 150.000 exemplaren van verkocht. Het boek gaat over een meisje uit groep 8 dat leukemie heeft. Vriends baseerde het verhaal op een oud-leerling van hem die overleden is.
4: En wat ik altijd bijzonder vind is dat kinderen vaak zeggen, ja, ik heb erom gelachen, maar ik heb er ook om gehuild. En ja, dat vind ik ook wel een heel groot compliment. Ik denk dat ze heel trots zou zijn.
2: Het Platina-boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dick Bruna kreeg hem eerder ook. Het weer vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland mogelijk een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dankjewel. Ik zeg, tv kijken kan altijd nog.
6: Ja, tv kijken kan altijd nog. Hou lekker de radio aan, want het gaat gewoon door tot middernacht. Ik heb er zin in. Mijn shift begint eindelijk. Ik heb de hele dag naar de collega's zitten luisteren. En eindelijk mag ik dan ook meedoen aan die top 1976. Nou, wat ga je dit uur zo al krijgen? Klein tipje van de sluier.
7: Oh. You're crazy.

0: 1976.
1: Als dat geen smullen wordt, poei.
0: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
2: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

0: Ze hadden een niets verhullend pakje aan in de videoclip, deze Cher en If I Could Turn Back Time. Ja, wat zou je toch doen als je terug kon in de tijd, jongens?
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Maarten Kortlever.
0: En bijvoorbeeld terug naar 1976, naar dat moment dat Omroep Brabant begon met uitzenden. Poch. Ja, ik was er nog niet. Ik was nog niet in de maak zelfs. Maar soms zeg ik wel eens, ik zou een vingerkootje ervoor over hebben om terug te gaan in de tijd. Ik weet niet of ik dan 1976 zou doen of dat ik nog verder terug in de tijd zou willen. Ik zou wel willen kijken in, nou ja, in de 19e eeuw of zo, weet je wel. Of nog verder terug. Gewoon even een dagje rondkijken. Wat gebeurt daar dan allemaal? Misschien wel in de tijd van de VOC en Amsterdam en de rijkdom. Nou ja, het is allemaal niet mogelijk, want er is geen teletijdmachine. Dus dat vingerkootje, dat kan er gewoon aan blijven. En met dat vingerkootje ga ik zo meteen de volgende plaat op je afsturen. Deze band die staat 3 keer genoteerd in de lijst. Alle liedjes zijn afkomstig van dat legendarische album uit 1991, Nevermind. Met die blote baby op de voorkant die dan richting een dollarbiljet zwemt. De echte kenner die weet al over wie ik het heb. Nirvana, bandje van Kurt Cobain. Ja, 3 liedjes. Deze is de eerste die je gaat horen. En dat is Lithium.
2: Een muzikaal cadeau. 11 dagen lang. De top 1976.
1: Op 50 jaar. Omroep Brabant.

0: Lithium van Nirvana. Ik zat net al een tijdje bij John in de studio te luisteren. En ik bedacht mij net, volgens mij had hij de administratie nog niet bijgewerkt.
1: Top 1976. Overzicht.
0: Zal ik dat dan maar even doen? Voor degene die toch misschien net even een klein stukje gemist hebben. Nou, wat heb je dan gemist? Op 1860 hoorden we David Bowie, Rebel Rebel. Eén plekje hoger. Zucchero Fornaciari, fijne naam. Il Volo. Live I Alone op 1858. En 1857 was Sailing Christopher Cross. Prachtig plaatje. Smooth Operator van Sade op 1856. En één plek hoger. Verder met The Family Tree. Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town, 1854. En daarna Klein Orkest met Koos Werkeloos. Toen even 3 minuten rammelen met Green Day, Basket Case. Gevolgd door Katrina and the Waves op 1851 met Love, Shine a Light. Cher, zojuist aan het begin van het uur, If I Could Turn Back Time, 1850. En Nirvana op 1849, Lithium. Nou, dat ook weggewerkt, dus dan zeg ik dankjewel. En dat treft, want het volgende liedje is ook Thanks. Ofwel dankjewel in het Engels. Van BZN, hun laatste wapenfeit. En wat treft het, Carola de zangeres. Vandaag jarig, proficiat. When

0: dit is om te janken zo mooi. Goed gedaan, stemmers, dat deze het gehaald heeft. Eddie Vedder Society. Ja, top 10 beste soundtracks bij een film ever, wat mij betreft. Komt van Into the Wild, film van Sean Penn, met op de voorkant die groene bus. Misschien heb je hem wel eens gezien, die voorkant. Die film is sowieso een aanrader. In een notendop, het gaat over Alexander McCandless. Het is waar gebeurd, overigens. En die Alexander die groeit op in een rijke luisfamilie eigenlijk. Alles komt hem aanwaaien en hij is dat zo kotsbeu. En zijn ouders, die alleen maar succes najagen, dat hij er vandoor gaat. Hij gaat de wildernis in en komt uiteindelijk, na heel veel omwegen, in Alaska. En daar gaat het mis, ja. Vertel maar dat het misgaat. En uiteindelijk komt hij ook nog te overlijden. Nou, die hele film, dat hele verhaal, ik zeg al, het is waar gebeurd, is zo goed in beeld gebracht. En die soundtrack van Eddie Vedder is daarna fenomenaal. Ja, goeiedag zeg. Oh, dit was nu al een hoogtepunt. Ben ik pas 22 minuten onderweg. Eddie Vedder en Society in de top 1976 op Omroep Brabant. Nou, we zijn aangekomen bij nummer...
1: Nummer 1846.
0: En nou gaat het volume wel weer een klein beetje omhoog. Want ja, we moeten wel wakker blijven natuurlijk. We moeten niet in slaap vallen. Nee, als het even kan, tot 12 uur blijven hangen. Gewoon lekker radiootje aan. Neem hem mee naar bed, bij wijze van. Ga daar dan stiekem nog een beetje zitten luisteren. Ja, het is een aanslag op het sociale leven. Ik weet het, deze top 1976. Maar het is maar 11 dagjes op jaar. Hè? Daarna dan is je leven weer van jou, zou ik zeggen.

Crowded House, een van de fijnste bandjes als je het mij vraagt. Weather With You. Dan op 1844 een band, zijprojectje van Damon Albarn van Bluff, Gorillaz. Eén notering met het liedje Clint Eastwood. En toen dacht ik, waarom heet dat liedje nou Clint Eastwood? Dat is toch een gekke naam, dat is die acteur. Nou, naar het schijnt hebben ze zich laten inspireren door dit deuntje. Dit bekende deuntje uit de spaghetti western The Good, The Bad and The Ugly. En daar speelt Clint Eastwood de hoofdrol in. Nou, luister even verderop of dat je het er een beetje in terug hoort. In The Gorillaz, met Clint Eastwood.

0: Bad and the Ugly in. Gorillaz dus en Clint Eastwood. We gaan ze de hele lijst niet meer horen, want ze hadden maar één notering. Dan nu Talking Heads.
1: Dagen lang de top 1976.
0: En zo is dat vandaag nog tot middernacht. Dit is Once in a Lifetime.

0: zoveel mooie nummers in één lijst gehoord?
1: Jij bedankt voor het stemmen.
0: Dit is de Top 1976 op Omroep Brabant.

0: Sandy Coast, The True Love, That's a Wonder.
1: Top 1976, overzicht.
0: Even de administratie bijwerken. We hebben weer 10 liedjes gedraaid op 1850. Share, If I Could Turn Back Time, gevolgd door Nirvana met Lithium. BZN en Thanks, het laatste singeltje dat ze uitbrachten, op 1848, gelijk gevonden door de fans. Society, Eddie Vedder, één plekje hoger. En daarna Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Always Take the Weather With You, goed advies van Crowded House op 1845. Daarna de Gorillaz met Clint Eastwood. Talking Heads, Once in a Lifetime, gevolgd door Supertramp, Take the Long Way Home op 1842. En zojuist dus Hans Vermeulen en zijn clubpie Sandy Coast, True Love, That's a Wonder. Brengt ons bij
1: nummer 1840.
0: En we gaan even een klein beetje zwijmelen. Brian Adams, Have You Ever Really Loved a Woman?

Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman? Even een heel klein mini-quizje slash luisteraarsvraagje. Wat hebben de komende drie liedjes met elkaar gemeen?

in de top 1976, dat klopt. Je gaat ze nog horen. Maar ze werden ook allemaal tweede op het Eurovisie Songfestival. En dat was allemaal eigenlijk zonde, want stiekem waren ze misschien wel het beste liedje. Net als deze.

stoel van Mocherades werd tweede voor Spanje in 1973. Een van de beste nummers twee, als je het mij vraagt, op het Eurovisie Songfestival. En daarmee in het rijtje van Calm After the Storm, Congratulations en voilà. Rina zei, oh ja, deze toch veel zien optreden. The Fortunes, gewoon top. Seasons in the Sun als laatste in dit uurtje op weg naar het NOS Journaal.

0: Straks meer Top 1976. Omroep Brabant. De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn bijna helemaal verwoest en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat heeft korpschef Jannie Knol gezegd in het programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
3: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar. Maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
2: Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan tegen Rusland, zegt correspondent Gim Balduk.
4: Zo moet onder meer het consulaat in Bonn dicht. Dat is de enige andere diplomatieke vertegenwoordiging in Duitsland van Rusland naast diegene in Berlijn. En ook een cultuurinstelling in Berlijn moet dicht. Dat is het Russische Huis. Dat is een gebouw en een organisatie waar al langere tijd de verdenking van bestaat dat vanuit daar ook spionageacties plaatsvinden.
2: Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. Voor de vierde keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet, kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus, wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: En dit is Omroep Brabant. Goedenavond. Ja, het is iets na tienen en we zijn er nog gewoon live en wel. Want de top 1976 is gaande. En dat betekent dat we elke avond eigenlijk tot middernacht zitten. Behalve het weekend, dan is het tot 10 uur. Maar ja, en we moeten al die liedjes weg zien te draaien. En het zijn er nogal wat. Dus toen dachten we, dan gaan we s'avonds ook gewoon zitten. En nou ja, dan pak ik die dienst wel op mij. Vind ik ook alleen maar leuk. Een nieuw uur met nog meer pareltjes. Maar wat zit er zo al in? If I leave here tomorrow. Alleen een Skinner dadelijk.
6: Rem maar achterop bij mij. Achterop mijn fiets.
5: En we gaan ook nog op de fiets. En ook nog langs Santana.
0: De top 1976.
5: Dus laten we aftrappen.
0: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
1: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

0: geweldig liedje van George Michael en Outside. Hij staat in die top 1976 niet één keer, maar in totaal wel 13 keer. Solo, in duetten en ook nog met Wham. Is goed bezig.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Maarten Kortlever.
0: En die Outside van George Michael stond op het lijstje van bijvoorbeeld Twan. En Twan schreef daarbij dat hij 11 jaar geleden uit de kast is gekomen. Het gebeurde op de verjaardag van zijn moeder. En op de achtergrond stond de radio aan. En op het moment dat hij vertelde dat hij op mannen valt, kwam George Michael met Outside op de radio. Heel toevallig, maar dat moest zo zijn, denk ik, Twan. Vrienden en familie die reageerden gelukkig positief, want Twan had ontzettend veel spanning in zijn lijf. Dat hebben veel mensen als ze uit de kast komen. Zou toch niet nodig hoeven zijn, maar toch. Spannend moment en het ging allemaal goed. En sinds de coming-out heeft hij een hele fijne relatie met Pascal en is hij nog steeds heel erg gelukkig. Kijk, dat zijn de verhalen bij de liedjes. Geweldig. Je luistert naar de top 1976 op Omroep Brabant. De 1976 allermooiste liedjes door jou gekozen. En die lijst gaat van links naar rechts en van voor naar achter. Echt alle kanten op. Volgende liedje, ja, dat is er ook zo eentje. You love it or you hate it. Ik draai hem heel soms wel eens in Bel en Bestel. En er zijn de mensen die helemaal uit hun dak gaan. Die vinden het fantastisch. En er zijn ook mensen die zeggen, mag die rotherrie uit? Ja, er zit een gitaarsolo in. Maar niet zomaar een gitaarsolo. Volgens het iconische muziekblad Rolling Stone is dit liedje, deze gitaarsolo, behoort hij tot de top 10 beste gitaarsolo's ooit gemaakt, alle tijden. Nou ja, goed. Oordeel zelf uiteindelijk. De band heeft niet lang bestaan, want zo'n beetje de hele band kwam om het leven bij een vliegtuigongeluk. Lynyrd Skynyrd en het fantastische Free Bird.
2: De top 1976.

Aha en Stay on These Roads. Een van de mooie melancholieke liedjes van Aha. En ik zie het alleen maar voor me dat je misschien nu wel onderweg bent over een redelijk lege A58 rijdt. En dan komt dit liedje extra mooi. Nou ja, tot zijn recht eigenlijk. Mag ik even een serieus momentje? Zeg je wel eens tegen je vader of moeder of je kind wat je echt voelt? Dat je van ze houdt, hoeveel je eigenlijk om ze geeft, hoeveel ze voor jou betekenen. Is dat toch lastig? Want ja, ze zullen toch wel het zelf doorhebben, denk ik dan, toch? Maar misschien komt het er ook niet van omdat de band niet meer zo goed is. Door zo'n familiediner-achtig conflictje, weet je wel, dat maar door blijft emmeren. En dan, ineens, dan zijn ze het niet meer. Te laat. Het is pas dan dat je vaak beseft dat je toch iets had moeten zeggen. Had je maar. En dat is nou precies de boodschap die Mike en de Mechanics duidelijk wil maken. Zeg het. Zeg het nu bij leven en welzijn. It's too late when we die.

0: Het is bijna een hypnotiserende gospelachtige boodschap aan het einde. It's too late when we die. The living years van Mike and the Mechanics. Ja, het volgende liedje heeft wel een klein beetje uitleg nodig. Het is volgens velen de Beatles van de jaren 90, deze band. En het album OK Computer, waar dit liedje op staat, dat is volgens heel veel kenners. Ik sta aan de zijkant, hè, rustig. Ze zeggen het. Volgens heel veel kenners misschien wel een van de allerbeste albums ooit gemaakt. Nou staan daar wel hele bijzondere muziekstukken op. En het volgende is dat ook zeker. Want ja, de Beatles die waren aan het eind van hun carrière ook volop aan het experimenteren. Dat ging alle kanten op. En dit liedje dat gaat ook alle kanten op. Het is bijna Queen Beatle-achtig gecomponeerd. De ene keer is het rustig, bijna... Nou ja, singer-songwriter, folkachtig. Maar dan in één keer, boom, trekken ze die gitaren open. En dan gaat het even, heel even stevig los. Maar dat duurt altijd maar even. Want daarna komt er weer een wending in het liedje. En gaat het weer een andere kant op. Heel bijzonder. En bijzondere band. Nooit echt grote hits gehad. Maar wel vertegenwoordigd in de top 1976. Omdat heel veel muziekliefhebbers, ja, deze plaat toch ergens in de kast hebben staan. Radiohead en Paranoid Android.
1: Goedenavond! 11 dagen lang de top 1976.
0: In die top 1976 op 18.

0: en klaar.
1: Ja,
0: ineens is hij klaar. Paranoid Android van Radiohead. Dan nu Brabants product. Misschien wel de Eindhovense Bob Dylan. Ja, mag ik hem zo noemen? Ik weet het niet. Ad van Meurs, inmiddels alweer heel wat jaren overleden, maar heeft heel wat leuke liedjes gemaakt. En dit is dan toch wel de classic uit zijn oeuvre en mag niet ontbreken in de top 1976. The Easy Riders van de

Gerspardoel had de wind mee. Had natuurlijk Ik Neem Je Mee. En toen kwam deze er nog achteraan samen met Sef, Bagagedrager. Gewoon prima die top 1976 ingestemd. Ja, het ene liedje is nog mooier dan het ander. En we proberen dat allemaal goed voor te bereiden. En tijdens die voorbereiding ontdekte ik iets wat ik zelf ook niet wist. Nee joh, dit was een ontdekking voor mij. Maar wat voor een? Want het volgende is aan de hand. We gaan naar Paul Young, Every Time You Go Away. Geweldig liedje. Maar wat blijkt nou? Dat liedje is eigenlijk geschreven door Hall & Oates, het duo uit de jaren 80 met de vele hits. Ja, die gasten wisten wel hoe je een hitje schreef. Ze hadden het zelf ook op de plaat gezet, maar het werd nooit wat. Dit is hun versie.

Ja, zoek die versie maar eens op, want die is echt geweldig. Ik heb helemaal zitten genieten vanmiddag. Ik dacht, nou ja, zeg Hall & Oates, Every Time You Go Away. Maar het is dus het origineel van de hit van Paul Young die de lijst wel heeft gehaald. En die ga ik natuurlijk voor je draaien. Mocht je ondertussen wat kwijt willen, de app WhatsApp staat gewoon wagenwijd open. Hè? Dus klets maar gewoon wat je ervan vindt. 06 573 28203 voor al je berichtjes. Paul Young dus.

0: Every Time You Go Away van Paul Young. Ik krijg een hartstikke leuk appberichtje binnen van Henry.
1: Hey, goedenavond. Nou, ik zit heerlijk te luisteren naar bijna het einde van jullie fantastische 15e verjaardag en de prachtige muziek. Dus ja, nogmaals, geniet van de laatste uurtjes. Ik geniet mee. En ja, dank jullie wel voor jullie mooie werk. En keep on going. Hartelijk gefeliciteerd met jullie 50ste verjaardag. En ja, ik hang aan jullie boksen.
0: Ja, wat goed. Ja, houdoe. Dankjewel, Henry. Dat is mooi. En we zijn nog lang niet klaar, hè, want dit is pas dag 1. En we hebben er 11 uiteindelijk in de aanbieding.
2: Top 1976. Overzicht.
0: Ja. Moet even de administratie bijwerken, want ik heb er weer 10 gedraaid uiteindelijk. Even kijken hoor. We moeten beginnen bij 1840. Bryan Adams stond daar. Have You Ever Really Loved a Woman? Gevolgd door Mocedades van het Eurovisie Songfestival. Bekkenbreker. Eres Tu op 1839. The Fortune, Seasons in the Sun, plekje hoger. En toen George Michael aan het begin van de duur met Outside. Lynyrd Skynyrd, bijna 10 minuten. Free Bird. En toen Stay on the Roads, aha, Mike and the Mechanics op 1834, The Living Years. Radiohead, 1833, met Paranoid Android. En toen Ad van Meurs, Easy Riders van de Pil. Gersper Doel, SF, Saampies op de bagagedrager op 1831. En zojuist dus op 1830, Paul Young, Every Time You Go Away. Dan, ja, dit staat nog steeds op mijn bucketlist, deze stad Wenen. Daar moet ik nog een keer naartoe in Oostenrijk, Wenen. En elke keer als ik dit liedje hoor, denk ik, ja, daar moet ik nog een keer naartoe, naar Wenen. Maar daar gaat het helemaal niet over. Het gaat helemaal niet over de stad Wenen. Ook al zit er wel een bijna Weens wals pianootje in. Nee, het gaat eigenlijk over, nou ja, dat je rustig aan moet doen.

castles en prachtige gebouwen. Maar de boodschap is dus, doe een beetje rustig aan. Je hoeft niet alleen maar succes na te streven. Hè? Je hoeft niet alles op jonge leeftijd bereikt te hebben. Maak eens een keer een fout. Laatste liedje van dit uur voor het nieuws.

0: meer Top 1976. Omroep Brabant. Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Eerst een klomp met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het programma Eva. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het Westnijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakt ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen een mix van wolken en zon. 'S Middags vooral in het binnenland is nog een bui mogelijk bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Terug naar de muziek. We zijn weer bijgepraat. Ja, het laatste uurtje van de Top 1976. Voor vandaag, jawel. Want morgen gaat het gewoon weer verder. Maar als je de hele dag al een beetje aan het luisteren bent en je denkt van ja, poeh, dat was mooi allemaal. Nou, dan heb je het komend uur nog niet gezien. Poeh, het wordt mooier en mooier. Ook nu weer. Wat zit er dan zoal in? Ja, een klein tipje van de sluier dan, kom.
4: Zet een kaars voor je raam vanuit.
3: Oh ja.
4: Zodat ik weet dat je op me wacht.
3: Adele. En Mark Knopfler.
0: De Top 1976.
3: En nog veel meer moois zoals Fischer Z.
0: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
1: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de Top 1976.
5: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
0: Nummer 1800.

0: Nee, toen waren ze er wel klaar mee in de studio. En toen trokken ze toch langzaam de schuif dicht. Het is nu klaar. The Worker.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Maarten Kortlever.
0: Ja, dat zijn wij ook wel een beetje The Worker deze dagen. Want alle verloven zijn zo'n beetje ingetrokken om deze top 1976 aan jullie te presenteren. Er komen ook al vragen binnen van ja, wanneer gaat het dan weer verder en zo. Nou, even voor de agenda dan, hè, voor het spoorboekje. Elke werkdag is de top 1976 vanaf 6 uur 's ochtends tot middernacht. In het weekend dan mag je uitslapen. Dan beginnen we om 9 uur en duurt die tot 10 uur 's avonds. Ja, het zijn heel veel liedjes, dus dat moet ook heel veel dan weggestart worden. En anders zijn we de hele maand september bezig, dat is ook gezellig. Maar we willen het een beetje behapbaar houden. Dus vandaar alle verloven ingetrokken en tot middernacht hier presentatie. En ik heb de late dienst, maar dat wissel ik af hoor. Later deze week hoor je ook nog Stef een keer. En het is gewoon gezellig en het is lekker druk in de app. Blijf vooral berichtjes sturen, vind ik leuk. Over Fischer Z trouwens nog, dat is leuk hè. Sommige mensen denken, ja hoe spreek je dat nou uit? Fischer-Z. En ja, maar Z is toch ook Z in het Engels? Is het dan niet Fischer-Z? Maar het is een woordgrapje. Fischer's Hat. Een vissenkop. Fischer's Hat. Fischer-Z. Dus zo onthoud je het dan, zeg maar, als DJ zijnde. Fischer-Z, The Worker. Aan het begin van dit laatste uurtje van vandaag, dadelijk om 12 uur, gaat even de non-stop computer aan. En om 6 uur dan is Jordi er weer met de lijst om door te gaan. Nou, ik ga nog even een uurtje vlammen met Frans Bauer. Ja! Dat is nou eens gezellig. Gewoon om 9 minuten over 11. Even een kleine mini-polonaise / solonaise om de salontafel. Het mag van mij. 1000 lieve woorden.

0: en heren, vervult de regionale omroep werkelijk een taak.
1: Omroep Brabant begon in 1976. En een gouden jubileum verdient een gouden lijst.
2: Daarom 11 dagen lang de top 1976.

Zo, dat was even lekker. Gary Moore, Phil Lynott kennen elkaar van Thin Lizzy natuurlijk, want daar zaten ze allebei in. Maar ook solo waren ze succesvol. Gary Moore, Still Got the Blues, Phil Lynott, Old Town bijvoorbeeld. En halverwege jaren 80 ook tezamen, gewoon even samen wat gedaan, out in the fields in die top 1976. De volgende man heeft een speciaal plekje in heel veel harten van mensen. Hij staat 13 keer in de lijst. We horen hem nu voor de eerste keer. En ik zit hier helemaal in mijn eentje. Er is ook niemand meer in het pand, volgens mij. En het is donker. Even, ik doe gewoon mee. Even een klein kaarsje aansteken. Rob de Nijs. En zet een kaars voor je raam vannacht op 18.

Als je eenzaam bent, mijn liefste, brand dan een kaars vannacht voor je venster.

een dansje gedaan met Sir Cliff Richard en Do You Wanna Dance? Dan even een klein weerberichtje zomaar tussendoor, omdat het kan. Want wat gaan we morgen krijgen? Nou, best wel wat zonneschijn hoor. Hier en daar een wolkje. Dus Walking on Sunshine, dat zit er best in.

0: 1976 mooiste, beste, leukste en gezelligste nummers ooit gemaakt.
1: De top 1976. Omroep Brabant.

Adele en Chasing Pavements. We gaan zo meteen weer even een overzichtje doen. We hebben er weer 10 gehad, maar ik moet er nog eentje draaien. En dat zijn de koningen van de reggae covers eigenlijk. Red Red Wine, Kingston Town. Hebben ze allemaal toch ergens anders een klein beetje gepikt. Pak een goede classic en maak er gewoon een UB40 hitje van. Nou, een formule die werkte als een tierenlier. En nu dan ook zo'n cover. Can't Help Falling in Love. Het origineel is van Elvis Presley. Het liedje staat 3 keer in die top 1976. Natuurlijk van de meester zelf, maar ook deze van Danny Vera en Guus Meeuwis.

0: die gaan we nog tegenkomen in de lijst.
1: Neem mijn hand.
0: En die staat hoog.
1: Mijn hele leven is voor jou.
0: Zelfs hoger dan die van Elvis. Maar zover is het nog niet. Eerst maar eens naar UB40.
2: Elf dagen lang de top 1976.
0: Zo is dat op

0: UB40 en hun versie van I Can't Help Falling In Love With You.
1: Top 1976, overzicht.
0: Ja, even de administratie bijwerken. Op 1830, Paul Young, Every Time You Go Away. En toen kwam Billy Joel met Vienna op 1829. Santana sloot het vorige uurtje af, Maria Maria, op 1828. En toen van start met Fischer Zet en The Worker. 1000 lieve woorden, maar liefst van Frans Bauer. En daarna kwamen Gary Moore en Phil Lynott even flink wat lawaai maken met Out in the Fields. Toen prachtig, Rob de Nijs zette Kaars voor je raam op 1824. En Cliff Richard erachteraan met Do You Wanna Dance. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Het weerbericht van morgen ook, 1822. En Adele op 1821 met Chasing Pavements. Can't Help Falling in Love, UB40, zojuist is op 1820. En de volgende dame, ja, dat is een verhaal.
2: Top 1976.
0: Ik vind dit dus echt werkelijk misschien wel de popster van de Lage Landen. Deze dame is misschien wel de Madonna, de Taylor Swift, de, nou ja, noem maar grootheid op aarde van de Benelux. Pommelien Thijs. Zij gaat als, ja, ze is het nu al, maar zij gaat groot worden. Oei, oei, oei, oei, oei. Ze doet alles zelf. Teksten schrijven, muziek maken, videoclips regisseren. De eigen kleding maakt ze. Ze maakt zelfs het kunstwerk voor op haar eigen albumhoes. Daar heeft ze voor leren lassen. Deze dame kan alles, wil alles en de wereld ligt aan haar voeten. En ja, weet je, dan kom je op een live concert en dat ziet eruit als een malle. Daar moet ik ook een keer naartoe. Ik heb tot nu toe alleen maar op YouTube gekeken, maar moet je horen. Oh. Hoor ze eens mee blaren. Ja, iedereen zingt het woord voor woord mee. En iedereen wordt helemaal gek. Ja, dat heb je echt bij de groten der aarde, hoor. Dat ze zo in katzwijm vallen. Goeiedag. Nou, Pommelien Thijs. Zeer terecht als je het mij vraagt dat ze in die top 1976 staat. Met haar grootste hit tot nu toe zo'n beetje in Nederland. Dit is Atlas op 1819.

0: Het was een doorbraakplaat, Rag and Bone Man. Wat een stem en een enorme beer is het ook, maar volgens mij met een heel klein hartje. He's only human. The Backstreet Boys.
1: Yeah.
0: And I want it that way.

0: 176.
1: Op Omroep Brabant. Nummer 1815.

zo tot de laatste toon. Just Give Me a Reason, Pink en Nate Roos. Dan nu een liedje waar ik al de hele avond naar uitkijk. Het is echt fantastisch. Mark Knopfler, natuurlijk van Dire Straits, maar solo ook prachtige platen gemaakt. En op die beroemde blauwe plaat, Sailing to Philadelphia, staat deze parel. Dit is What It Is.

Mark Knopfler en What It Is. Het is bijna het laatste liedje van deze prachtige eerste dag top 1976. Morgenochtend dan gaat Jordi verder met de lijst. En de laatste voor vandaag is Elvis Presley. Slaap lekker, dank voor het luisteren. Spreek je graag morgen. Return to sender.

0: ochtend vanaf 6 uur gaan we weer verder met de top 1976.
1: Omroep Brabant.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie deed de oproep om binnen te blijven en heeft die nu weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wist of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek en de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten nog in de omgeving van de dorpen in Gelderland zijn. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine vandaag bijna €2,67 gaat kosten. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Een Russische webwinkel biedt bedrijven die hun producten via de site verkopen de mogelijkheid om hun voorraad op te slaan in buurland Kazachstan. Reden zijn de aanvallen van Oekraïne op de distributiecentra van webwinkel Ozon in Rusland. De afgelopen dagen moesten daardoor onder meer centra in de Russische steden Belgorod, Rostov, aan de Don en Ufa hun deuren sluiten. Eerder deze zomer viel Oekraïne ook een andere Russische webwinkel aan, Wildberries. Beide bedrijven verkopen militaire goederen. Oekraïne noemt dat als reden om de Russische webwinkels onder vuur te nemen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
1: En daarom als cadeau 11 dagen lang
0: de top 1976. Vanaf 6 uur gaat hij verder.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 17:50. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven, namelijk weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten in de omgeving van het dorp in Gelderland zijn. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond onrustig geweest. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen ook weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan gisteravond. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna de Amerikaanse basis in de regio Bahrein heeft aangevallen, met onder meer drones, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. En in België is een man hersendood verklaard nadat hij was gestoken door geelpoothoornaars. Dat zijn insecten die eerder nog wel Aziatische hoornaars werden genoemd. De man van 60 jaar oud werd afgelopen week aangevallen door nesthoornaars. Hij werd verschillende keren gestoken en zijn gezicht was volgens de familie volledig opgezwollen. Volgens de familie van de Belg was de man niet allergisch tegen wespensteken. Het weer, droog en een graad of 12, later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog af en toe een bui. En dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
1: En daarom als cadeau 11 dagen lang
0: de top 1976. Vanaf 6 uur gaat hij verder.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn er toch in een raar.
5: Wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes.
6: Van Brabantse bloopers
0: tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
6: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.
3: Mm-hmm.

0: good.
1: Kijk eens, Alex.
2: Overal in Brabant.
3: Van Asten tot aan Zevenbergen.
4: Brabant is ook trots op te zijn.
3: Omroep Brabant.
2: Het gevoel
4: van hier.